0: Schatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tu jaane hai toch?
2: तू जाने है तो

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. De Britse radiozender Radio Caroline heeft dinsdag per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are Ujala Radio. This is 24/7.

You are. Ujala Radio Headlines. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. De Britse radiozender Radio Caroline heeft dinsdag per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: देंगे दुख का।
1: यू आर दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is
4: Imran
3: Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

0: है दो दिन की जिंदगी में।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van de botten van een Franse musketier is gearresteerd. De VN Algemene Vergadering heeft een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मन के
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van de botten van een Franse musketier is gearresteerd. De VN-algemene vergadering heeft een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het internationaal gerechtshof verwelkomt. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities. De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar de meeste files mogen eigenlijk nog geen naam hebben. Wel wat oponthoud op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade, 9 kilometer en 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum zelf, 6 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: Namaste, bhaiyo aur behno. Het is brihaspatiwar ke din aaj, donderdagochtend, mei ki 21 tarikh 2026 saal mein, de 21ste dag in de 5de maand van dit jaar. Is wakt hote hote te hoigel, sari chebetschke 2 minuten, 2 musical minutes past the golden hour of 6:30 in the morning, 2 minuten over 6:30. Welcome to the show that opens your eyes. The show that spells a lot of entertainment, so sweet and so nice. Ujala Kamaja op Jong, Trendy en Educatief. We starten de week op een update show.
1: Maandag tot en met vrijdag. Jawel, iedere morgen van 6:30 tot 9:00. Ujala Kamaja met nieuws, updates, uw horoscoop, het weerbericht, verkeersinformatie, diverse tips en heel veel andere leuke dingen. Afgewisseld met trendy hits en way back memories. Het is altijd gezellig en je blijft vlak hier. Uw gastheer, Satish Ramdat Misir. Ujala Radio. It's hot, hot.
0: Het is een mooie ochtend, vanochtend donderdagochtend 21 mei. En ook vanochtend, mensen, kinderen, wens ik u vanuit mijn gezellige zendstudio's in Amsterdam Zuidoost weer een vrolijke, frisse en gezegende ochtend toe. En vooral een van harte goeiemorgen, zonder zorgen. Jahabia program kusunte hai hiya waha ideroede. Kone kone kan kan mee, ghar ghar mee, sagro sagro. Altijd vroeg, sabere sabere kejuni.

0: वाओ, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। हम खिड़की में से बाहर झांकिला तम देखिला कि आहिस्ता आहिस्ता दिन तो होते होते तो हो गल अर बखेन ताल तखलोर बैत ते साल दाखले खवाद एन वत एन हेलक फूल वत एन खनोट दस वे लेकर वाकर वाद मेट उजाला का मजा द शो दैट ओपन्स योर आइज द बेस्ट ऑक्टन शो ऑफ द हिंदुस्तानसे रेडियो। En daarnet hoorde je Shreya Ghoshal uit de film Weet met Tum Jo Mile. Een van de best songs van Shreya Ghoshal komt uit het jaar 2023. Mensen, wensen, kinderen, terwijl de wereld ontwaakt, de mensen zich ready maken of ready gaan maken, is het 10 minuten over 6:30. Iedereen allemaal nogmaals en van harte goedemorgen zonder zorgen. Altijd vroeg sabere ke juni je pambati, to pyar ke saath hum aapko jaga dete hai, aur khushbu ke saath aapka din, aapka dil aur aapko bhi hum jagmaga dete hai. Main hoon na, nou je hoort me tot 9 uur vanochtend, fijn dat u bent afgestemd, fijn dat u weer bent gehoekka deze ochtend aan Holland's Hottest Hindustani Hit Radio voor Ujjala Kamaja, de wake-up en update show, hier en alleen hier op Trendy. Terwijl u bezig bent met het een en ander, misschien bent u net uit bed gestapt, heeft u al een aanvang gemaakt met uw werkzaamheden, gaat u zo meteen de deur uit, heeft u een lekkere frisse bad genomen, zit u te ontbijten of u gaat het ontbijt klaarmaken, of een of ander ding doen, of u heeft vandaag andere afspraken, sowieso mensen die andere dingen moeten doen, kom jouw verplichtingen na. En het is weer een mooie, rustige ochtend, weinig wind, de temperatuur al 10 graden, het voelt gewoon heerlijk aan, gewoon te gek. Kijk wat de natuur u schenkt vanochtend. Ook zijn we met z'n allen benieuwd om te weten van hé, wat staat ons te wachten tussen nu en de rest van de dag? Wat kan er gebeuren tussen nu en de rest van de dag? Ik check het en van mij krijg je de allerbelangrijkste items weer te horen uit het nieuws. Die heerlijke poko's uit onze factories en nog veel meer gezelligheid in deze dolle donderdag aflevering van de Wake Up and Update Show, de beste ochtendshow op de Hindustaanse radio. 12 minuten over 6:30 is het geworden. Iedereen allemaal nogmaals en van harte goeiemorgen zonder zorgen. Hallo, goeiemorgen. Goedemorgen. Ik hoor niks. Goedemorgen iedereen allemaal.
1: Goedemorgen.

0: Het is 14 minuten voor 7 terwijl u bezig bent met het een en ander. Chalom apko betade te haiki aachka mausam kaise rahi.
1: Hoe ziet het weer eruit voor vanochtend en voor de rest van de dag? Ujala Radio met het weerbericht.
0: Is wacht tenimani gham niksel he. Kan ook zijn dat het plaatselijk lokaal na sagro sagro balke hiya waha ider ude is wacht tenimani os paral he. Of te denken ki subah ke dauran me in de loop van de ochtend verdwijnt de mist die op dit moment aanwezig is plaatselijk lokaal, niet overal snel verdwijnt. Or Surya Deo Surya Narayana pan Rosh niapko dekhayenge. We krijgen vandaag te maken met een afwisseling van gham en van badele. De dag begint rustig met een afwisseling van zonnige periodes en wat wolkenvelden. Kuch bahut kamti hawa hai aaj. En dat scheelt natuurlijk, het voelt heerlijk aan, want er is vrijwel geen wind. Het is bijna windstil. En dat scheelt. Dagmaan is wat jule he lukbak des de gries. Rond de 10 à 11 graden op dit moment. Het voelt heerlijk aan als je zo meteen de deur uitgaat. En voor de rest blijft het meest droog. Als je din bhar jada se jada churan rahi. Or ghaam khub niksi. Kabhi kabhi kuch badali bhi chhai hai. Barkha na aai. Ja, het gaat niet rekenen vandaag. Het blijft mooi, lekker droog weer. En max gemiddeld temperatuur in juli tussen de 22 en 24 graden. Gemiddeld 23 graden in heel Nederland. Iedereen allemaal have a nice, bright and sunshine day.

12 minuten voor 7. Ik heb ready voor je een Down Memory Lane. Een prachtige hidden treasure van Mohammed Rafi. En als je deze soundtrack hoort, dan denk je gelijk terug aan de one and only Shami Kapoor. Shalendra Shabdonelikahe on the beat of Shankar en Jai Kishan. Mijn hoon Rajkumar.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN-algemene vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het internationaal gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: उजाला रेडियो DAB प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो। वे हैं बरी सूर्यनार ऑनस्ट स्टूडियो, उजाला रेडियो के स्टूडियो में, तो भेजिए आप naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K WhatsApp nummer hè.
1: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt wat drukker onderweg en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt De Hocht een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En op de A2 naar Utrecht vielen wederom voor knooppunt Everdingen. Door gaten in het asfalt is voorlopig één rijstrook dicht. De vertraging is 15 minuten vanaf Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: staat Bitschkerto, staat minuut hoort je la, 7 muzikale minuten over 7. Het is een stralende, mooie ochtend, een rustige ochtend vandaag, donderdag, Briespati Wargedin, mei kiekies, tarig 21 mei. Mensen die moeten werken, een productieve werkdag aan Jong Nederland, ook alle succes van de wereld met jullie studie. En andere mensen die vandaag andere dingen gaan doen, sowieso kom jouw verplichtingen na. Tot een mooie dag vandaag met aangename temperaturen van gemiddeld 23 tot 24 graden. Geniet ervan, doe je ding en have a nice, bright and sunshine day. Het is op dit moment nog even rustig op de Nederlandse wegen. Het een en ander heeft u dan net begrepen van onze collega's van de ANWB. Toch wil ik automobilisten adviseren, hou je aan Trishul in het verkeer. Afstand houden, snelheid aanpassen en opletten, dan heeft niemand een probleem. En automobilisten kunnen vanochtend op dit moment ook last hebben van die laaghangende zon. Vergeet niet tijdens het rijden, je kaamke chesma, je zonnebril op te zetten. Dat rijdt wat makkelijker, dat rijdt wat veiliger. Oh ja, goedemorgen, goedemorgen Leeuwa. Ai, ai. Je wil wat zeggen, je wil wat zeggen. Wat wil je zeggen?
1: Chirayaki.
0: Wat wil je zeggen?
1: Chirayaki.
0: Chirayaki? Oh ja, ja, ja, inderdaad. Ja, de mensen ontvangen vakantie. Vakantie, oh heerlijke tijd, geld. Ja, ja, ja, vakantiegeld. Chirayaki, ja, ja. Iedereen is blij, iedereen is in een vrolijke stemming. Dan kun je lekker je dingetjes doen met je vakantie, vakantie, oh heerlijke tijd, geld. Nou, vakantiegeld wordt uitbetaald, toch? Dankjewel, Leo. Ai, dankjewel. Dat was ik helemaal vergeten. Ja, dankjewel. Zie, je moet er zijn. You're part of the family. Dus dat. Dankjewel, Leo. Dankjewel. Heel goed, heel goed. Mensen, mensen, kinderen. 9 minuten over 7.
2: You are Ujala Radio. This is
3: 24/7.

Een wereldhit geweest van Zara Eskan en Tiger Shroff. Je herinnert je nog een super popsong, Love Stereo Again. Ujjalaka Majab, jong, trendy en educatief. Het is 12 minuten over 7. Wie meer is er hier, Samachako Sundrigna. Mensen, mensen, kinderen, we hebben een prachtig long weekend die we tegemoet gaan. Want zondag aanstaande 24 mei is het eerste Pinksteren. En maandag 25 mei, tweede Pinksteren. Een super long weekend met bijzonder aangename temperaturen, waarbij de temperatuur schommelt boven de 25 graden met tropische waarden. Geniet ervan, verheug je erop en doe je ding.

0: actuele gebeurtenissen hoor je eerst bij Ujala Radio. Nieuws en informatie iedere ochtend tussen 7:30 en 9:00. Hier en alleen hier op Trendy.
1: Wasja mange jane kalnia lati lati kabhel. Aaj ka hoi. En wat staat er gepland te gebeuren in de wereld door de mensheid? Want die is de veroorzaker van alle ellende op deze aardbodem, op deze wereld. Wat lezen wij vanochtend in de kranten, dagbladen, overzicht, de topics en topstories? Sarivisho ke samachar, hiya, baha, iderudo ke babal, halen ke babal, sanam ke babal, wagera wagera, awal bate pate ki bate, nehle pe dehle ki bate, har kisam ke cheese, har kisam ki baat, altijd kahan pe? Tor maje mein, ujala ka maja mein. Chalo, hum log shuruaat karte hain, terwijl te bezig bate met het een en ander. Het is bijna 7:15. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn elkaar telefonisch in de haren gevlogen over Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke route volgen, terwijl Netanyahu de oorlog juist wil hervatten. Bronnen beleggen tegen nieuwsite Axios en de Wall Street Journal dat het een gespannen telefoongesprek was afgelopen dinsdag. Aanleiding zou een nieuw vredesmemo zijn dat bemiddelaars Qatar en Pakistan hadden opgesteld. De bedoeling is dat de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring ondertekenen om de oorlog te beëindigen. Daarna zou er een periode van 30 dagen in moeten gaan waarin onderhandeld wordt over onder meer het nucleaire programma van Iran en de opening van de straat van Hormuz. Vanwege dit voorstel zou Trump zijn aanvankelijke plan om dinsdag weer te beginnen met het bombarderen van Iran hebben opgeschort. Dat schrijft CNN vanochtend. Sinds 8 april geldt er een staakt het vuren, al worden er nog steeds aanvallen over en weer gemeld. I gaber abeer bepetachalahe mene socha turend apko sunanikelie samjhadenikelie or betadenikelie. Shait abhi 7 baje ke समाचार में ऑन द आवर न्यूज़ फ्रॉम 7 आपने सुना होगा एक झलक सुपरमार्केट रूपन पिंडा एंड कैशनोट टरुग ओम मेटल डेल्चेस बात ऐसे है सुपरमार्केट अल्डी एंड अल्बर्ट हेन रूपन बक्कीज मेट कैशनोट एंड पिंडास टरुग दी ज़ाइन गेवाल्क ओम टू एटे ओमडेट एर मोगलिक मेटल डेल्चेस इन फोरकोमे बाय अल्डी गाट हेट ओम ट्रेडर जो ऑनगेज़ोटे कैशनोट in een verpakking van 170 gram met als houdbaarheidsdatum 23 september. In het geval van Albert Heijn gaat het om het huismerk gezouten pindas in een grote, extra grote verpakking met als houdbaarheidsdatum 4 november. Al die bolen dat mensen die de nootjes eten er eventueel verwondingen aan over kunnen houden. Ook Albert Heijn zegt dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. Mensen kunnen bij beide supermarkten de betreffende verpakkingen terugbrengen en krijgen het aankoopbedrag terug. Ja, is een bataatje likale. En wat hebben we dat we nog meer lezen aan op belangrijke items vanochtend, mensen, kinderen? Misschien is dit ook even interessant om te weten. Met een lichte vertraging gaat ook Nederland over tot het invoeren van de wet die bedrijven verplicht lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Het is de invoering van een Europese Unie-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Mantri Veilbrief van Sociale Zaken pakt de draad op van het vorige kabinet. Ik denk dat dit de eerste belangrijke stap is, zegt hij. Dan kun je zien hoe verhoudt mijn salaris zich tot dat van anderen. Dat geeft werknemers, vrouwen in dit geval, meer macht. Ook mogen werkgevers in sollicitatiegesprekken niet meer vragen wat iemand in een vorige functie verdiende. Dan gaat een werkgever daar het salarisaanbod op baseren. Zo blijven mannen dan altijd meer verdienen, dus dat is logisch. Uit cijfers blijkt Patachela dat vrouwen onderbetaald krijgen per uur, zelfs als ze in dezelfde functie zitten als mannen. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijke of eerlijke salaris vragen bij hun werkgever of de vakbond inschakelen. Isabat Achelikele Bharpur, Sanchip Rube, Tabbamene Socha, Aapko Sunane Ke Liye. Jekar Paas Ki Nal Ghar Hai, Usab Chinta Kar Rahe Over Hypotheek Lasten. Ja, Jekar Paas Ki Nal Ghar Hai. Te hoge lasten en een te laag inkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren verslechtert, blijkt uit Khochbin Chanbin van de Nationale Hypotheekgarantie NHG, en dat leidt tot problemen met aflossen en rente betalen. Waar het tot voor kort eigenlijk alleen maar mensen met een laag inkomen waren, mensen in de steden en jongeren, zien wij nu een veel grotere groep met een betalingsachterstand die zich grote zorgen maakt, zegt de directeur van NHG. En dat zijn cijfers van de oorlog in Iran, van voor de oorlog in Iran. Zo geven meer huiseigenaren met een NHG-hypotheek aan het afgelopen jaar veel moeite. Zo geven meer huiseigenaren met een NHG-hypotheek aan het afgelopen jaar veel moeite te hebben met het betalen van woonlasten. Ook steeg het aantal mensen dat wel eens een betalingsassist achterstand heeft. Wat we nu zien is echt een keerpunt, zegt de directeur. Zegt de directeur van NHG. Isabat Achilikale Bharpur, Sanchip Rupme, Mene Socha Aapko Sunane Ke Liye. Anyway, ruim een derde van de mensen die meededen aan de enquête Bolehe, dat hun inkomen net genoeg of zelfs niet genoeg is om alle kosten en vaste lasten te kunnen betalen. Ze hebben weinig ruimte voor andere uitgaven, zeggen ze. Misschien ervaart u dat ook als u een kindelgar heeft. Ja, als u huiseigenaar bent, dus dat. Even kijken wat er nog meer te lezen valt, mensen, kinderen. Misschien is dit ook even interessant om te weten. Een invasie moet het worden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Van voetbalfans wel te verstaan. Een golf van plezier en vreugde. In de woorden van FIFA-baas Gianni Infantino. Maar met torenhoge ticketprijzen en zorgen over de politieke situatie in Amerika is de vraag: komen de supporters wel? Speelsteden zijn overal op voorbereid. Voor Frank Gemini is het snel schakelen. Het seizoen van zijn Philadelphia Eagles, een van Amerika's grootste American football clubs, is voorbij. Trekkers ploegen het veld om van het stadion waar komende maand 6 voetbalwedstrijden zullen worden gespeeld tijdens het WK. Nou, wereldkampioen werden ze hier al, is te zien op een van de grote banieren boven het stadion. In hun eigen sport, American football. Nou. Anyway, dit lezen we vanochtend ook aan belangrijk sportnieuws. Moet je dit horen? Moet je dit horen, mensen, kinderen? Ik weet niet wat ik moet zeggen hierover, Sunny Ekbaat. I hakikat hai ga, I banawal na hai, samachar mein likhal hai. 2 kinderen. Ego 5 saal ke, ego 10 saal ke. Eentje van 5 jaar, eentje van 3 jaar. 2 kleine kinderen. Geblind, doekt en huilend achtergelaten in bos. Zoektocht naar ouders. 2 jonge kinderen zijn afgelopen dinsdagavond alleen en huilend aangetroffen op een afgelegen landweg in Portugal. Een man vond de jongens nabij het dorp Monte Novo do Sul, ongeveer 16 kilometer ten zuidoosten van Lissabon, en bracht hen naar de politie. Dat meldde lokale media, waaronder de Gran Corriere da Manhã en de omroep SIC Noticias. Wat hij zei, de jongens vertelden de agenten dat ze Frans waren en respectievelijk 5 en 3 jaar oud. Ze hadden geen identiteitsbewijzen bij zich. Ze vertelden dat hun moeder en stiefvader hen alleen in het bos hadden achtergelaten met hun ogen afgedekt. Toen ze de blinddoeken afdeden, waren hun ouders verdwenen, aldus de media berichten. De man die de kinderen vond, zei tegen SIC Noticias dat de ouders hen onder het voorwendsel van een spelletje hadden achtergelaten. Ze moesten in het bos op zoek gaan naar speelgoed. Hij zei dat hij meteen wist dat de jongens in de steek waren gelaten toen hij hun rugzakken zag. Er zaten complete sets schone kleren in, koekjes, fruit en een fles water. De kinderen zijn momenteel onder de hoede van de Portugese kinderbescherming. De politie is op zoek naar Mata Pita, naar de ouders. Kan je voorstellen dat Isab Chich Hoe doen niet aan mee? Ja, ik kan me niet voorstellen. Herkizum ki cheese, herkizum ki baat. Altijd kahapi, tor majame ujalaka, majame. Even kijken wat er nog meer te lezen valt aan belangrijke items. Nieuws is ook erg belangrijk natuurlijk. Nee, ik zie geen andere updates op dit moment. We gaan naar de belangrijke topstories. Wat kun je vandaag verwachten, mensen, kinderen? Ki aachka hoisake dunya me halen me. In Zweden, even mooi simchakli. In Zweden komen de mantris van Videsi Mantralei, de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen bijeen vandaag in Zweden. Zij zullen zich daar buigen over welke noodzakelijke veranderingen moeten plaatsvinden binnen het bondgenootschap. De NAVO-ministers worden vanavond ontvangen door de koning en koningin van Zweden in Helsingborg. Ook secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, is aanwezig. De rechtbank in Rotterdam doet vandaag uitspraak in de zaak tegen voormalig advocaat Ines Wesky. Het OM eiste 4,5 jaar gevangenisstraf voor de 71-jarige Ines Wesky. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en naar haar toenmalige cliënt Ridouan Taghi en de EBI in Vught. De uitspraak wordt verwacht om 1 uur vanmiddag. Beetje sportnieuws. Ajax speelt om 6:45 in Volendam tegen FC Groningen in de halve finales van de play-offs om een plek in de Conference League. De wedstrijd wordt niet in Amsterdam gespeeld omdat Harry Styles in de arena optreedt. FC Utrecht neemt het in de andere helft. FC Utrecht neemt het in de andere halve finale om 9 uur op tegen SC Heerenveen. Dat was het nieuws, de belangrijke updates, de topstories. Kijken wat er nog meer binnenkomt vanochtend tussen nu en 9 uur. Ik ga checken en de allerbelangrijkste items hoor je weer van mij hier in het nieuws op Trendy Ujjal. Ik ben er sowieso tot 9 uur vanochtend. Citaat en gezegde komt eraan, mijn mantra van vandaag komt eraan en nog veel meer gezelligheid. Blijf dus lekker hoeken aan deze radio. Dat was het dan voor dit moment, het nieuws.

0: Wieso will het van Udella weghalen? Je bent niet goed bij je hoofd nog. Ik loer je.
1: San, het is al 3 minuten voor 8:30. Geen probleem, ik ben er tot 9:00 vanochtend. Fijn dat u bent gehoekt aan deze radio voor de beste ochtendshow op de Hindoestaanse radio. Je hoort Tera Ho Jaun Hai van Stebbin Ben en Yonita Gandhi. Een van die catchy musical chemistries uit de nieuwe film Hai Jawani To Ishq Hona Hai.

0: daten en gezegden. Iedere ochtend exclusief. Ujala Kambejame.
1: Mens, kinderen, het is zojuist half acht geweest. We doen citaten en gezegden. Kansen groeien wanneer je ze aangrijpt. Kansen groeien wanneer je ze aangrijpt. Chai samjhege. Chote log, bare log, ha subah ke waqt jab hum baatein kuch seekh sakte hai Ujala ka maza mein. Daar wordt men wijzer en slimmer van. Altijd goed voor je algemene ontwikkeling. Citaten en gezegden. En aajke citaten en gezegden. Kansen groeien wanneer je ze aangrijpt. En mijn mantra voor vandaag is: ik creëer en ik schijn. Ik creëer en ik schijn. Ja, ja. Jai samjheke. Samjheke lena? Oké dan. Dat is mijn mantra. Ik creëer en ik schijn. Zo, dat was het dan.

Jawel, jong Nederland, denk erom, op tijd naar school doe je best en hou je aan je regels. Let op je gedrag en let op je houding. We gaan een heerlijk weekend tegemoet. Verheug je maar daarop, het wordt Pinksterweekend. Want zondag eerste Pinksteren en maandag 25 mei tweede Pinksteren. En het wordt superweer. Super stralend zomersweer in de lente. Ja, temperaturen van gemiddeld boven 25 graden. Het begint vanaf vandaag tot en met de komende week. Goedemorgen, jong Nederland. Goedemorgen, iedereen allemaal.

0: En denk erom op tijd naar school.
1: Draai niet aan die knop. Draai niet aan die knop.
2: Ujala Radio.
3: Ten en boom straks, man.
0: What a song, what a song. Simeroen Teranam. Setje Tenden uit Jaria 2. Boot uit Chagana. Hij is een mouse met fiete nadeel song. Geniet ervan.

0: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
1: Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Jealous horoscoop, chillen maar op. Dat is de heikiaatje door Bien Kaisi, Beat Jai. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checke de ding van met je bagopali gezin. Je kindje bent je lurken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, jenemdien, bedhaiho, salgeram, mubarakho, happiest, happiest birthday. Ook de zieken wensen we goed herstel, godsrijkste zegen, van harte beterschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia program kesunetonge, kerpe, hospitaal mee, verzorgingsthuis mee, verpleeghuis mee, aanleun, woning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso. En laat je flink verwennen. Ik zeg toch altijd, na you day, na you day, na you day tide. En dan nog even dit. Jolok op een de waai chai pie, ik heb hoel na moet vergeten. Niet mensen, mensen, kinderen. Dagelijks, Rosanna, pretty ik dien op een de waai wak per pinnekelie. Is altijd goed voor uw gezondheid. To P or to G. Op een de waai wak per pilina. Hoel na moet. Zo, jarigen. Een stralende dag vandaag. Dus, go for it. En je bent jarig. Happy, happy, happiest birthday. Soon to look in Nawasal Keizer Shurohoi. Jarigen, dit jaar krijg je een mooie kans. Ego banya, mauka toke mili. Faida uthalina. Dit jaar krijg je een mooie kans om je leven naar een hoger plan te tillen. Je financiën kunnen een nieuwe fase ingaan via je werk, gezamenlijk bezit of een juridische kwestie. Het is belangrijk om alle bijbehorende papieren zorgvuldig te controleren en je roze bril niet te lang op te houden. Go for it. Het ziet er chatkaar uit. Ik zeg toch altijd, jarige, doe alles wat je hartje ingeeft om te doen, maar doe het aanswezootje een smetsker, goed en vooral verstandig. Let ook op jullie gezondheid, dan zul je sowieso in je nieuwe levensjaar een tevreden mens zijn. Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Zorg dat je je zaken goed op orde hebt, vandaag en de komende dagen. Dat geeft rust en het geeft tevredenheid. Je krijgt veel voor elkaar, zolang je niet overdrijft. Apanchachan torpasrak, nadekhaliye dunyake. Hou je chachan voor jezelf, je moet niet overdrijven. Stel je niet autoritair op, maar toon zelfdiscipline. Besteed ook aandacht aan je uiterlijk. Ja, ja, dat vooral. Beste toike, besteed ook aandacht aan je uiterlijk, mangs kapuraman. Het ziet er ook goed uit. Boelkoustieren, goeiemorgen. Aaj bajjar sai banake samehaiga. Ga de wei in. Ja, kuchkar. Utho or kuchkar. Boelkoustieren, goeiemorgen. Goeiemorgen. Houd vandaag rekening met een beetje chaotisch of irrationaal gedrag van anderen. Nee, irrationeel gedrag, ha. Samachgele toch? Dus houd vandaag rekening met chaotisch of irrationeel gedrag van anderen. Doe ze er koike. Wees kritisch op beloften die worden gedaan en beloof zelf niet meer dan je kunt waarmaken. Iemand kan achter je rug iets bekokstoven. Dus dan niet bejaaike. Ja, ja, ja, van dat soort mensen. Iemand kan tot pitike piche kuchka sake. Kan achter je rug iets bekokstoven, is maar een gezegde. Ik ook hou het heiga, dus nog spang. Tweelingen, goeiemorgen, zonder zorgen, abe weekend na he. Bihan weekend shurohoi, morgen is weekend en long weekend, dus dat Pinkster weekend hoi. Met heerlijke temperaturen, verheug je maar erop. Tweelingen, goeiemorgen, zoen. Jouw sterrenbeeld, tweelingen, staat volop in de schijnwerpers. Andere invloeden maken even plaats, waardoor je creativiteit een hoogtepunt kan bereiken. Hortulokamangesune. Dankzij je veelzijdigheid, tweelingen, red je je prima in elke situatie. En dat is goed. Barbavissies, kreeften goeiemorgen, lobsters tuluk bizoen. Richt je op een eerlijke en efficiënte verdeling van beschikbare middelen en ga zorgvuldig om met je energie. Dat vooral. Onthoud dat één zekere kans financieel meer waard is dan meerdere onzekere opties. Zoals je dat toch zo'n le, toch barbavissies kreeften? Ja, het kan je dat één zekere kans financieel meer waard is dan meerdere onzekere opties. Sam, je bent blij?
2: Zet eens wat!
1: Hey Gangaram, namaste, namaste.
2: Achiraya hagi! Hambajar hagila! Hambajarai nabati hambajar hagila!
3: Hey Gangaram! Ya bagandi gal mili.
1: Ja, we hebben het al gehoord. De mensen ontvangen vakantiegeld vandaag, op de komende dagen. En dat geeft een heerlijk gevoel, toch? Dus dat.
3: Oido.
1: Leve lewine, shesheni, goeiemorgen. Soen tolokje haalchaal, hambetade aatje, tolokje horoscoop me, shesheni, leve lewine, kali kalhe. Likhal hai, je ontdekt dat je

de ideeën of plannen. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, ja. Optimisme en extra energie maken het makkelijker om zaken sneller af te ronden dan gepland. Sheer Sheni Leeuwenlewinne. Het ziet er goed uit. Go for it. Ziet er Chitkaar uit. Sheer Sheni. Goedemorgen. Jongwintje Maagden, goedemorgen. Jongwintje Maagden Tsoen. Je wilt graag als een vriendelijk en prettig mens worden gezien, toch? Lukt het je om mensen die je eerder dwars zaten op afstand te houden? Dan werkt dat in je voordeel. Beste toe, usap se duurreho. Lukt het je om mensen die je eerder dwars zaten op afstand te houden? Dan werkt dat in je voordeel, tofaida merei. Je neemt nieuwe concepten snel op. En dat is een hele goede zaak, jongwintje Maagden. Goedemorgen. Wiggy Terrazzo Weegschalen, goedemorgen. Een zakelijk plan kan ineens vaart maken of winst opleveren. Onderhandelingen bereiken een volgende fase. Kopen, verkopen of communiceren met anderen gaat je vandaag moeiteloos af. Asan Rehi, moeiteloos. Kroektoekteren, schorpioenen van Wakka, goedemorgen, zoentulke haaltjaal. Zeg niet alles wat in je opkomt. Houd rekening met tegenwerking en met het feit dat niet alles is wat het lijkt. Ga voorzichtig om met geldzaken en vertrouw vandaag niet blind op je intuïtie. Zoenle toch? Ga voorzichtig om met geldzaken en vertrouw vandaag niet blind op je intuïtie. Morgen is weer een nieuwe dag vol nieuwe kansen. Kroektoekteris, dus dat. Mensen, mensen, kinderen. Soetoperis, booschutters, goedemorgen. Soentulok, haal, tjaal. Het kan, hoiseke, vandaag een drukke dag worden. Je creativiteit en intellect zijn sterk, boodjabberhege. Maar denk toch twee keer na, moise sootjelie, voordat je je ergens mee bemoeit. Voorzichtigheid voorkomt onnodige complicaties. Ja, het karierbaat. Voorzichtigheid voorkomt onnodige complicaties. Stongbokkobokko, steinbokken, steenbokken, goedemorgen, goedemorgen. Geliefden, parosinlook, Pjarke Nevalo, parosinlook of collega's testen vandaag hoe ver ze bij jou kunnen gaan. Hehe, Hamka Boli. Oefen alvast op die veelzeggende glimlach die duidelijk maakt dat je het hebt gehoord, maar er niet op ingaat. Chai samjeke, stong boko boko. Dus geliefde buren of collega's testen vandaag hoe ver ze bij jou kunnen gaan. Oefen alvast op die veelzeggende glimlach die duidelijk maakt dat je het hebt gehoord, maar er niet op ingaat. Ik wil mooi zijn smile, daddy, Jozefke. Watra papa, hoja, watra mama. Waterman, goeiemorgen, morning. Zakelijke deals kunnen in een stroomversnelling komen vandaag en de komende dagen, net als ontwikkelingen rond je fysieke en mentale welzijn. Houd je tempo in de gaten en vertraag op tijd om overbelasting te voorkomen. Sunlita? Oké dan. Hamar ujjar macharias ke liye taza taza veti visis todo beres nang sribas ay mi garo mamma mia tat na de morpchiwang de sribas macharias kui morga sunto lo ke halchal ham batade. Zeg eens gewoon ja tegen een niemandren, tegen een uitnodiging die plezier belooft. Genieten van het leven met Charyas is boot kimti, is belangrijk, is awel en de sterren steunen dat. Genieten van het leven is belangrijk en de sterren steunen dat. Mojai moja, esker, geniet ervan. Je creativiteit neemt de komende weken zichtbaar toe. Koop nirman kar je. Ja, koop nirman kar je. Je creativiteit, toch? Je creatie neemt de komende weken

0: Mooi zo. Het is geworden, mensen, mensen, kinderen, 8:09.
1: Mi baas noem ik mi Arki Ujala Radio. Maar toch mi Arki, want mi loving. Ey wiki mi alla manting. Ujala Radio a tranga in a manting.
0: We gaan moven, we gaan groeven en we gaan het gezellig maken met Roop Di Rani. Is een van die catchy musical chemistries uit onze factory. Picks up a lot uit Petit Petit Nior Wodo. Je hoort Guru Randhawa.

Het is inmiddels geworden 8:05. Volgende nieuws on the hour vannacht. Misschien hoor je ook van die belangrijke items. En baki jo masti hai, aardbeidje ke baad, mere zariye zarur sunt rehna aaj ujjala ka maja mein. Het is donderdagochtend 21 mei. Ik neem u mee terug naar het jaar 2008. En het was Cameron Ahmed met zijn powerplay Judai. Film Jannat Kagana hum aapko sunayenge. Mooie memory. Enjoy it. Have a nice, bright and sunshine day.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. Supermarkten Aldi en Albert Heijn roepen bakjes noten terug vanwege mogelijke metaaldeeltjes. Bij de Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten van 170 gram met houdbaarheidsdatum 23 september 2026. Albert Heijn roept gezouten pinda's in een extra grote verpakking met houdbaarheidsdatum 4 november terug. Harvard University gaat het aantal hoogste cijfers voor bachelorstudenten beperken om cijferinflatie tegen te gaan. In het academisch jaar van 2024-25 bestond 2/3 van alle beoordelingen uit een A. En de universiteit wil dat hoogleraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is met name een file op de A1, Duitse grens Hengelo. Dat is namelijk de langste file van het land. Dik een half uur tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren daar. Dan de A2, Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 12 kilometer en ook een half uur extra. Daar zijn gaten in de weg geconstateerd. Er is één rijstrook dicht. Van Vaardenburg dus bijna een half uur op onthoud. Dan liggen er voorwerpen op de weg op de A28 richting Amersfoort. Betonblokjes schijnen te zijn. Bij knooppunt Hattemerbroek is één rijstrook dicht. Vanaf Nieuw-Leusen is de vertraging 20 minuten. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven. Daarom file vanaf knooppunt Zaarder-Rijken. 5 kilometer en 10 minuten. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mensenkinderen, het is duidelijk een stukje drukker geworden op de Nederlandse wegen. Automobilisten hou je aan trisjoel in het verkeer. Het een en ander heeft u dan net begrepen van onze collega's van de ANWB. Is wacht de hotte te hoegel, aardbetje, aardminuut. 8 muzikale minuten over 8. Het is donderdagochtend, aardbrees voor die waarke dien. Meikeke is tarief 21 mei. En dit komend weekend hebben we een long weekend, want dan is het lekker Pinkster weekend met tropische temperaturen. Van boven de 25 graden. Verheug je maar erop. Heb hier maar opkos om Jainge Pirwi. Kie Pinksteren kan met Lepkja en Sanctje beroep mee. Wat het allemaal zo'n beetje inhoudt en hoe Pinksteren gevierd wordt. Blijf dus lekker hoek aan deze radio. Mij hoor je sowieso tot 9 uur vanochtend. Ik heb een prachtige 70s voor je ready. En die komt van Sangeet Ki Devi en Kishorda. Een Down Memory Lane hit die Gulchen Bawra geschreven heeft in de jaren 70. On the Beat of Kalyanji Anandji. Een prachtige memory, Down Lane Memory. Je hoort tum hi ho, meri jaan, jaane jaan. En dan denk je als je dit lied hoort gelijk terug aan niemand anders dan Rishi Kapoor en Neetu Singh. Film Rangila Ratan ka wohi mithas hum aapko sunayenge. Aisan mausam mein wow, Fitan Adil song. The original soundtrack of the Draaitafel, Rangila Ratan ka LP version.

गाना हो तो ऐसा, फिल्म रंगीला रतन का गाना हमने आपको सुनाया, द बेस्ट ऑफ द 70s। Mensen, mensen, kinderen, het is zover dit weekend. Een lang Pinkster weekend. Geniet ervan, verheug je erop en doe je ding. Pinksteren. Deze dag valt altijd desdien 10 dagen na Hemelvaartsdag. Nadat Jezus Christus opgestegen was naar de hemel, waren zijn leerlingen volgens de Bijbel diep bedroefd en moedeloos. Ze wisten niet wat ze moesten doen zonder de leiding van hun meester. Jezus Christus stuurde daarom de Heilige Geest, die zijn leerlingen bezielde en aanspoorde het evangelie over de wereld te verspreiden. Dit is wat met Pinksteren wordt gevierd. En nou, tot een prachtig weekend met supertemperaturen, tropische temperaturen van gemiddeld boven de 25 graden. En maandag, ja, vrij.

sterke exportgroei. Volgens internationale economische rapporten groeide de economie in meerdere jaren aanzienlijk. Dit had het moment moeten zijn waarop Suriname een nationaal investeringsfonds opzette, de economie had gemoderniseerd, digitalisering invoerde, reserves opbouwde voor toekomstige generaties. Maar dit gebeurde helemaal niet. Je vraagt je af, wat ging mis? Explosieve overheidsuitgaven. De overheid groeide sterk. Meer politieke benoemingen, hogere uitgaven, toenemende afhankelijkheid van staatsmiddelen, geen structurele buffers. Toen de inkomsten hoog waren, werden geen reserves opgebouwd. Bleef de economie afhankelijk van grondstoffen? Toen de prijzen daalden, werd Suriname extreem kwetsbaar. En wat bouwde die schuldenlast, die toenemende schuldenlast? In plaats van hervormen, werd er massaal geleend, werden tekorten gefinancierd met schulden. En dat leidde uiteindelijk tot wat? Zware inflatie, waardeverlies van die SRD, koopkrachtvernietiging. En dan had je maar één harde conclusie. De Boutense jaren waren economisch gezien de grootste gemiste kans uit de moderne geschiedenis van Suriname. Niet omdat er geen inkomsten waren, maar omdat de rijkdom niet werd omgezet in duurzame ontwikkeling. Toen kregen we Tjaan. Tjaan Santokhi. En daar werd saneren onder druk gezet. Wat erfde de regering Santokhi? Hoge schulden, inflatie, ernstige economische instabiliteit. Het IMF-traject bracht. Wat bracht het IMF-traject? Herstel van internationale geloofwaardigheid. Strengere financiële discipline. Gedeeltelijk economisch herstel. Maar, de sociale druk op de bevolking was zwaar, hibby. Koopkracht nam af verder en structurele hervormingen gingen traag. Ze gingen maar traag. Wat about de eerste maanden van Jennifer Geerling-Simons? En Gregory Rusland, die Lilliputter. De verwachtingen zijn hoog. Dat waren in de eerste maanden van Jennifer Geerling-Simons en Gregory Rusland, huidige regering. De verwachtingen zijn hoog nog. Vooral omdat Suriname aan de vooravond staat van enorme offshore olieinkomsten via internationale spelers. Oil and gas, internationale spelers zoals Total Energies, APA Corporation en Petronas. Maar verwachtingen alleen zijn waardeloos zonder systeemverandering. Dan vraag je af, wat wordt de echte test? Nou, je vraagt je af, de echte test wordt: durft deze regering de overheid radicaal te digitaliseren? Durft deze regering politieke verspilling af te bouwen? Durft deze regering transparantie wettelijk af te dwingen? Want Suriname heeft niet langer een inkomstenprobleem. Suriname heeft een politiek en bestuursprobleem. Dat is het probleem. Een politiek en bestuursprobleem, dat na probleem. Mensen, kinderen, wat nu noodzakelijk is, een versnelde digitalisering van de overheid binnen maximaal 3 jaar.
En die

digitale belastinginning. Een volledige traceerbare staatsbetalingen. Online aanbestedingen. Digitale vergunningen. En dit zal leiden tot minder corruptie, minder bureaucratie, hoge efficiëntie. Corruptie moet niet alleen worden bestreden. Het systeem moet corruptie technisch moeilijk maken. Er moet ook een wettelijk beschermd rijkdomfonds komen. Een vast percentage van olie- en goudinkomsten moet automatisch worden opgeslagen, buiten politieke invloed blijven en volledig transparant zijn. Dat moet gebeuren. Er moet een hervorming komen van het staatsapparaat, minder politieke benoemingen, prestatiegerichte overheid en minder of geen verspilling. Er moet geïnvesteerd worden in productie en innovatie. Hetgeen betekent Suriname moet rijkdom gebruiken om landbouw te versterken, industrie op te bouwen, technologie te ontwikkelen en niet alleen afhankelijk blijven van export van grondstoffen. Je begrijpt me toch? En er is ook nog een spiegel voor het volk. Ook de samenleving draagt verantwoordelijkheid. Zolang stemmen worden gekocht, politieke loyaliteit belangrijker blijft dan prestaties, corruptie sociaal wordt getolereerd, dan blijft verandering beperkt. Suriname heeft alles, mensenkinderen, om succesvol te zijn. Je vraagt je af, wat ontbrak er jarenlang? Wat ontbrak er jarenlang in Suriname? Wel, ik kan je zeggen, discipline, visie. En geen visie om te eten, maar gewoon visie, zicht, transparantie en de moed om het systeem werkelijk te veranderen. De komende olieinkomsten worden beslissend. En dit kan het begin zijn van echte nationale ontwikkeling of de grootste herhaling van verspeelde rijkdom in de geschiedenis van Suriname, in onze geschiedenis. Deze keer zal de geschiedenis geen excuses meer accepteren. Dat moet u weten. Ja. En het is niet anders dan wat ik u daarnet heb verteld. Mooi zijn zootje. 9:05. Laten we even ontspannen, man. Laten we even ontspannen met Hamne Wahila Gayadil, Bacha en Ipsita uit de nieuwe film Petit Petit Nieuw Wordo. Want dit is ook een van die populaire catchy soundtracks op dit moment.

ga even kijken wat er te lezen valt vanochtend in de kranten in Switzerland-Ankondri. Want op dit moment zie ik geen andere hot news items in de wereld. Dus dan ga ik even de kranten in Switzerland-Ankondri doornemen. Kijken of er iets te lezen valt. Interessante berichtgeving. En dan krijgt u dat uiteraard van mij te horen. Ik ben er tot 9 uur vanochtend. Het is 9 minuten over 30:30. Dit is ook een lekkere pokoe hoor.

Ook in de kranten in Zwitser en Ancondre staat er niets interessants te lezen. Dus ja, geen nieuws uit Zwitser en Ancondre. Dan misschien hoort u het een en ander van uw familie, dierbaren, vrienden, kennissen via Mofokranti of Taadwara. Dus dat of je gaat even zelf de berichtgeving na, maar ik zie geen belangrijke items waarvan ik denk van hé, het is interessant om het te laten horen. Shaiti baat apkemalum ki Vladimir Putin Rusland ki rajtrapati Gerhashina Petkere met Xi Jinping, de president van China. Tijdens het staatsbezoek van de Russische president Vladimir Putin aan China op 20 mei jongstleden hebben China en Rusland 20 nieuwe samenwerkingsdocumenten ondertekend op het gebied van economie, handel, onderwijs en wetenschap, China en Rusland. Deze ondertekening vond plaats direct na de gesprekken tussen president Poetin en president Xi Jinping in de grote hal van het volk in Beijing, waar beide leiders hun strategische partnerschap verder hebben versterkt. De besprekingen stonden in het teken van het voortzetten en verdiepen in het China-Rusland-verdrag van goede nabuurschap en vriendschappelijke samenwerking dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert. Ook markeert dit jaar het 30-jarig bestaan van de strategische coördinatiepartnerschap tussen beide landen China en Rusland. President Xi Jinping benadrukte dat dit verdrag de juridische basis vormt voor langdurige vriendschap, diepgaand politiek vertrouwen en uitgebreide strategische samenwerking. Hij zei toesune herkizem kechis, herkizem kibat, altijd kahapi, tor majame ujalaka majame. De nieuwe song van Himesh Reshammiya picks up a lot. Het is een popsong en die heet Sharab.

Je hoorde de High Energy Party Beats van Pritam Chakravarti, de musical composer in de nieuwe film Cocktail 2. Jab Talak. Mensen, kinderen, Khojat Tabom Kuchpeli. Consumentenorganisaties in heel Europa willen dat er wordt ingegrepen bij Meta, TikTok en Google, omdat ze te weinig doen aan frauduleuze financiële advertenties. Consumenten die ingaan op de aanbiedingen gaan gezamenlijk voor miljarden het schip in. Wat hij zei, gebruikers van social media worden overspoeld met advertenties, reclames voor leningen en beleggingen die de regels voor reclame voor dergelijke producten met voeten treden. Formuleringen als snel geld nodig of snel geld zonder verificatie zijn vaak oneerlijk en onwettig, omdat zij de indruk wekken van snelle winst en hoge opbrengsten, terwijl de risico's worden gebagatelliseerd. Schrijven 13 consumentenorganisaties in hun rapport vandaag. Ook advertenties voor cryptobeleggingen worden routinematig veilig genoemd. Social media platforms zijn verplicht om gebruikers in staat te stellen om misleidende reclames te melden en daarop te handelen. Dat blijken ze volgens onderzoek van de consumentenorganisaties nauwelijks te doen. Van de 893 misleidende financiële advertenties bleef de meerderheid ongemoeid. Meta, eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp, liet 71% staan. TikTok verwijderde slechts 79 van 360 advertenties. En Google liet 40% van de malafide advertenties staan. En hij zei dus een herkism gechies, herkism kibaat. Kahape, tormaje me, ujalaka majame. Dus Meta, Google en TikTok maken potje van bestrijding van financiële oplichting. Ik heb een prachtig lied van Reddy. En die komt uit de film Sultan of Delhi. Je hoort Arman Malik en Shreya Ghoshal. Tujhpe Dil Haarke, Bota Chagana.

0: Live vanuit de Hoogstad. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Follow me on Twitter, but don't tell me Facebook, but to her khatir Google, but ke pachad deli.
2: Raat aur din ke deve hai tor saath, ke tor saath sote hai, ke tor saath jaage hai, ke kar saath tu auto mein ghume hai, aur ke kar saath tor ghar ke sab kaam hove hai. Ujala radio ke saath to. हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने

0: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net।
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3% naar 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Ujala het toch, Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits, zoals gebruikelijk op donderdag. We zitten nog steeds boven de 400 kilometer alles bij elkaar. Naast de dagelijkse files zijn er meerdere bijzonderheden die opvallen. Allereerst de A1 richting Hengelo vanaf de Duitse grens. Bij knooppunt Buren bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Vanaf Oldenzaal een file van 10 kilometer en 30 minuten. Verder naar de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Eén rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Del een half uur vertraging. Dan een nieuw ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Je hebt een half uur vertraging vanaf Beverwijk omdat er één rijstrook dicht is. En tot slot, helemaal afgesloten nu, de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hoijpolder. Er gebeurde een ongeluk met twee auto's. Omrijden is het advies, dan via Breda over de A16 en de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wel, u luistert naar Rujala Radio. En ik ben Subhaans, heel veel luisterplezier!

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: हमको तो डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाए। लता जी और महेंद्र कपूर इन दोनों से गीत को आप सुने उजाला रेडियो पर।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Berichtendienst X heeft tegenover een Australische bank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn naar mishandelingen in Stadskanaal groter dan ooit. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400 naar 600.000. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
2: दिस इज उजाला रेडियो योर साउंड योर फाइव Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio 4.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt langzaam maar zeker weer terug te keren op de Nederlandse wegen. Maar niet overal, want er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Alkmaar Amstelveen. Bij knooppunt Rotpolderplein gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer een uur momenteel. Verder ook viel op de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Everdingen. 10 kilometer en 25 minuten door gaat in het asfalt. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan nog een ongeluk met een vrachtwagen bij Os op de A59 richting Den Bosch. De weg is daar dus volledig afgesloten. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ojala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ojala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are. Dit is het Ojala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Stadskanaal heeft circa 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zijn inmiddels teruggekeerd naar Ter Apel. Stadskanaal benadrukt dat het om een eenmalige noodhulp gaat en dat het COA en het Rijk nu verantwoordelijk zijn voor vervolgopvang. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot naar Gaza worden vanmiddag naar Turkije gebracht. De vluchten zijn gecharterd door Turkije. De activisten vertrekken om 3:10 vanaf een luchthaven bij Eilat en landen rond 5:50 in Istanbul. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Het weer. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ojala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ojala Radio, ojala hi ojala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ojala Radio, DAB Plus ke zariye. Ojala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.
4: Binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Saalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wallet, door Shadi Hone Wallet, ja, Kizika Moenes als kaar heet. Ojala Radio per vermaaisch aap deze te heet. Vandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ojala Radio. Stuur je mail naar info@ojala.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden te melden op de Nederlandse wegen. Allereerst een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk van gisterochtend. Op de A28 vanuit Zwolle heb je nu een kwartier vertraging. Hou daar dus rekening met extra reistijd voorlopig. Ook oponthoud op de A59, Os Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Omrijden kan daar, dat kan onder andere via Eindhoven, volg dan de A50 en vervolgens de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaana hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaana hai toh. Dhindora baja dijiye.

0: है क्या?
1: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
2: Hi, मैं हूँ Farah Khan.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: मैं अक्षय कुमार.
5: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
6: You are. You are. You are.
7: Ujala Radio headlines.
8: De gemeente Stadskanaal heeft zo'n 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in Ter Apel. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot worden vanmiddag overgevlogen naar Turkije. Pensioenfonds, ABP en vastgoedinvesteerder Rockfield Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van een camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
9: You are. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag komt de zon vanuit het zuidwesten steeds vaker tevoorschijn. Het blijft vrijwel overal droog met temperaturen van 18 tot 24 graden. En morgen wordt het zelfs nog warmer. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

Ujala Radio Headlines. De gemeente Stadskanaal heeft zo'n 50 asielzoekers één nacht opgevangen na een tekort aan opvangplekken in Ter Apel. 6 Nederlandse activisten die vastzaten in Israël na deelname aan de hulpgoederenvloot worden vanmiddag overgevlogen naar Turkije. Pensioenfonds, ABP en vastgoedinvesteerder Rockfield Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van een camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलांग, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-4-4-2-1-5-3-3 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shah Rukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
14: Is your business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
15: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden overgebleven na de ochtendspits. Allereerst een ongeluk met twee vrachtwagens op de A59 naar Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Verder een spoedreparatie bij knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Amersfoort 4 kilometer en 10 minuten. Je hebt één rijstrook minder. En tot slot een file waarvan je weet die er komt te staan. De A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag show. Goedemiddag allemaal. Welkom bij You Are Ujala Radio. Alsjeblieft, Baris Petibar. Ik kan je sterk maken program. Coffee Chai Middag Show. Ujala Per.

Heel hydrateren. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over opgevoerde fatbikes. Nou, ik heb er ook een beetje moeite mee hoor, met die fatbikes. Harry Styles concert in Amsterdam onder vuur vanwege slecht zicht voor bezoekers. Nou, ham kan je bij Arena ke aspaas met hele itna toevaan, itna deel het mee. Ontsnapte Kinga Ju zorgt voor verbazing in Tilburgse woonwijk. Nou ja, ik weet niet wat een Kinga Ju is. Ik moet dat even opzoeken, hoor. Maar misschien zei het bij Anand weer bij kijk wat een Kinga Jou is of Kinga Ju is of whatever. Indonesische vulkaanuitbarsting kost 3 wandelaars het leven. Nou ja, als er een vulkaanuitbarsting is, waarom zou je daar in de buurt gaan wandelen? Engelse voetbalfans protesteren tegen extreem dure ticketprijzen. Zou ik ook doen. Wereldwijde discussie groeit over smartphone gebruik en mentale rust. Kan jij bibolerie? En eergisteren gaan bibolerie. Modi. Noemt relatie tussen India en Nederland sterker dan...

De wereld blijft verrassen vandaag. Mijn hoelaat Mahabi, fijn dat je erbij bent. Aurabi Hare en Japer Anand Chandrika Singh. Oud toe Janne het hoor, je hebt kapelé Pinkster weekend af. Dan. Melissa. Ja, dit is wel een hit op dit moment hoor. Melissa, I'm drunk and outside. Maar toen bahre li karie i weekend mee, als je dit weekend ergens naartoe gaat, absoluut handig, drink niet te veel. 1 of 2. Huh? Ik doe je glas, is meer dan voldoende. Toch na hoeven we naar zeiken om gezellig te maken. Echt niet. Je hoeft niet dronken te zijn om gezellig te maken ergens. Of gezellig te hebben. Dus Melissa, doe nana saadje hier.

zijn voor goede energie en good vibes, moet je afgestemd zijn op Ujala Radio. Doe Jan het toch. Altijd gezellig. Bij you are Ujala.

Wagera, wagera, wagera, wagera, wagera. Mooie nummer, toch? Op You Are Ujala Radio. Abhi aapne suna hai. Ja, ze kan geweldig zingen. Ujala Radio, per Abhi aapne naam suna hai. En natuurlijk krijg je nieuws in 60 seconden. Ik hoor ze met jaren, maar dan praat ik daar met Anand zometeen erover. Want ik vind dat wel heel bijzonder wat er gaat gebeuren. Ha, kontje hega, abhi tuzuni. Nieuws in 60 seconden op Ujala's koffie, chai, middagshow. En ja, koffie, chai en oranje komt eraan. Het Pinksterweekend zal volgens weerspecialisten een van de warmste ooit gemeten kunnen worden in Nederland. Na weken van fris en wisselvallig weer lijkt de zomer eindelijk voorzichtig dichterbij te komen. Dus toe te jaarkerpermikken. Ondertussen groeit de discussie rondom de opgevoerde fatbikes. Meer dan 80% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid op fietspaden. In Amsterdam klagen bezoekers van de Harry Styles shows over slecht zicht door het podiumontwerp. Op social media delen fans massaal hun frustraties. En in Tilburg schrokken bewoners even op toen een exotisch kinkajou, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, kinkajou, ontsnapte uit een dierentuin en opdook in een achtertuin. Het dier is inmiddels veilig teruggebracht. Hamdani kon Janwar Hega. Internationaal komt er een verdrietig nieuws uit Indonesië, waar 3 wandelaars zijn omgekomen na een vulkaanuitbarsting. Ja, als er ergens gevaar is, toen Nadja, als er ergens gevaar is, en zo, of vulkaanuitbarsting, Nadja ook er kreeg mee. In Engeland groeit protest onder voetbalfans vanwege extreem dure kaartjes en abonnementen. Veel supporters zeggen dat voetbal onbetaalbaar wordt. En India en Nederland willen hun samenwerking verder uitbreiden. Premier Modi sprak afgelopen week, deze week, over een historisch sterke band tussen beide landen. Gisteren uitgebreid met Anand hierover gaat. Dit was het kort nieuws op Ujala's Coffee Chai Middagshow. En dan is het wachten natuurlijk op Anand. Iedem ja, keer wacht ik er weer aan mijn hart. En dit is natuurlijk Shakira met Die Die. FIFA World Cup 2026 Kagana Hair. En Ujala Per. Ujala's. Koffie, chai en oranje. Kissen met jaar. Hamelijk Zeru Lani Wallen. Dat gaan we presenteren op Ujala Radio.

Shakira, Kea Waas, Mea Apne en Hama Suneh. En dan gaan we nu luisteren naar een nummer uit de film Krishna Vatharam. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek, hoor. Ja, kabi kabi. Maar kan ik ook een fout maken? Ki namaha mooi uitspreken, Karela, ki na. Krishna Vatharam. Volgens mij is het Krishna Vatharam. Maar dan horen we zo meteen wel van Anand, hoor. Waar mooi zijn jane ham, waar komt die aan hele? Is film ka, i film ook, i gaan we ham tronke, mijn lijst naam Prem ki lila. Prem ki lila. Bada mooi, hè, toch?

0: प्रेम की लीला अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और फिल्म का नाम है कृष्ण वातरम। Volgens mij spreek ik hem wel goed uit, maar dat hoorde ik dan zometeen wel van Anand Kiham. Namo moise boli, ki namo moise boli, Krishna Vatram. Ujala Radio, je hebt zo'n wel aan... ja, die man is al binnen hoor, maar ook het niet, hij zit hier. Ik heb aan het janen, ki koontje hega Tilburg met John Halchal Majaiba, koont janver hega Kinga Yu. Kinga Yu, lage hega ego, ja... Nou ja, lijkt wel op een rat hoor. Een ratachtig ding. Janor Hega. Dus ja, dan weet je dat. Toen visueel bikers ik een koon Janor Hega. Kijk, ze de kaart weer. Dus het lijkt een beetje, ja. Maar ik heb barka rat. Ik heb barka wala. Dus ja, nou ja. Goed, dan weet je wat, het, wat voor dier het is. Ujala Radio, je heet zo'n wel hoor. Ujala Radio, je heet programma. Zonder hij koffie, chai en middagshow. Aapke was de PSK'er, Ujala Radio. Die man moet zich gaan installeren. Hi, goedemiddag, Anand.
1: Degleto.
0: Kavel. Gatayama trokinga. You chalge.
1: Ego jinga.
0: Ego jinga. Ja, nee.
1: Dus hoe eet jij je brood, Lloyd?
0: Ik eet mijn brood. Brood.
1: Eet je met kaas? Eet je met kaas? Ham. Kun je brood doen dan kaai?
0: Na brood komt ik kaai. Laat me kijken wie kaai. Maar dan met of met kaas, tosti benaila, of pindakaas, of kan hem heggen makreel of wat dan ook. Hè? Dat. Dat soort dingen, ja. Dus
1: redelijk saai, hè? Dus, oh ja, goedemiddag. Angie, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Hanen. Goedemiddag.
1: Dit is wat mij behoort mooi gewoond, hè, Gatje. Goedemorgen, goedemiddag. Goedenavond.
0: En nog een plaatje.
1: Zo'n naam met kontje, hem nog. Hey, Fawaka.
0: Wolle, hey, nog weer meer, hè. Veel mijn hoofd niet, hoor. Vroeg in de ochtend.
1: Nee, in zo'n naam zeg ik ook geen goedemorgen, geen goedemiddag.
0: Ja, maar hoe?
1: Geen goedenavond. Is hij toch hier wel?
0: Is hij het wel? Van ja, dan groet je elkaar.
1: Pahilena. Nee. Maar het is goed dat we die goede dingen overnemen.
0: Tuurlijk.
1: Je moet elkaar gewoon netjes groeten.
0: Ha, toch?
1: Goedemiddag, meneer. Wat voor broodje mag het zijn?
0: Ja.
1: Een broodje kaas, alsjeblieft.
0: Ja, precies. Nou.
1: Omo Chinese Jim Wan Breda Nakasho. Ken je dat liedje?
0: Nee, die ken ik niet.
1: Er is een liedje. Omo Chinese Jim Wan Breda Nakasho.
0: Kasho, oké. Nee, die ken ik helemaal niet. Maar toen haar kent mijn baard, toch? Hij boeit die kent meer eigenlijk. Dus ja, hij moest
1: het
0: hier.
1: Het is een soort kaseko, hè?
0: Oh ja. Omo Chinese Jim Wan Kasho.
1: Jim Wan Breda Nakasho.
0: Oh ja. Oké,
1: Ik ken het niet.
0: Maar hebben we ook gaan naar je film Krishna Vatram. Is het Krishna Vatram? Moet je dat zo uitspreken? Krishna Vatram? Of hoe spreek je dat
1: Vatram,
0: uit?
1: Denk ik. Vatram, denk ik. Vatram, denk ik.
0: Ha.
1: Denk ik, hoor.
0: Krishna Vatram. Oké, dus dan...
1: Ik zou zeggen Vatram.
0: Vatram, ja. Oké. Okay. En Prem Kilila Kaho Hega.
1: Wachtie. Age Bretwa. Tu Bretwa, ik vraag wat voor mij. Ham Nikila, tu hem

0: Three.
1: Ha.
0: Massa name thoror ha bahut books.
1: Nee, ja.
0: Tenminste, als je ooit een...
1: Ja, die Sada roti had je toch?
0: Nee, ja. Roti ke khatra sabere
1: loi. Nou ja, hum ne nahi.
0: School jai ke sam... Ham toke bataila. Ham toke bataila.
1: Tu sahar ked me baat. Tu sahar ked me baat. Tu aur moise
0: jane. Na khali sahar ked me. Ham sa naam ke admi baat.
1: Oh, tu sa naam ke. Okay.
0: Jo ham chota rahi li, ham nahi nila pahile kaise raha cha. No, ham well janil pahile kaise raha. Want ham sunli baati hamar baap konchi khai ke jaat raha. School.
1: Dat is dan
0: 100 jaar terug nu, hè?
1: Ja.
0: Dus daar kan ik ook wel iets over vertellen.
1: Zeker.
0: Maar ham je chota reili, laten we zeggen 50 jaar terug, kebaat, ook aan een halve eeuw. Te ham me yaad ba ki ham log bread khat rahi sabere. Een stukje brood, dus ja. een punt brood.
1: Ja.
0: Aur hamar mai chai banai ke rak devat raha.
1: Ja.
0: Dus je ke piek ba cha tu pila apan cha. Het was gewoon in een harja gemaakt.
1: Pijle kan het wel gaan koffie of iets naar gaan. Dat kan niet chai.
0: Nou, koffie was ook voor koffie was een luxe product. Hè,
1: ah.
0: Zijn naam is dus.
1: Daniel Mikhail.
0: Garib Taike samai me koffie of iets erop jaatra jaar.
1: Nee.
0: En de traditie was dan gewoon thee drinken. Dus, hamar mai sabere chahua banade we. Ego, kaise bole, ego oman.
1: Pretty me.
0: Je helpt ook niet echt, hè,
1: Lloyd? Ja, maar luister.
0: Ik wil Haria me, pretty me,
1: thora. Oh, ik wil Haria me.
0: Ik wil pretty me, banana wil jij chai. Ik wil Haria. Ik wil Haria me. Pani garmai ke, een paar blaadjes erin, toch? Een paar theeblaadjes erin.
1: Ja,
0: klaar. En dan gingen die theeblaadjes op de bodem zakken. Dus als je uitschonk, dan kwam het niet per se in je glas. Maar Chahua, ik dat je banat had, dus hij was soms al koud.
1: Ja.
0: Voordat je ging drinken. Maar dan ging niet nog een keer. Je ging het niet nog een keer opwarmen, hè?
1: Nou, natuurlijk.
0: Gewoon,
1: niet.
0: Jij zei, hij gaat ooit pielen.
1: Mag niet rond horen, hè? En dat soort dingen.
0: Ja, het werd één keer gemaakt en that's it.
1: Ja.
0: Gasbi komt hier aan, toch?
1: Ha.
0: Of gasbi mangara. Dus je deed dat één keer voor de hele dag in principe.
1: Maar ja.
0: Dus zo ging. Or kijk bij het chaloid. Kijk wat je banjat er eenmaal.
1: Zo'n toetsen haar meneer. Dus jullie hadden daar gasbommen aan. Maar hem boeitieke baart. Hij maakt niet met water. Zul hap ik abele. Hem roti gaat het. Dus die sada roti hoor. En met thee. En jij,
0: door gaat hij... Toen
1: luxe gaat hij. Breed, puntje en saharme.
0: Nou ja, als je 's ochtends vroeg naar de werk moet... school moet. Sabere. Ham nani cha kai go mai roti banawa traha.
1: Nou ja, ham nani pehle banata ja in de jaren... 70 roti
0: sabere. Toke mooi nani ra. Etna mooi nani hamme na raha. Door hamme roti banai ke devat raha. Nee, maar nani woonde dan misschien dichtbij bij jou. Dan had je een voordeel. Hè?
1: Ik woonde bij mijn nani. Ham doei mij na krili. Tama mai hamme dhede raha. Apen mai ke. Dus ham apen nani lage posa.
0: Toe apen nani lage opgeroei bhaile. Nikle toe nani ke liefde toe pahile. Dat is heel mooi.
1: Nani
0: na. Dat is heel mooi. In elk geval, je kreeg dan een broodje.
1: Ja.
0: Een puntbroodje. Ik het naar mijn bikatra, maar het was niet al te duur.
1: Yeah.
0: Dan at je een puntbroodje met een beetje boter erop gesmeerd.
1: Ai.
0: Kaas horora ha, ja. Dat was voor de rijkere mensen.
1: Dus je
0: had
1: gewoon puntbroodje
0: dus
1: met
0: armere
1: boter.
0: Mensen,
1: yeah.
0: De armere mensen hadden alleen boter.
1: Ja.
0: Yeah. Zo ben ik ook opgegroeid, hoor.
1: Was lekker, hoor.
0: Or ham jani la dusar parwar ke, or dusar gesinnen me wel laha saman ke kush toespijs.
1: Ja.
0: Met name pindakaas of kaas. Maar ham lok ke na raha. Dus ham lok botro lagai ke. Ham botro wa ke namon bhool gali bati.
1: Ik weet niet welke botro zijn naam meer raha.
0: Koen botro raha, jaar.
1: Mensen, sturen jullie hem bij die gehoor.
0: Ik kan echt niet met jou praten.
1: Nee, maar sunna.
0: Toe ik je juwa, ik kot je juwa.
1: Ham boiti ke londa bati doze. Ham kaha jane usen ki yon jon tu sahar me.
0: Toe botro ke chidna jane ga.
1: Ham botro kon botro raha. Mensen, als jullie weten welke botro Suriname was in de jaren 60, 70 of zo. Dat er niet even appker de hamlokje.
0: Hamlokje.
1: 020-363. 0808 kon merk raha botro hamlok kaise bolote hi balautri hi wadano dan
0: botro wa dus ohi botro lagai ke tu khale. Dus wij hebben dat lang gedaan, ik heb dat lang gedaan, Nederland mee bhi ka. Maar weet je dat ik de laatste zeg maar 10 jaar, misschien wel langer hoor, 15-20 jaar lust ik dat soort dingen niet, hè?
1: Dan wat lust jij dan?
0: Die kaas en pindakaas, hè?
1: Dan wat dan? broodje.

0: चाहिएगा, हमें चाहिए अंतरकारी दरो प्लॉय,
1: अंतरकारी दरो
0: मुत एक मुत साबिनस प्रीमा अन एचमख अन सा weet je
1: maar wat voor tarkari wil je wat voor tarkari wil je mag erop
0: kousman mag erop ego arui bhi mag ba rakhe ke dus rakam rakam tarkari hum sab khai sakila maar mijn brood moet wel tarkari hebben vind ik wel lekker
1: jij bent raar
0: हम बिगर गए ना बिगर गई बाबा बिगर गई माई
1: ओह या हेट हेट टुवालिग गेले बैक
0: वास इन द डाट गेले बैक एंड आई डू गो और बाट चा लॉयड
1: दिस
0: ब्लाइव दी बरिख्त स्टूरे ब्लाइव दी बरिख्त गेले बैक
1: ओके मा या सुना मेन
0: और एक रोम बोटर भी रहा छा
1: Roomboter.
0: Dus abbe dekhiye koi pathayega.
1: Acha roomboter, gele bekboter. Iemand stuurt mij een bericht van Kikon Eeuwse Hamaila. Uit welke eeuw kom ik? Koffie was voor mijn geboorte al bekend in Suriname. Koffieplantages in Suriname. Hebben we koffieplantages
0: in
1: Suriname?
0: Nee, ho. Die persoon is nu heel lang terug in de tijd gegaan.
1: Ja.
0: Die is nu 75 jaar tot 100 jaar terug in de tijd gegaan.
1: Koffieplantages hadden...
0: Usamaype wel lage koffieplantages, inderdaad.
1: Ja?
0: Want mijn aja was pandit, maar daarnaast was hij koffieboer.
1: Oh, ja?
0: Dus het is wel waar.
1: Echt waar?
0: Dus wat die persoon schrijft klopt wel.
1: Okay.
0: Alleen later zijn al die plantages vergaan. Sap tutat ke don hoige. Or koffie na produceur hoort als een naam. Incidenteel site.
1: Yeah.
0: Hoike tani mani kushra hoige. Maar geen koffie. Cacao, bonen hadden we wel.
1: Ja.
0: Dus cacao werd nog af en toe gemaakt.
1: Ja.
0: Tikia, cacao.
1: Ja, die ken ik.
0: Oké, Jurai, dus dan kreeg je een soort dingen toch?
1: Was
0: dus
1: lekker,
0: dat
1: hoor.
0: Werd nog wel gemaakt af en toe.
1: Ja.
0: Maar koffie echt niet hoor. Echt niet. Maar
1: koffie eigen, hè? Koffie
0: eigen. Ik ben een mange toestikkerdele.
1: Ja, direct hoor. Op je toe klagen kun je. Ik heb namelijk een keer aan hem klagen kun je. Maar had.
0: Maar mensen die klagen. Zijn echt weerde hoor. Leuk. Mensen die negatief in het leven staan. Sapchi, je weer slecht.
1: Maar toen stop ik die klagen, kreeg ik dan iets garbar.
0: Kan je munna je stop hoor jij?
1: Munna je stop ik die klagen, dan is er een probleem in je relatie. Dus munna ke tu.
0: Sunia. Oké, Sunia.
1: Echt zo misselijk die slur van jou weer. Hè? Hey, maar die gele bekboter, wat?
0: Lekker, zijn
1: naam is hem benauwd. Gele bekboter, wat zijn naam is
0: benauwd.
1: Ego fabriek raha, pad van Wanikame staat hier geschreven.
0: Dus. Haha, ego fabriek biraha, inderdaad. Denk ik kon een chalagan mee, bij die informatie had.
1: Maar ja, hier staat koffieplantages voornamelijk gelegen in het district Kommerwijnen. Tegenwoordig zijn de meeste niet meer actief in de productie, maar fungeren ze als historisch erfgoed, natuurpark,
0: museum, bla.
1: Paperpot en Frederiksdorp mee, wagara.
0: Toch hebben ze een bataille geleden.
1: Toen ze precies een bataille geleden.
0: Oh, bina ChatGPT een bataille uit het hoofd. ChatGPT ze sap koi bataille ze kei kuch. Or ham uit het hoofd toch een bataille.
1: Oh ja, Marigold Roomboter.
0: Marigold, de geletto. Ham zo je trein.
1: Ik ken dat niet hoor.
0: Maar het is Marigold.
1: Marigold Roomboter. Nou, dankjewel.
0: Het is Marie. Maar toen moest ik aan Marie Koekjes denken. Maar inderdaad, Marigold.
1: Ja, Marigold, ja, dat was het.
0: Maar er waren nog een paar merken hoor. Ik had ook een merken gehad. Trouwens, zijn naam is Hamlo Golgi, teruggebruiker het Reloid. Hoe me doe zijn naam raad? Dus, abbe dekhe koi pathai ga kuch.
1: Oké, maar ham suna, ham phir boiti ke baad hoile, ham boiti merati, ham maati, ham datui se...
0: Toke tan pasta na raha.
1: Tan pasta na raha, tan da borstel na raha.
0: Ye hab to fani...
1: Tu jana to jamun ke, pirun ke, kabla tigun ke, tur ke, dan ghi dami tan da poetse. Ja.
0: Juist. Ja. Oor purana zamana ke chich raha werkelijk.
1: Nee, maar ik heb dat wel gedaan, pijn.
0: Weet je hoe dat heet? Weet je hoe dat heet?
1: Datoei of zoiets?
0: Datoei, volgens mij.
1: Ah, datoei.
0: Volgens mij heet het datoei.
1: Datoei. Maar dan vraag ik me af, was dat wel goed voor je tandvlees?
0: En geen datoer. Geen datoer.
1: Naar, hè?
0: Oké, pilieta geil.
1: Ja, dan word je heel.
0: Dan kun je de hele avond dansen.
1: Ja.
0: Lloyd kan trouwens dansen zonder tattoo, hoor.
1: Ik kan dansen zonder dat ik dronken ben, hoor. Dus,
0: jij hebt geen tattoo nodig.
1: Ja, met tattoo nodig.
0: Nee, zijn naam is Dari tattoo Rahatja.
1: Ja, ik heb dat hier ook. Maar het,
0: voor de mensen die denken, wat is tattoo? Tattoo is een plant.
1: Ja.
0: Die overal in het wild groeit in Suriname.
1: Ja.
0: En als je dat drinkt dus, ik weet niet hoe je het precies moet bereiden, dan kun je gaan hallucineren, dan kun je high worden, dan kun je...
1: Ja.
0: Het is een soort drugs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zo is het. Datur. Datur. Nota me bade, nota me sapkoi nachi. Raadbaar nachi sapkoi. Datur pipi.
1: Nou, ik hoop niet dat we mensen op ideeën brengen, maar in ieder geval, datur wana kulunk pi of kaje of wat dan ook.
0: Het staat niet op de drugslijst van Nederland.
1: Oei.
0: Gaat in de markt.
1: Nou, ik weet het niet hoor, Arend. Ik weet het niet. Ham de klikhondje, je kon ook je tuin met de klerie. Dan heb je ook fruit gehad.
0: Zijn korte plantjes.
1: Ja, maar ja, somehow, dus ga dat alsjeblieft niet gebruiken. Het is echt
0: Hamlokke naam naar liggen. Je mag niet ook.
1: Dat doen
0: we. Van Hamlokke naam naar liggen.
1: Ja, oké. Okay, nou, van... waar waren we ook? Dat doe je.
0: Minimaal, hè, maar barca verschil, hè? In gebruik.
1: Maar dat is goed, ja, nee.
0: We kunnen baat hem ook naar Madrid, wat jij looit.
1: Toen breed je baat met
0: jou. Oh ja, mensen die zeuren,
1: Maar dat heb ik gisteren ook al uitgelegd.
0: Vermoeiend, hè?
1: Nee.
0: Vermoeiend, hè?
1: Ja,
0: maar mensen die overacten ook.
1: Echt serieus.
0: Vermoeiend, hè?
1: Behoud vermoeiend, hè? Ja. Ham tajala.
0: Drama queen one.
1: Het is erg. Het is energie slurpend.
0: Hé, hey, dus dames, ham tulunke kanti bati, maar thora kanti drama.
1: Ha.
0: Alsjeblieft.
1: Oké.
0: Ham lok drama se thak jaila. Dek munna thak gek dan drama se.
1: Dus kanti drama queen khelie, hè?
0: Thora se kanti drama. Jonto ke bol ek ba pyar se bol diye, theek hai.
1: Ja. Ma
0: drama hoeft er niet bij.
1: Nee.
0: Vooral op weerwaar de garam hovega. Dek kitna lekker weer, hè, Lloyd?
1: Ja. Heerlijk, hè? Dus niet overreacting, hè? Niet dramatisch.
0: Bahut jada na overdrijf kerje.
1: Alrighty.
0: Omdat, dek, ham lok heb khunwa chakriga to, temperatuur wa chakriga.
1: Ai, temperatuur wa chakriga.
0: Dus dat guswa ab nakwe me rehega, Lloyd. Nakwe pe. Nak pe. Na nak me, nak pe. Nak pe rehega, ham lok ke gussa. Dus,
1: nakwe pe rehega.
0: Dus we moeten elkaar niet boos maken nu. Relax zijn. Jablek zomer hè, laten we dit afspreken zo ne walo met elkaar.
1: Prem
0: jablek zomer hè, Nederland mee. Gussa na kariye.
1: Ja.
0: Tohun ke hart maar dei, or jeker upar gussa kariye.
1: Oho ke maar dei.
0: Hart maar dei. Munna ke bichara ke.
1: Prem ke lila mein raho.
0: Prem purvak.
1: Prem purvak. प्रेम पूर्वक से रहो
0: घर वालों के तरफ से निवेदन है
1: कि तुम प्रेम पूर्वक से रहो
0: कि जो भाई बहन अभी नहीं भोजन किया हो आप जाकर प्रेम पूर्वक देख ले तो लास्ट तक खांसी है ना खाइए तो मैकडॉनल्ड जाइए
1: Werknemers moeten vanaf 2027 inzicht krijgen in salaris van collega's.
0: Zo, aan de ene kant begrijp ik het wel dat ze dit willen doen.
1: Ha.
0: Aan de andere kant...
1: Ik vind het vrijpostig. Hey,
0: precies. Je zult maar meer verdienen dan collega's van jou. Bijvoorbeeld door situatie. Hè.
1: Ha.
0: Dat ding is wel weer reden voor jou.
1: Ja, natuurlijk. Dan
0: sta je bij de koffieautomaat en dan komen er een paar van die
1: van,
0: jongen...
1: Van, kijk, maar toen koos naar kamer, ik ga niet op ik
0: hoemen. Toen koos naar kamer,
1: ja. Ja.
0: Toen president gelegen bedrijf was. En toen salaris was, dan was het een dubbel salaris. Waar heb je dit aan verdiend, meneer Lloyd? Dus daar heb je
1: dus dat.
0: Nee, ik heb mijn twijfels een beetje, Lloyd.
1: Ja.
0: Ik begrijp wel waarom ze het doen. Omdat vrouwen minder verdienen in Nederland, structureel.
1: Ha.
0: En dat mag niet. Maar ik vraag me af of dit de juiste route is.
1: En,
0: zij hebben al gekozen voor deze route, dus ze gaan het doen.
1: Ja, wetsvoorstel komt er.
0: Ja, dus ze gaan het wel doen. Dus dat is wel niet meer tegen te houden, denk ik. Maar ik weet het niet hoor, Lloyd. Heel veel jugu-jaga hoor, want je moet je hele salarishuis moet je opnieuw gaan inrichten, hè?
1: Hey. Suna,
0: en alle bedrijven gaan problemen hebben.
1: Ik,
0: want
1: ben
0: je
1: er,
0: moet echt...
1: ik ben er niet mee eens, moet ik zeggen. Heet je het eens, maar met dit ga ik niet akkoord.
0: Nou, doe ontslag, Lillie, klaar. Want jouw salaris... Als jouw directe collega jouw salaris weet te loyen, heb jij een probleem.
1: Dan heb ik echt een groot probleem, ja, inderdaad. Meneer Trump en meneer Netanyahu, die hebben ruzie, heb ik gehoord.
0: Hij zei bolega, Lloyd. Het zijn dikke matties, hè.
1: Theatraal, hè. Is dat acteerkerega?
0: No, is dat niet manies. Ze gooien dat in de pers van Gusame Bati. Ik wou kut zoen lezen. Weet je... Het is allemaal een beetje show, hè? Je moet het niet geloven.
1: Nou ja,
0: het zijn dikke matties en een abettelijk. Otna barka dos nam helba doei Israël om Amerika mee. Dus ja, we gaan het allemaal
1: zien. Het is een spel, zeg je. Het is een spel.
0: Tag jij la oleg wat over
1: wat jij doet. Maar zo'n ik hoor baat. Ik lees het net. Het komt net binnen, hoor. Ik kasi salke uit mijn 81-jarige man doodde... Zijn vrouw na 45 jaar huwelijk. Ja, dan kijk, had hij. Omdat ze geen seks meer wilde.
0: Ay, mi gado.
1: Anit na hega.
0: Paglepan.
1: Oké, nou ja, dan gaan we heel snel doorheen.
0: Waarom denk je dan, hè?
1: Ach ja.
0: Ga een andere vrouw nemen. Ga scheiden van elkaar.
1: Neem een pop. Neem een pop. Bestel een pop.
0: China Froisi, hoor jou.
1: China zegt pop mangale, of toen Johnji man popjes zat.
0: Nee, maar dit zijn van die hele slechte redenen. Trouwens, je vrouw, hè, de vrouw met wie je getrouwd bent,
1: ja.
0: Er is nu weer een heleboel heisa.
1: Atja?
0: Als zij dat niet wil met jou.
1: Je moet consent vragen.
0: Je moet consent ook aan je eigen vrouw hebben.
1: Ja, natuurlijk. Toen Jabberjassi
0: als zij dat zeggen. Niet wil, jouw naam hangen, hega. Dat toekebate wel.
1: Ja.
0: Kareke. Dus mannen, zo niet mooi zeggen.
1: Maar voor de man en de vrouw geldt het ook. Hè? Ik bedoel, die vrouw kan ook wel vragen. Hè,
0: maar die vrouw joh, die hoeft alleen vinger op te steken.
1: Challenge,
0: Barbarijke. Maar die mannen hebben het een beetje zwaar soms met Sharon.
1: Hey, die mannen moeten. Maar ten eerste, had je aan het mooiste aan de minke, want jij bent voorzitter van de Vrouw Hitkari Partij.
0: Dus mannen, voor de vrouwen. Respectvol zijn, respectvol altijd. Kali I wordt wat te onthouden, je respect. En consent, John Lloyd Bolega, dat betekent dat er toestemming moet zijn. Ter oude je bole na, to ook een matlab hij ga na. Ook een na matlab hij ga ha. Ze zegt toch nee?
1: Ja.
0: Dan moet je niet denken, toen maar oude baat het. Dus. Toch een plichtbaar iets heb je doen kan. Nee, zo werkt het niet bij jou. Hoe purana zamana me is er aan hoi. I zamana me uchi jwa tu karie. Dat tu jahal jayye. Munna?
1: Maar hoe moet Munna het vragen? Kaise poochi gapan orat jase.
0: Je moet gewoon een goede relatie hebben met elkaar.
1: Nee, maar,
0: je moet een normale...
1: maar op een moment hè, op een, als een moment daar is, Munna ke kaise jahe poochi ke orat jase. Hoe moet die vragen? Van,
0: Khali bolie, ik vind je lief, ik vind je leuk. Ik kok aan naar beneden, Lloyd.
1: Okay.
0: Je moet je ook zo gedragen.
1: Ja.
0: Je moet niet alleen maar zeggen, ik vind je leuk en lief. Nee, je moet elke dag lief zijn tegen je vrouw. Ook tegen je man overigens. Elke dag lief zijn, netjes zijn, correct zijn, een gentleman zijn. Dan gaat je vrouw of je man vanzelf van je houden. Kijk dan makkelijk, hè?
1: Ja. Maar
0: je toen roodt aan het carrière, of één keer in de week bolie, maar ik vind je leuk en lief.
1: Ja.
0: Dan gaat die vrouw ook zeggen van, wacht even, je hebt 6 dagen lang lelijk tegen me gedaan.
1: Ja.
0: Vandaag heb je me nodig. Hè? En nu ga je lief doen tegen je. Donder op. Zo werkt dat ding.
1: Alleen als jij het nodig hebt, bla bla bla bla.
0: Ja. Zo werkt dat ding, Lloyd. Dus je moet niet één dag gaan. Je moet niet één dag lief doen. Je moet altijd lief doen tegen je partner.
1: Je draait er wel omheen. Maar mooi heeft kiezen wat je in toe leggen. Maar dan merk ik, zit jij een poetje keer.
0: Adam yak chahi bole kya sun hum toke bahut chahila
1: ye draait er weer om oké
0: aur hum komela apan hum apan chahat dikhawe
1: oké so moet hij dat vragen
0: mooi hoege
1: ja maar dat is wel een gedekte term hoor echt serieus
0: hey sun nou jij bent echt ordinair. Ik ben een ordinair hem te robot hier en te netjes aan het doen.
1: Ja, jij moet inderdaad, als voorzitter van de Vrouw Hitkari Partij, moet je je wel een beetje gedekt, een beetje genuanceerd.
0: In het leven kun je veel meer bereiken door een beetje tact te hebben,
1: ja.
0: Lloyd.
1: Ja.
0: In plaats van bot erin te gaan.
1: Ja, ja, je kan tact zijn, maar ja. Je, doet,
0: je moet een
1: maar,
0: beetje tactvol je, zijn.
1: Je,
0: een beetje,
1: je kan ook tactvol zijn, want als de ontvanger het niet begrijpt, dan kan je behoorlijk per je.
0: Soms hoef je dingen niet te zeggen, Lloyd.
1: Oh, dat gaat vanzelf, hè?
0: Je partner moet dat voelen.
1: Ai, boy. Oké, okay,
0: zo. Amman, die zegt, love me. Yo, dat ja met chahega.
1: Dus je zegt gewoon tegen die vrouw, ik hou van jou.
0: Je moet gewoon liefde geven. Punt uit.
1: Klaar. Tik.
0: Klaar. Onlangs hebben we hier Lloyd gebelken.
1: Hey, soms wil ik geen nieuwsberichten lezen, hè? Maar soms heb ik een beetje een dekhaja, dan denk ik van, hey, admin
0: maar
1: een keer
0: kan... Maar toen serieus
1: vandaag hebben we niet van die serieuze berichten.
0: Maxi maak je foto van dekhila.
1: Maar toen kan je Maxi maak je dat,
0: lelijk foto, ja. De oranjes, die hebben vandaag een zomershoot gehad, toch?
1: Oh ja.
0: Eén keer in het jaar, althans in de zomer in elk geval.
1: Betaal ik daarvoor belasting? Betaal ik daarvoor belasting?
0: Maar toen pak je kon je pas niet bij hem, lukken, Maharani.
1: Netjes toch?
0: Ik heb een mooi kapra naar hem, zo chila.
1: Maar toch in Belkeris.
0: Ik ga shoppen met Maxima, hoor, want dit kan echt niet.
1: Ja, maar toch in Belkeris.
0: Dan ga je shoppen.
1: Toch in Belkeris.
0: Ik ben al mooi hamar smaak bij Chaloid. Toch een kapra. Als jij jurk moet kopen, dan ben ik go. Nee, ik heb er ervaring mee om te shoppen.
1: Dus jij adviseert de vrouw van kon kapletje kon je een knikker, kon je een je naar je heen
0: peken. Ik ben met vrouwen, meisjes opgegroeid, hè. Mijn leven lang zit ik met vrouwen, hè.
1: Ik moet zeggen, je mag van geluk spreken.
0: Zeker. Pahile rahamar mai or hamar begin logan. Dat was mijn leven.
1: En nu je kinderen?
0: Later mijn vrouw en mijn drie dochters.
1: Ja.
0: Dus, mijn leven lang zit ik tussen vrouwen
1: maar
0: en
1: weet
0: meisjes.
1: Maar weet je hoeveel
0: je
1: voordeel
0: moet wel,
1: jij...
0: Je moet wel meedoen.
1: Janek, kijk naar voordeel toch om op alleen jij begrijpt
0: maar,
1: die,
0: maar,
1: jij
0: maar.
1: Begrijpt de vrouw veel beter dan welke man dan ook.
0: Hamse beter, Samjiga. Ik begrijp de vrouw soms beter dan de vrouw zelf, Lloyd.
1: Ook dat nog. Hè?
0: Mijn
1: ook
0: leven bestaat... Ik sta in het middelpunt van vrouwen. Laat ik symboliek.
1: Ik zou tegen alle jonge mannen willen zeggen van zoon, als je de vrouw wil begrijpen, ga veel, veel meer om met de vrouwen. Praat veel met ze. Daar begrijp je de vrouw beter. En zo kom je ook beter. Zo kom je ook sneller aan een vrouw.
0: Ja, maar je moet niet alleen vrouwen begrijpen. Je moet ook mannen begrijpen.
1: Ja, maar dat is hoe Oratin kijk aan, hè, toch?
0: Ja, maar dat is even belangrijk, Lloyd.
1: Ja, ja, ja.
0: Als die vrouwen zeggen van, Joen, Sunna, jullie moeten ons begrijpen.
1: Ja.
0: Hey, mannen moet je ook begrijpen. Ja, mannen hebben hun eigen dingetjes ook.
1: Ja.
0: Maar ouderen en mannen, we hebben het ook gezegd, weer vertellen ze dat we het ook hebben. Ja. Behoed vark, behoed jada. En daar kun je niks aan doen, hè. Dat is gewoon de aard.
1: Ja. Nee, klopt.
0: Dus ja. Frankie de Jong over de Kamlikila. Frankie de Jong doe ik heel
1: erg. We gaan het wel hebben over koffie, chai en oranje de komende tijd. Want WK op Suruhega.
0: Abem Lok Namua Kojila.
1: Abem Lok Kojila.
0: Oranje vinden we afgezaagd.
1: Oh ja.
0: Dus we willen eigenlijk iets anders hebben. Los van oranje. Ha. Of wel een combinatie met oranje. Hoi, Sakega.
1: Oké, dus stuur een bericht.
0: Alleen oranje.
1: Mensen moeten een bericht sturen naar ons met de naam koffie, chai of iets met oranje. Zodat we ons een programma een naam kunnen geven.
0: Ja, Frankie de Jong dus en doe ik heel naar Kelly Israeloid. Dus er was een beetje paniek hier in de tent in Nederland.
1: Oh ja.
0: Van, wacht even. Als dingen niet mee kan gaan, Depay straks.
1: Ha.
0: Als Frankie de Jong ook niet meegaat. Als Timber niet meegaat. Dan verliezen we wel heel veel mensen plotseling die echt
1: We hebben toch genoeg kwaliteit.
0: Ga je gaan, hè?
1: Ga toch.
0: Acha, hammer toe bati wel. dat wel. Or wie jij kan binnen lekker. Hebben nog 10 jaar net een jaar bati om in te vallen.
1: 100%.
0: Maar Frankie zegt dat hij gewoon dingen had, een griepje. Dus niks aan de hand.
1: Ah joh.
0: De heer Admien Bolesuna, Frankie is bang om geblesseerd te raken. Doe ik heel raar, Barcelona ke?
1: Sab ke khujli, jab khujli lagi
0: Frankie
1: gaat,
0: bole na, ja. Frankie bole sun na, ham daraat rahi, na geblesseerd hove kati, maar ik was gewoon ziek.
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, gelukkig is hij een mens.
0: एगो आदमी है एगो आदमी देखिए तो का करिस भाई एकदम या यो मी का दो देखिए एक मिलियन यूरो अपन माई के
1: हाँ
0: रेकनिंग में से निकार के खबर करी सदम या नीदरलैंड के बात हम बोली ला नीदरलैंड के बात भैया दो सुनने वालों
1: अपन माई के पैसा चोरी से करी सही है
0: एक मिलियन मुझे है तो रुख बता ले
1: आन समुदर
0: रेक्टर ने आन समुदर दोस ऐसे है क्या खफाल हिंदुस्तानी में भी अच्छा देख हिंदुस्तानी में फाक हम लोग ढेर चीज ना रेखल करीला पापीर पे कागज पे Wij vinden dat ongepast. We vertrouwen elkaar.
1: We zetten niks in een testament, wat dan ook zeg jij.
0: Los daarvan, dat le toe om mijn paisa leen ik al, als een vriend.
1: Ja.
0: Je bent een vriend van me. Dat zet ook niet op papier. Dan zeg je, hier heb je 10.000 euro, toch? Ga met u dit hier. Klaar. We hebben het niet op papier gezet, want we vertrouwen elkaar.
1: Ja.
0: Woord is woord, weet je. Dat soort dingen. Zo werken wij vaak, buitenlanders. In Oostani.
1: Ja, ja.
0: Ik wil bakra vaak... उनसे 10,000 देगा तो एगो कागज पे लिखेगा कि एगो स्कूल बकेंतनेस कि लॉयड हमें देश बा हमें चाहिएगा लॉयड के तरह
1: दे यह सिर्फ वह हिंदुस्तान दून ऑफ बास ऑफ वर्ट्राउन
0: ओम दत हम लोग के कल्चर में ऐसे है गा थोड़ा से फन वारम सो ये दिंग ऑफ पेपर मुते सेट ना मंच वर्ट्राउन तल का डोर एंड डोर
1: मेक दी फाउल नीड हो मेंसे गवोन ऑफ पेपर चाहे फैमिली है चाहे जोंची हैगा
0: मैं अब का भल दोस एगो एगो माय बाप जो थोड़ा बुढ़िया बुरवा होवेगा
1: कॉफी दोनों ही हां
0: दोनों ही के कॉफिया भले भले दोनों ही के भले दोनों ही के दल दाखाई को कॉन्सेंट्रेट प्राते नु नहीं मैं ढेर माई बाप जो लेफ्टाइट के होवेगा तो दन द्राग से दिंगे ओवर अन हाँ। किंद्र वन से फर्ट्राउ चे किंद्र तो और के फर्ट्राउ करिए यार
1: ही तो ही तो
0: और एंडलक तो पैसा कवरी जोन बाल लड़कन के मिलीगा
1: दोस
0: से फिर दत ओग नहीं सो एरग मां का होवेगा कभी कभी माई बाप ना मोई ऑपलेट करेगा ऑफ से साइन अ बीच कैसे बोलेगा dementeren niet is niet het goede woord
1: Laks.
0: Maar ze hebben zoiets van zo'n los jullie het maar op
1: ja
0: te je hebt een beetje wat vertrouwen kan het rabichari en ook er beetje wat rekening was ze 1 miljoen euro nikal lees
1: ka karis pais was ze
0: अरे एगो घर की नीस एगो और घर की नीस एगो ओतो की नीस एगो ई करीस एगो ऊ करीस और दोस्त यार ये मुझे वाला बेचो आउट कहीं को हो सुनने वालों इसाइड भी हम जाने ला अन्नी सुनेगा कॉफी एंड चाय तोर बेटवा तोर बिटिया तोर काम सब कुछ करेगा तांत बहुत अच्छा है बहुत मोई है मन कभी कभी चेक करवा लिए भी कोई से
1: कौन चीज दूसरा
0: ना कि सब कुछ मोई जा कि ना
1: okay.
0: कि तोर रेकनिंग हुआ ना एकदम उझोर कर देवे तो सौंदर दातू जाने ही
1: सुना हमें ना बैल करिए आनंद के बिना बैल करिए मां करो दूसर कोई से पूछ लिए नहीं मां सीरियस
0: ये मुझ वेल
1: जोन आनंद बोले
0: हिंदुस्तानी में चिजवा होवेगा भी बहुत ज्यादा
1: बकड़ा बोले है क्या आनंद बकड़ा बोले है फतराव इज गुड कंट्रोलेर इज बेटर
0: Ja, een beetje wantrouwig moet je wel zijn. Maar ja, tegen je kinderen is wel lastig, hoor, Lloyd.
1: Nou, ik zou...
0: Val jij op dikke mensen? Dikke vrouwen? Je hebt een model, ken ik hier.
1: Nou ja, ik heb niet een kutje toe taken. Ik
0: heb een model, ken ik hier. Ik heb
1: een nep wel, kijk. Artificial wel.
0: Nee, ik heb echte wel. Pachis baris, maar hoe jane, hoe lage ik aan Lloyd? Tor dubbel.
1: Het is ook een mens.
0: Maar hoe bolega van Sunna, hoe model ik opati?
1: Ja, natuurlijk.
0: En je hoeft niet te voldoen aan dat slanke schoonheidsideaal.
1: Nee, vind ik niet hoor. Ik vind...
0: Hij moet zoeken herbaten.
1: Zo'n naam...
0: Maar een vrouw dekje want je in zo'n haar, hè?
1: Hamna discrimineer ik er heel hoor, op dat gebied. Ik bedoel, of je nou een mager... Oké, ze willen dun
0: Maar waar val je op, Lloyd? Ham je aan het doen naar discrimineer? Maar val je op... val je op iemand... John Tosse Duidai or Mortaba? Zou je daarop kunnen vallen? कि तू मांगे तोर घट कि तू मांगे तो से और पातर वाली ओपन लग बोल यार ई कॉफी एंड चाय बा एमन तो के मांग बा बोल
1: यार लात में डिंगस नु सेगे व्हाट ik begeef me nu op een heel heel gevaarlijk punt
0: dat is precies de bedoeling Lloyd dat is precies de bedoeling
1: iets zo wat ik bare me hamlo phir kabhi bat ja koi
0: een kilootje meer of een kilootje minder
1: ऐसे तो हमें बोल een kilootje minder Oké. Okay. Zo'n wijsman boter had je ook in Suriname.
0: Wijsman, Roomboter.
1: Ja, die ken je wel?
0: Wijsman, ja, zeker.
1: Hamna Janilo.
0: Die mensen, hey, ik heb wat aan mijn luisteraars.
1: Wijsman, gele bekboter.
0: Ik heb niks aan jou. Tot informatie, ja, ik dan beperkt. Hij gaat zijn naam over.
1: Hey, wacht eens naar tandpasta, ik heb haar met duurpoes leren, toch? Zijn naam. Je hebt zijn naam met wit boy.
0: Wicky Dent?
1: Nee, ja, niet. Wat?
0: Nee, Bolto?
1: Nee, zijn naam is Hega Witboy, om je kleren te wassen.
0: Nee, Witboy is kleren wassen.
1: Ja, maar je had tandpasta Wit TV.
0: Nee, man.
1: Of deze meneer of mevrouw, die maakt een grap. Kan ook, hè?
0: Nee. Wit TV ken ik niet. Althans, zijt van hoera, hoega, man. Nee. Echt niet. Dat bedoel ik niet. Volgende keer. Dus mensen moeten die dingen naar ons doorsturen, tandpasta.
1: Maar had je tandpasta... Je had geen Golgate in Suriname? Je had Golgate in Suriname.
0: Ja, Golgate was er wel. Maar ik had gehoord, Charlotte.
1: Wit TV zegt jou niks.
0: Nee, Wit TV zegt mij niks.
1: Nou ja.
0: Hamtora, chique buurt, mijn had er jammer jan. Waar jij Wit TV naar had, Charlotte? Nee. Ik weet ook niet alles.
1: Rekees uit Den Haag zegt ook wijsman brandboter.
0: Ik
1: denk dat onze oranje programma moet heten Oranje Uurtje, Oranje Kantine. Nou goed, we zien het wel. Castella?
0: Ai, Castella is wel een oud merk.
1: Is dat al een tandpasta?
0: Ja, dat is wel een oud merk. Denk
1: het, het klinkt als iets van...
0: Weet je, we moeten VJ een keer hier in de jury halen bij ons.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Oesap merk, alle merken.
1: Daar heb je meer aan dan aan mij, hè?
0: Ook die geurtjes van Suriname kent hij, al die geurtjes.
1: Ook jouw geur?
0: Nou, maar geheime geur, hè?
1: Hé, abet, tel ik toen nou wat hele toorgeur, wat koontje
0: heen? No, maar geheime kabina wat aan mij.
1: Dan ik naar verzoek aan, van koon geur heen, aan een keer, John. Het na bizaal, hè, John toorgeur, wat had je toen?
0: Liefdesgeur, hè, maar hem na betabe,
1: kooi zijn.
0: Matwala karde, weiga.
1: Toen jij विराजमान हो जाए तो वहां पे आदमी आसपास में आके बैठ जाए भी
0: हमार ना खाली खैर मोई है हमार औरा भी मोई है लोग मसून हमें अब एक जाय के पड़ेगा
1: हम के जाय के पड़ी
0: दोस्तों के भी जाय के पड़ेगा तो हम लोग मन करी जा लोग इस बातचीत
1: अब वेट नेट gezellig aan een masoon
0: बहुत gezellig बहुत ज्यादा gezellig हो जाए maar dan halen we onze volgende afspraak niet.
1: En ik moet ook morgen hebben weer een nieuwe uitzending koffie chai middagshow. Eén laatste bericht waarvan ik zeg van Admilonke Morika Hega. Twee jonge kinderen zijn dinsdagavond alleen aangetroffen langs een afgelegen landweg in Portugal. Ook een maaibaap is op keer blinddoeker dra.
0: Het is toch wat, hè?
1: Wat? Inzaan ke muni me ka hoi aajkal. Hamna samjila.
0: Ai, boy. Kito pjekker raha loid. Kito... Een normaal iemand doet dit niet, toch? Dus dan moet er iets mis zijn in je hoofd.
1: Ja.
0: Of je bent onder invloed, of je bent gewoon gek.
1: Ja.
0: Een normaal iemand. Aap een larka gaat hij toe aap een jaan tayar baate de weke.
1: Ja.
0: Ek pal me, direct bam.
1: Ja.
0: Ego mijn baap, kaisse doei larkan ke waape blinduk karke ego buitenland met... Kan toch niet? Dan is er toch iets niet goed in je hoofd.
1: Ik snap dat niet. Maar in ieder geval, Anand, dank je wel voor...
0: Die mensen moet je helpen.
1: Kijk, na het mieke helpen, ik kan hem ook.
0: Toe kan lie. Je hebt brede schouders, Lloyd. Jij kunt dat aan. Jij kunt dat. Dank je wel. Mooie middag, Lloyd. Bye,
1: ja,
0: bye.
1: Ja, mooi zree. Ja, de kaap is toen heer. Oef Jalas, koffie, chai, middagshow. Dankjewel voor het luisteren. Ja, vandaag hadden we natuurlijk over allerlei zaken. Maar ook over het warm pinksterweer. Zorgen rondom fatbikes, Harry Styles in Amsterdam. Ontsnapte King Gayu in Tilburg. Dure voetbalkaartjes in Engeland en nieuws uit Indonesië. Dit was Ujala's Koffie Chai Middagshow. Mijn hoe Lloyd Mahabir staat met die heer Anand Chandrika Singh. Geniet van je lunch, van de muziek en misschien straks ook eindelijk een beetje van de zon. Nou, sonwa awega. En Ujala hier door zaterdag.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aaphamse Baatkersekten. Orham. Aaphamse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp nummer her.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Geluk, verdriet of heimwee? Wat brengt deze dag met zich mee? Voor iedereen een vraag. Dit is jouw horoscoop voor vandaag.
2: Meestal klinkt die goed en komt die uit jouw dag voor vandaag. Jealous horoscoop, chillemapko. Betalde die heikiaatje door die keisie, biet jij. Horoscoop uiteraard allereerst voor de jarigen voor vandaag. Alle jarigen in heel Nederland en in heel de wereld. Maak er een checker de dien van met je wagopalie gezin. Je kindje bent je lurken, vrienden, kennissen, geliefde, familie, iedereen die erbij hoort. Jarigen, genumdien, bedhaiho. Salgara mubarakho, happiest birthday. Ook de zieken wensen we goed herstel. Godsrijkste zegen, van harte beterschap toegewenst en ook gefeliciteerd. Jahabia programma Kusunetongi, kerpe, hospitaal mee, verzorgingsthuis mee, verpleeghuis mee, aanleun, woning mee, wagera wagera. Ujala Radio wenst iedereen die wat te vieren heeft vandaag een liefdevolle dag toe met uw dierbaren. TKD-jarigen sowieso. En laat je flink verwennen. Ik zeg toch altijd, na you day, na you day, na you day today. En dan nog even dit. Jolukka van de YJP, ik heb hoel na met vergeten. Niet mensen, menskinderen. Dagelijks, Rosanna, pretty ik dien op een de Y, wak per pine klie. Is altijd goed voor uw gezondheid. To P or to G. Op een de Y, wak per pilina. Hoel na met. Zo, jarigen. Een stralende dag vandaag. Dus, go for it. En je bent jarig. Happy, happy, happiest birthday. Soon to look in Nawasal Keizer Shurohoi. Jarigen, dit jaar krijg je een mooie kans. Ego banya, mauka toke mili. Faida uthalina. Dit jaar krijg je een mooie kans om je leven naar een hoger plan te tillen. Ortulukka mangesune jarigen. Je financiën kunnen een nieuwe fase ingaan via je werk, gezamenlijk bezit of een juridische kwestie. Awelbaat, het is belangrijk om alle bijbehorende papieren zorgvuldig te controleren en je roze bril niet te lang op te houden. Chai samjeke. Go for it. Het ziet er chatkaar uit. Ik zeg toch altijd, jarige, doe alles wat je aardje ingeeft om te doen, maar doe het aardje zootje sommetje goed en vooral verstandig. Let ook op jullie gezondheid, dan zul je sowieso in je nieuwe levensjaar een tevreden mens zijn. Mensen, mensen, kinderen, we gaan naar de overige sterrenbeelden voor vandaag. Mangs Kapuraman, goedemorgen. Zorg dat je je zaken goed op orde hebt, vandaag en de komende dagen. Dat geeft rust en het geeft tevredenheid. Je krijgt veel voor elkaar, zolang je niet overdrijft. Apanchachan, torpaserak, nadikhaliyes dunyake. Hou je chachan voor jezelf, je moet niet overdrijven. Stel je niet autoritair op, maar toon zelfdiscipline. Besteed ook aandacht aan je uiterlijk. Ja, ja, dat vooral. Beste toike, besteed ook aandacht aan je uiterlijk, mangs kapuraman. Het ziet er ook goed uit. Boelkoustieren, goeiemorgen. Aaj badjar sai banake samay haiga. Ga de wei in. Ja, kuch kar. Utho or kuch kar. Boelkoustieren, goeiemorgen. Goeiemorgen. Houd vandaag rekening met een beetje chaotisch of irrationaal gedrag van anderen. Nee, irrationeel gedrag, ha. Samachgeleto. Dus houd vandaag rekening met chaotisch of irrationeel gedrag van anderen. Doe ser koike. Wees kritisch op beloften die worden gedaan en beloof zelf niet meer dan je kunt waarmaken. Iemand kan achter je rug iets bekokstoven. Dus ten je bachaike. Ja, ja, ja, van dat soort mensen. Iemand kan tot pitike piche kuchka sake. Kan achter je rug iets bekokstoven, is maar een gezegde. Ik ook hou het heiga, dus nog spang. Tweelingen, goeiemorgen, zonder zorgen, abe weekend na he. Bihan weekend, shurohoi. Morgen is weekend en long weekend, dus dat Pinkster weekend hoi. Met heerlijke temperaturen, verheug je maar erop. Tweelingen, goeiemorgen, zoen. Jouw sterrenbeeld, tweelingen, staat volop in de schijnwerpers. Andere invloeden maken even plaats, waardoor je creativiteit een hoogtepunt kan bereiken. Ortulokamangesune. Dankzij je veelzijdigheid, tweelingen, red je je prima in elke situatie. En dat is goed. Barbafisis, kreeften goeiemorgen, lobsters tulok bisoen. Richt je op een eerlijke en efficiënte verdeling van beschikbare middelen en ga zorgvuldig om met je energie. Dat vooral. Onthoud dat één zekere kans financieel meer waard is dan meerdere onzekere opties. Zo wat je toch zo'n le, toch barbafisis kreeften? Ja, het kan je dat één zekere kans financieel meer waard is dan meerdere onzekere opties. Sam, je bent blij?
3: Satiswa!
2: Hey Gangaram, namaste, namaste.
3: Achiraya hagi! Hambajar hagila! Am cerai nabati yang bajar hakila.
4: Hei, Gengaram. Ya, baganti gal mini.
2: Ja, we hebben het al gehoord. De mensen ontvangen vakantiegeld vandaag, op de komende dagen. En dat geeft een heerlijk gevoel, toch? Dus dat.
4: Oido.
2: Leve lewine, shesheni, goeiemorgen. Soon tolokje haal tjaal, ham betadei aatje, tolokje horoscoop me, shesheni, leve lewine, kali kalhe. Li kalhe. Je ontdekt dat je steeds inventiever wordt en komt met briljante ideeën of plannen. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen, ja. Optimisme en extra energie maken het makkelijker om zaken sneller af te ronden dan gepland. Sheer sheni, leven winnen. Het ziet er goed uit. Go for it. Ziet er chitkaar uit. Sheer sheni, goeiemorgen. Jong windje maagden, goeiemorgen. Jong windje maagden, zoen. Je wilt graag als een vriendelijk en prettig mens worden gezien, toch? Lukt het je om mensen die je eerder dwars zaten op afstand te houden? Dan werkt dat in je voordeel. Beste toe, usap se duraho. Lukt het je om mensen die je eerder dwars zaten op afstand te houden? Dan werkt dat in je voordeel, tofaidamerei. Je neemt nieuwe concepten snel op. En dat is een hele goede zaak, jong windje maagden. Goedemorgen. Wiggy, Terrazzo, Weegschalen, goedemorgen. Een zakelijk plan kan ineens vaart maken of winst opleveren. Onderhandelingen bereiken een volgende fase. Kopen, verkopen of communiceren met anderen gaat je vandaag moeiteloos af. Asanrehi, moeiteloos. Kroektoekteren, schorpioenen van Wakka, goedemorgen, zoentulukje haaltjaal. Zeg niet alles wat in je opkomt. Houd rekening met tegenwerking en met het feit dat niet alles is wat het lijkt. Ga voorzichtig om met geldzaken en vertrouw vandaag niet blind op je intuïtie. Zo'n let toch? Ga voorzichtig om met geldzaken en vertrouw vandaag niet blind op je intuïtie. Morgen is weer een nieuwe dag vol nieuwe kansen. Kroektoekteer is dus dat. Mensen, mensen, kinderen. Soetoperis, boogschutters, goedemorgen. Soentulukje haaltjaal. Het kan, hoisakee, vandaag een drukke dag worden. Je creativiteit en intellect zijn sterk, boodjabarhege. Maar denk toch twee keer na, moisesotjelie, voordat je je ergens mee bemoeit. Voorzichtigheid voorkomt onnodige complicaties. Ja, het karierbaat. Voorzichtigheid voorkomt onnodige complicaties. Stongbokkobokko, steinbokken, steenbokken, goedemorgen, goedemorgen. Geliefden, पड़ोसी लोग, प्यार करने वालों, पड़ोसी लोग ऑफ कोलेगास टेस्टन फंदा हु फेर ज़ बे यो कुन गान। हे हे, हम का बोली, उफन अलफास्ट ऑफ दी फेल ज़ेगेंडे ग्लिमलाग दी ड्यूडलिक माक दैट यू हैट हैप्ट गेहोर्ड मार एर नीट ऑफ इनगात। चाहे समझे के स्टोंग बोको बोको, दिस गेलीफ्ड ब्यूरे ऑफ कोलेगास टेस्टन फंदा हु फेर ज़ बे यो कुन गान। समझ गए लेरा? Oefen alvast op die veelzeggende glimlach die duidelijk maakt dat je het hebt gehoord, maar er niet op ingaat. Ik wil mooi zijn smile, Daddy Jozefke. Watra papa, hoja watra mama. Waterman, goeiemorgen, morning. Zakelijke deals kunnen in een stroomversnelling komen vandaag en de komende dagen, net als ontwikkelingen rond je fysieke en mentale welzijn. Houd je tempo in de gaten en vertraag op tijd om overbelasting te voorkomen. Sunlita? Oké dan.
5: Hamar ujjerma charias kelie. Taza taza. Weet die visies? Todo beres na sribas? Ay, mi gado mama mia. Dat na de morpchiwang de sribas.
2: Macharias, goeiemorgen. Soentelijke halchal, hambetade. Zeg eens gewoon ja tegen een niemandren, tegen een uitnodiging die plezier belooft. Genieten van het leven, Macharias, is boot kimti, is belangrijk, is awel en de sterren steunen dat. Genieten van het leven is belangrijk en de sterren steunen dat. Moja, moja, esker, geniet ervan. Je creativiteit neemt de komende weken zichtbaar toe. Koop nirman karje. Ja, koop nirman karje. Je creativiteit, toch? Je creatie neemt de komende weken zichtbaar toe, Macharias. Het ziet er goed uit. Als je ze met je lijn hebt, ben op hierbij. Kiaatje kadin, aap sepkelie, bood hikaander hi. बहुत चटका रही जो आपके मन में आते हो ना वही करना लेकिन अच्छी तरह या सही करना मी स्टार क्लिंग दी हुट एंड कम टू अर्थ योर डे फॉर फंडा उजाला होरोस्कोप या
0: यू आर उजाला रेडियो
6: सतीश नाम का बाबू हॉलैंड में रहने वाला सतीश का नाम है वेक अप शोमैन सबको जगाने वाला
2: Wanneer genieten van deze mooie, prachtige lentedag? Go for it. Mensen, kinderen, dat was het dan. Horoscoop hier op Trendy Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. De Nederlandse GasUnie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens door de controles. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten extra. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer file door een spoedreparatie 10 minuten vertraging. A59 Os-Den Bosch is dicht nog steeds door een ongeluk omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszauer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszauer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. In die opzet worden de clubs die nu nog op zaterdag of zondag spelen bij elkaar gevoegd, waarna ze op beide dagen spelen. De uitspraak van de bodemprocedure die bij de rechtbank loopt komt waarschijnlijk in augustus of september. Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Trump heeft opgelegd. Er wordt gesproken over een handelsoverschot in het geval een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan het koopt. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er één rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langst op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ujala Radio. Dans je mee?
3: Ujala Radio par sangeet ka safar jari hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. Amateurclubs proberen op 23 juni via de rechter de nieuwe weekendcompetitie van de KNVB tegen te houden die na de zomer moet beginnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het lijkt soepeler te gaan onderweg. Het wordt nu eventjes iets rustiger. Op de A28 blijft het onverminderd druk vanuit Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 10 minuten. Door een spoedreparatie is er één rijstrook dicht. Verder drukt op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer en 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot de Duitse grenscontrole. Momenteel is die het langst op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. You are.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ujala Radio, laat je stralen.
7: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 20 minuten vertraging voor het knooppunt Everdingen. De A12 richting Duitsland voor de grens bij Zevenaar 10 minuten extra. En op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Hoevelaken ook 10 minuten vertraging. Dat laatste komt door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdien heen, door Zalgren heen. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Ja, kiezi ka moende sanskaar heen. Ujala Radio, vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kef.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora
7: Khan. Hi, Mehu Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De avondspits is begonnen. Er staat nu bijna 350 kilometer file. Deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een half uur extra nodig tussen Utrecht en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En daardoor ook file op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen ook 30 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 11 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ook 30 minuten daar. En op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Knopendel en Arkel doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: हेलो हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम
3: पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Raad Odin, subha al sham, gezelligheid thuis in de auto en op je werk. Met Ujala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat bijna 670 kilometer file. Ik begin op de afsluitdijk, de A7. Die is richting Friesland dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door een ongeluk en dat gaat nog uren duren voordat de weg weer vrij is. Verkeer vanuit Noord-Holland naar Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Onder andere over de A1 en de A6. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Os, bij Ravenstein een 30 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. En op de A59 van Den Bosch naar Os, voor het knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.
3: U luistert naar Uzal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujjal Radio.

Middag show. Goedemiddag allemaal. Welkom bij You Are Ujala Radio. Alsjeblieft, waar is Patty Waar? Ik kan je sterk maken programma. Coffee Chai Middag Show. Ujala Per.

hydrateren. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over opgevoerde fatbikes. Nou, ik heb er ook een beetje moeite mee hoor, met die fatbikes. Harry Styles concert in Amsterdam onder vuur vanwege slecht zicht voor bezoekers. Nou, ham kan je bij arena ke aspas merile itna tufan, itna dhelat mee. Ontsnapte Kinga Ju zorgt voor verbazing in Tilburgse woonwijk. Nou ja, ik weet niet wat een Kinga Ju is. Ik moet dat even opzoeken hoor. Maar misschien zei het bij Anand wie het thuis. Kijk wat een Kinga Jou is of Kinga Ju is of whatever. Indonesische vulkaanuitbarsting kost 3 wandelaars het leven. Nou ja, als er een vulkaanuitbarsting is, waarom zou je daar in de buurt gaan wandelen? Engelse voetbalfans protesteren tegen extreem dure ticketprijzen. Zou ik ook doen. Wereldwijde discussie groeit over smartphone gebruik en mentale rust. Kan je hier wel leren? En eergisteren gaan we hier leren. Modi. Noemt relatie tussen India en Nederland sterker dan ooit. Goedemiddag Nederland, welkom bij een nieuwe editie van Ujala's Midday Coffee and Chai.

En voor goede energie en good vibes moet je afgestemd zijn op Ujala Radio. Doe Jan het toch. Altijd gezellig. Bij you are Ujala.

Ja, ja, dit wordt wel een zomerhit hoor, Melissa. I'm drunk and outside. You are Udala's Coffee Chai Middagshow. Aanklippetje zometeen aan een Tendricasin. Am hopen ken laki ego nawa versie van Jadu Aigerhega. Toen jij net toch hamlok jema takila. Kan hem iets zoeken. Hamgelijk jullie.

Vagera, vagera, vagera, vagera, vagera. Mooie nummer, toch? Op You Are Ujala Radio. Abhi aapne suna hai. Ja, ze kan geweldig zingen. Ujala Radio per Abhiyab Nii Namo Suna Hai. En natuurlijk krijg je nieuws in 60 seconden. Ik hoor zo met jaren, maar dan praat ik daar met Anand zometeen erover. Want ik vind dat wel heel bijzonder wat er gaat gebeuren. Ha, kontje hega, abituzuni. Nieuws in 60 seconden op Ujala's Coffee Chai Middagshow. En ja, Coffee Chai en Oranje komt eraan. Het Pinksterweekend zal volgens weerspecialisten een van de warmste ooit gemeten kunnen worden in Nederland. Na weken van fris en wisselvallig weer lijkt de zomer eindelijk voorzichtig dichterbij te komen. Dus doe het jaarkerpermikken. Ondertussen groeit de discussie rondom de opgevoerde fatbikes. Meer dan 80% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid op fietspaden. In Amsterdam klagen bezoekers van de Harry Styles shows over slecht zicht door het podiumontwerp. Op social media delen fans massaal hun frustraties. En in Tilburg schrokken bewoners even op toen een exotisch kinkajou, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, kinkajou, ontsnapte uit een dierentuin en opdook in een achtertuin. Het dier is inmiddels veilig teruggebracht. Hamdani kon janwar hega. Internationaal komt er een verdrietig nieuws uit Indonesië, waar 3 wandelaars zijn omgekomen na een vulkaanuitbarsting. Ja, als er ergens gevaar is, toen Naja, als er ergens gevaar is, en zo, of vulkaanuitbarsting, Naja ook er kreeg mee. In Engeland groeit protest onder voetbalfans vanwege extreem dure kaartjes en abonnementen. Veel supporters zeggen dat voetbal onbetaalbaar wordt. En India en Nederland willen hun samenwerking verder uitbreiden. Premier Modi sprak afgelopen week, deze week, over een historisch sterke band tussen beide landen. Gisteren uitgebreid met Anand hierover gaat. Dit was het kort nieuws op Ujala's Coffee Chai Middagshow. En dan is het wachten natuurlijk op Anand. Ja, ik wacht die kerk weer mee hard. En dit is natuurlijk Shakira met Die Die. FIFA World Cup 2026 Kagana Hair. En Ujala Per. Ujala's. Koffie, chai en oranje. Kissen met jaar. Hamelijk Zeru Lani Wallahe. Dat gaan we presenteren op Ujala Radio.

0: प्रेम की लीला अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और फिल्म का नाम है कृष्ण वातरम. Volgens mij spreek ik hem wel goed uit, maar dat hoor ik dan zometeen wel van Anand Kiham. Namo moise bolik, namo moise bolik, Krishna Vatram. Ujala Radio, je hebt zo'n wel. En ja, die man is al binnen hoor, maar ook het niet, hij zit hier. Ham aati jane ki koonchi heiga Tilburg met John Halchal Majaiba. Koon janwar heiga Kinga Yu. Kinga Yu, lage heiga ego, ja... Nou ja, lijkt wel op een rat hoor. Ik hoor rat gehad, hè. Ratachtig ding. Janor Hega. Dus ja, dan weet je dat. Toen visueel, bieker ze kijken, kon Janor Hega. Kan je ze de kaart hebben. Dus het lijkt een beetje, ja. Maar ik heb barka rat. Ik heb barka wala. Dus ja, nou ja. Goed, dan weet je wat, wat voor dier het is. Ujala Radio, je heet z'n valor. Ujala Radio, je z'n programma, zonder hij, koffie, chai en middagshow. Aapke was de PSK'er, Ujala Radio. Die man moet zich gaan installeren. Hi, goedemiddag, Anne.
1: Dichle to,
0: Kabel, kabel, kabel. Gatayama thoro kinga, you chalge.
1: Ego jinga.
0: Ego jinga. Ja, nou ja.
1: Ai. Dus hoe eet jij je brood, Lloyd?
0: Ik eet mijn brood, brood.
1: Eet je met kaas, eet je met pindakaas? Kun je brood tot dan krijgen?
0: Na brood kan ik krijgen. Kan ik even krijgen, maar dan met, of met kaas, tosti banaila, of pindakaas, of kan hem heggen, makreel, of wat dan ook. He? Dat.
1: Oké.
0: Dat soort dingen, okay, ja. Dus kabi-kabi. Nou, Roj.
1: Redelijk saai, hè. Dus, oh ja, goedemiddag. Angé, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Hanne. Goedemiddag.
1: Dit is wat mij behoort mooi gewoond, hè. Goedemorgen, goedemiddag.
0: Ja.
1: Goedenavond.
0: En nog een plaatje.
1: Suriname me kon je hem nog wel. Hey, fawaka.
0: Wolle, hey, nog weer meer. Veel mijn hoofd niet, hoor. Vroeg in de ochtend.
1: Nee, in Suriname zeg ik ook geen goedemorgen en geen goedemiddag.
0: Ja, maar hoe?
1: Geen goedenavond. Is het wel?
0: Is het wel? Van ja, het dan groet je elkaar.
1: Pahilena. Nee. Maar het is goed dat we die goede dingen overnemen.
0: Tuurlijk.
1: Je moet elkaar gewoon netjes groeten.
0: Ha, toch?
1: Goedemiddag, meneer. Wat voor broodje mag het zijn?
0: Ja.
1: Een broodje kaas, alsjeblieft.
0: Ja, precies. Nou.
1: Omo Chinese Jim Wan Breda Nakasho. Ken je dat liedje?
0: Nee, die ken ik niet.
1: Dat is een liedje. Omo Chinese Jim Wan Breda Nakasho.
0: Kasho, oké. Nee, die ken ik helemaal niet. Maar tussen haar kent me Bartje toch? Hij boeit die kent meer eigenlijk. Dus ja, hij moet ze
1: vier kassen. Het is een soort kaseko, hè?
0: Oh ja. Omo Chinese Jim Wan Kasho.
1: Jim Wan Breda Nakasho.
0: Oh ja. Oh, oké. Okay. Ik ken het niet. Ik ook gaan naar die film Krishna Vatram. Is het Krishna Vatram? Moet je dat zo uitspreken? Krishna Vatram? Of hoe spreek je dat
1: Vatram,
0: uit?
1: Vatram, denk ik. Vatram,
0: Vatram, ja.
1: Vatram, denk ik.
0: Ha.
1: Denk ik, hoor.
0: Krishna Vatram. Oké, okay, dus dan...
1: Ik
0: dan
1: zou zeggen Vatram.
0: Vatram, ja. Oké. Okay. En Prem Kilila Kaho, ja.
1: Wachtie. Age Bretwa. Toe Bretwa ke vrachwa vermijden kregen. Ham de kila toe hem een vrachwa vermijden kregen. Hey, dus weet je wat er bij mij is veranderd? Weet je waar bij mij? Dus je hem chota reili. Ham dan niet konchi khat rei. Chota reili tam sochila Bret khat rei. Maar zijn naam met horror raha bahut luxe.
0: Nee, ja.
1: Tenminste, als je uit een...
0: Ja, die sada-roti toch? Sada-roti had je toch?
1: Nee, ja. Roti ke khatra sabere,
0: Lloyd. Nou ja, hem dan niet.
1: School jai ke sam... Ham toke bataila.
0: Tu se harket me baate. Tu or moise.
1: Na khali se harket me. Ham sa naam ke admi baate.
0: Oh, tu sa naam ke. Okay.
1: Dus, ja, ham chota rei li. Ham nai nila pahile kaise raha cha. No, ham wel janil pahile kaise raha. Want ham sun li baati hamar baap konchi khai ke jaat raha. School.
0: Oh ja,
1: dat is dan 100 jaar terug nu, hè?
0: Ja.
1: Dus daar kan ik ook wel iets over vertellen.
0: Zeker.
1: Maar ham je chota reili, laten we zeggen 50 jaar terug, kebaat, ook aan een halve eeuw, te ham me yaad ba ki ham log bread khat rahi sabere, een stukje brood, dus
0: ja.
1: een punt brood.
0: Ja.
1: Aur hamar mai chai banai ke rak devat raha.
0: Ja.
1: Dus je ke pie ek ba cha to pila apan cha, het was gewoon in een harja gemaakt.
0: Pijle kaas van Jan gaat koffie of ik koos naar Jan, dat kan niet chai.
1: Nou, koffie was ook een luxe product.
0: Ah.
1: Zijn naam. Dus,
0: Garib
1: Taike samai mee, koffie of iets erop jaar.
0: Nee.
1: En de traditie was dan gewoon thee drinken. Dus, hamar mij sabere chahua banade we, ego, kaise bole, ego, oman,
0: प्लेटी में
1: ये हेल्प ओक नीट एक्ट हेलो
0: यार हम सुनना
1: जब तू हरिया में प्लेटी में थोड़ा यार
0: हरिया में
1: एगो प्लेटी में बना हो जाएगा चाय एगो हरिया में हरिया एगो हरिया में पानी गरमाई के अंपार ब्लाचेस दरेन तो अंपार तेई ब्लाचेस दरेन क्लार एंड दा गिंग दी तेई ब्लाचेस ऑफ द बॉडम सक्के. Dus als je uitschonk, dan kwam het niet per se in je glas. Maar Chahua, ik daar binnen draag, dus hij was soms al koud.
0: Ja.
1: Voordat je ging drinken. Maar dan ging niet nog een keer, je ging het niet nog een keer opwarmen, hè?
0: Nah, natuurlijk
1: gewoon,
0: niet.
1: Jij zei, hij gaat ooit zijn pielen.
0: Mag niet rond hoor, en dat soort dingen.
1: Ja, het werd één keer gemaakt en that's it.
0: Ja.
1: Gasbi komt hier aan, toch?
0: Ha.
1: Of gasbi mangara, dus je deed dat één keer voor de hele dag in principe.
0: Maar ja.
1: Dus zo ging, or kijk bij het chaloid, kijk wat je manjat er eenmaal.
0: Toen natuurlijk ze harmen het. Dus jullie hadden daar gasbommen aan. Maar hem boeitieke baartje. Hij maakte niet meer water. Tjulhape kabele. Die hem roti gaat niet hoor. Dus die sada roti hoor. En met thee. En jij? Ja,
1: toen behoed van mijn trailer. Toen behoed van mijn trailer.
0: Toen luxe gaat er. Breed, puntje en ze harmen.
1: Nou ja, als je ochtends vroeg naar de werk moet. School moet. Ze bidden. Hem nou niet, kan je gewoon mijn roti benauwen.
0: Nou ja, hem nou niet pijlen benauwen. Ja, in de jaren 70.
1: Toch een mooi nani. Het is een mooi nani hem met naar hem. Door hem met roti benauwen. Nee, maar nani woonde dan misschien dichtbij bij jou. Dan had je een voordeel. Hè?
0: Ik woonde bij mijn nani. Dus hij had nani lege poesai.
1: Toen had een nani lege opgeroeid bij. Ik leed door nani ke liefde toe bij leba. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. In elk geval, je kreeg dan een broodje.
0: Ja.
1: Een puntbroodje. Ik het naar mijn bikatra, maar het was niet al te duur.
0: Ja.
1: Dan had je een puntbroodje met een beetje boter erop gesmeerd.
0: Ai.
1: Kaas horror ha, ja. Dat was voor de rijke mensen.
0: Dus je had gewoon puntbroodje met boter.
1: De armere mensen hadden alleen boter.
0: Ja.
1: Zo ben ik ook opgegroeid, hoor. Het
0: was lekker, hoor.
1: En Hamjani la dusar parwar ke, or dusar gezinnen me wel laha saman ke kush toespijs. Ja. Met name pindakaas of kaas. Maar hem lok in haar, dus hem lok botro lagai ke, hem botro wak in hem won, bhoel gelie bati.
0: Ik zou...

0: Ik zou, nou ja, ik weet niet welke boter er naam met raadje. Mensen, sturen jullie hem bij die
1: gehoor. Ik kan echt niet met jou praten.
0: Nee, maar Sona.
1: Doe ik tjidju, ik kot tjidju. Want ze raad jaren zijn naam.
0: Ham boy tiki londa baat die doze. Ham kahan janu sep tjion jion tussen haar mee.
1: Toe botro ket tjid na jane.
0: Ham botro kon, botro raha. Mensen, als jullie weten welke boter Suriname was in de jaren 60, 70 of zo. Dat er niet even appker de hamlokje.
1: Hamlokje.
0: 0 Kon merk rahak botro hamlok ze bolote hi balauter hi wat dan ook dan botrowa
1: botrowa dus oh hi botro lagai ke to khale dus wij hebben dat lang gedaan Nederland met bi elkaar maar weet je dat ik de laatste zeg maar 10 jaar misschien wel langer hoor 15 20 jaar lust ik dat soort dingen niet hè
0: dan wat lust jij dan
1: die kaas en pindakaas hè
0: dan wat dan broodje, sardine.
1: Hamet jij een terkari erop, Lloyd?
0: Een terkari erop?
1: Moet. Ik moet. Sardine is prima. Een eitje mag. Een weet je?
0: Maar wat voor terkari wil je?
1: Kousemand mag erop. Kousemand mag erop.
0: Oké.
1: Ik go aruibi mag maar kijken. Dus rakam terkari. Hem sap khaise kila. Maar mijn brood moet wel terkari hebben. Vind ik wel lekker.
0: Jij bent raar.
1: हम बिगर गए ना बिगर गए बाबा बिगर गए माई
0: ओह या हेट हेट टूवालिग गेले बैक
1: वाज er inderdaad gele bek en ik doe je oor baat Charlotte dus blijf die berichten sturen
0: maar
1: ja Sunna ik wil roomboter bij
0: Roomboter.
1: Dus abbe dekje koi pathaiga.
0: Acha, roomboter, gele bekboter. Iemand stuurt mij een bericht van, kon eeuw zeg maar, uit welke eeuw kom ik? Koffie was voor mijn geboorte al bekend in Suriname. Koffieplantages in Suriname. Hebben we koffieplantages
1: in
0: Suriname?
1: Nee, ho. Die persoon is nu heel lang terug in de tijd gegaan.
0: Ja.
1: Die is nu 75 jaar tot 100 jaar terug in de tijd gegaan.
0: Koffieplantages hadden...
1: Oesamaype wel lagen koffieplantages, inderdaad.
0: Ja?
1: Want mijn aja, was pandit, maar daarnaast was hij koffieboer.
0: Oh ja?
1: Dus het is wel waar.
0: Echt waar?
1: Dus wat die persoon schrijft klopt wel.
0: Okay.
1: Alleen later zijn al die plantages vergaan. Sap toetat ke don hoige. Or koffie na produceur hoort als een naam. Incidenteel site.
0: Yeah.
1: Hoike tani mani kushra hoige. Maar geen koffie. Cacao, bonen hadden we wel.
0: Ja.
1: Dus cacao werd nog af en toe gemaakt.
0: Ja.
1: Tikia, cacao.
0: Ja, die ken ik.
1: Oké, dus dan kreeg je een soort dingen, toch?
0: Was
1: dus
0: lekker,
1: dat
0: hoor.
1: Werd nog wel gemaakt, af en toe.
0: Ja.
1: Maar koffie echt niet, hoor. Echt
0: nee.
1: Niet. Mensen die negatief in het leven staan. Sabchi Ju is slecht.
0: Maar als je stopt met je klagen, dan is het garbar.
1: Munna
0: je stopt met je klagen, dan is het een probleem in je relatie. Dus Munna
1: kan je niet.
0: Sonia. Echt zo misselijk die sleur van jou weer. Hè? Hey, maar die gele bekboter, wat? Dat is zijn naam is mijn benauwd. Gele bekboter, dat is zijn naam in
1: benauwd.
0: Ego fabriek raha, pad van Wanika, staat hier geschreven.
1: Dus. Haha, ego fabriek bira, inderdaad. Denk ik kon een chalagan mee, bij die informatie had.
0: Maar ja, hier staat koffieplantages voornamelijk gelegen in het district Kommerwijnen. Tegenwoordig zijn de meeste niet meer actief in de productie, maar fungeren ze als historisch erfgoed, natuurpark,
1: museum, bla.
0: Peperpot en Frederiksdorp, mee, wagara.
1: Toch hem sap bataitje klina.
0: Toch sap tjes ha bataitje klina.
1: O, bina ChatGPT ham bataille uit het hoofd. ChatGPT se sap koi bataille se kei kuch. Or ham uit het hoofd toke bataille.
0: Oh ja, Marigold Roomboter.
1: Marigold, dek let o. Ham zo je trein Marie beschuit, maar het is Marigold.
0: Marigold, Roomboter. Nou, dankjewel.
1: Het is Marie, maar toen moest ik aan Marie Koekjes denken. Maar inderdaad, Marigold.
0: Ja, Marigold, ja, dat was het.
1: Maar er waren nog een paar merken, hoor. Ik had ook een merken gehad. Trouwens, zijn naam is Golgi, teruggebruiker het Reloid. हूँ मैं दूसर दूसर नाम रहा था दोस्त अबे देखिए कोई पठाएगा कुछ
0: ओके मैं हम सुना हम फिर बोई थी की बात हुई हम बोई थी मेरे थी हम आती

0: am lătuise.
1: Tu că tam pasta nara.
0: Tam pasta nara, tam de borstel nara.
1: Ia tu fani.
0: Tu jana to jamun ke perun ke kabla tigun ke tur ke dam khidami tam de puțe.
1: Ja. Juist. Wo aur purana zamana ke chich raha werkelijk.
0: Nee, maar ik heb dat wel gedaan. Bijna heb ik
1: gedaan. Weet je hoe dat heet? Weet je hoe dat heet?
0: Dat doe je zoiets?
1: Dat doe je volgens mij.
0: Ah, dat doe je.
1: Volgens mij heet het dat doe je.
0: Dat doe je. Maar dan vraag ik me af, was dat wel goed voor je tandvlees?
1: En geen datour. Geen datour.
0: Naar, hè?
1: Oké, pilieta geil.
0: Ja, dan word je heel.
1: Dan kun je de hele avond dansen.
0: Ja.
1: Lloyd kan trouwens dansen zonder tattoo, hoor.
0: Ja, ik kan dansen zonder dat ik dronken ben, hoor. Dus,
1: jij hebt geen tattoo nodig.
0: Met tattoo na nodig. Hé,
1: ze namen dari tattoo rahatja.
0: Ja, ik heb dat hier ook. Maar
1: voor de mensen die denken, wat is tattoo? Tattoo is een plant die overal in het wild groeit in Suriname. En als je dat drinkt dus, ik weet niet hoe je het precies moet bereiden. Dan kun je gaan hallucineren, dan kun je high worden, dan kun je...
0: Ja.
1: Het is een soort drugs.
0: Ja.
1: Zo is het. Datur. Nota me bade, nota me sapkoi nachi. Raadbaar nachi sapkoi. Datur pipi.
0: Nou, ik hoop niet dat we mensen op ideeën brengen, maar in ieder geval... Datur wana kulunk pi of kaje of wat dan ook.
1: Het staat niet op de drugslijst van Nederland.
0: Gaat
1: in de markt.
0: Nou, ik weet het niet hoor, Arend. Ik weet het niet. Ham de klikhondje, ik kon ook een tuin met de klerie. Dan heb ik ook fruit gehad.
1: Zijn korte plantjes.
0: Ja, maar keer zijn wel. Dus ga dat alsjeblieft niet gebruiken. Het is echt
1: Hamlokke naam naar liggen. Je mag niet ook.
0: Dat doen.
1: In ieder geval Hamlokke naam naar liggen.
0: Ja, oké. Okay, nou, van... wat? Waar waren we ook? Dat doe je.
1: Verschillen wel minimaal, maar barca verschillen in gebruik.
0: Maar mij laat tussen kujan,
1: is... Maar kunnen baat hem ook naar Madrid wat jij looit?
0: Toen breed je baat met
1: jou. Oh ja, mensen die zeuren.
0: Maar dat heb ik gisteren ook al uitgelegd.
1: Vermoeiend, hè?
0: Nee.
1: Vermoeiend, hè?
0: Ja,
1: maar mensen die overacten ook.
0: Echt serieus.
1: Vermoeiend, hè?
0: Behoud vermoeiend, hè? Ham tagjela.
1: Drama queen one.
0: Het is erg. Het is energie slurpend.
1: Hey, dus dames, ham tulunke kanti bati, maar thora kanti drama.
0: Ha.
1: Alsjeblieft.
0: Oké.
1: Ham lok drama se tagjela. Dek munna tagge, ekdam drama se.
0: Dus kanti drama queen ke liye, hè?
1: Thora se kanti drama. John toch heb ik bij PR ze bol die het he.
0: Ja.
1: Maar drama hoeft er niet bij.
0: Nee.
1: Vooral op weer wat de garam hoeveel. Dek het nou lekker weer, hè, Lloyd?
0: Ja,
1: heerlijk, hè?
0: Dus niet overreacting, hè? Niet dramatisch.
1: Maar hoe ga je dan overdrijf creëren?
0: Alrighty.
1: Omdat dek, hamlo heb gewoon wat chagriga toch, bloeddruk, temperatuur wat chagriga.
0: Dus
1: dat guswa ab nakwe me rehiga, Lloyd. Nakwe pe. Nakpe. Na nakme, nakpe. Nak pe rehiga, hamlo ke gussa.
0: Nakwe pe rehiga.
1: Dus we moeten elkaar niet boos maken nu. Relax zijn. Jablek zomer hè, laten we dit afspreken, zo nevalo met elkaar.
0: Prem,
1: jablek zomer hè, Nederland me gussa na kariye.
0: Ja.
1: To hun ke hart maar dei, or jeker upar gussa kariye.
0: Oho ke maar dei.
1: Hart maar dei. Munna ke bichara ke.
0: Prem ke lila me raho.
1: Prem purvak.
0: Prem purvak. प्रेम पूर्वक से रहो
1: घर वालों के तरफ से निवेदन है
0: कि तुम प्रेम पूर्वक से रहो
1: कि जो भाई बहन अभी नहीं भोजन किया हो आप जाकर प्रेम पूर्वक देख ले तो लास्ट तक कांसी है ना खाइए तो मैकडॉनल्ड जाइए
0: Werknemers moeten vanaf 2027 inzicht krijgen in salaris van collega's.
1: Zo, aan de ene kant begrijp ik het wel dat ze dit willen doen.
0: Ha.
1: Aan de andere kant...
0: Ik vind het vrij postig.
1: Precies. Je zult maar meer verdienen dan collega's van jou. Bijvoorbeeld door situatie. Hè.
0: Ha.
1: Dat ding is wel weer reden voor jou.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan sta je bij de koffieautomaat en dan komen er een paar van die...
0: Van, jongen, kan je het naar kusna kamer? Kan je niet op ik
1: hoe mee? Kan je het naar kusna
0: kamer? Ja.
1: तो प्रेसिडेंट खेलेगा बदरायफ आके और तो सलारस वो हम देख ला तो वो हमार डबल सलारस बा वार हैव यू दैट अनफर्डिंट बने लॉयट दिस दैट नहीं ik heb mijn twijfels een beetje Lloyd.
0: Ja.
1: Ik begrijp wel waarom ze het doen omdat vrouwen minder verdienen in Nederland structureel
0: ha.
1: En dat mag niet Maar ik vraag me af of dit de juiste route is. En zij hebben al gekozen voor deze route, dus ze gaan het doen.
0: Ja, komt een wetsvoorstel, hè? Wetsvoorstel komt er dan.
1: Ja, dus ze gaan het wel doen. Dus dat is wel niet meer tegen te houden, denk ik. Maar ik weet het niet, hoor, luid. Heel veel jugujaga, hoor. Want je moet je hele salarishuis moet je opnieuw gaan inrichten, hè?
0: Hé, hey, Suna.
1: En alle bedrijven gaan problemen hebben.
0: Ik ben er niet mee eens, moet ik zeggen. Heeft je het eens, maar met dit ga ik niet akkoord.
1: Nou, doe ontslag, Lily, klaar. Want jouw salaris... Als jouw directe collega jouw salaris weet te Lloyd, heb jij een probleem.
0: Dan heb ik echt een groot probleem, ja, inderdaad. Meneer Trump en meneer Netanyahu, die hebben ruzie, heb ik gehoord.
1: Hij zei bolega, Lloyd. Het zijn dikke matties, hè.
0: Theatraal, hè. Is dat acteerkerega?
1: Nou, is dat dan niet. Ze gooien dat in de pers van Gusame Bati. Ik wou kutsoen lees. Weet je... Het is allemaal een beetje show, hè? Je moet het niet geloven.
0: Nou ja,
1: het zijn dikke matties en een abittelijk. Otna barka dos nam helba doei Israël om Amerika mee. Dus ja, we gaan het allemaal
0: zien. Het is een spel, zeg je. Het is een spel.
1: En tag jij la oorleg wat over
0: bij jou. Maar zo, ik hoor het. Ik lees het net. Het komt net binnen, hoor. Ik kasi salke uit mijn 81-jarige man doodde... Zijn vrouw na 45 jaar huwelijk, Janneke Eikhatin. Omdat ze geen seks meer wilde.
1: Ay, mi gado.
0: Anit Nahega.
1: Pagleipan.
0: Pagleipan. Oké, okay, nou ja, dan gaan we heel snel doorheen.
1: Waarom denk je dan, hè?
0: Ach ja.
1: Ga een andere vrouw nemen. Ga scheiden van elkaar.
0: Neem een pop. Neem een pop. Bestel een pop.
1: China Froisi, hoor jou.
0: China zegt pop mangale, of toen Johnji Manker het popjes zat.
1: Nee, maar dit zijn van die hele slechte redenen. Trouwens, je vrouw, hè, de vrouw met wie je getrouwd bent,
0: ja.
1: Er is nu weer een heleboel heisa.
0: Atja?
1: Als zij dat niet wil met jou.
0: Je moet consent vragen, hè?
1: Je moet consent ook aan je eigen vrouw hebben.
0: Ja, natuurlijk. Toen Jabberjassi
1: als zij dat keer. Niet wil, jouw namange heiga. Dat toekebate wel.
0: Ja.
1: Kareke. Dus mannen, zo niet mooi zeggen.
0: Maar voor de man en de vrouw geldt het ook. Hè? Ik bedoel, die vrouw kan ook nog vragen.
1: Ja, maar die vrouw joh, die hoeft alleen vinger op te steken. Dan.
0: Challenge,
1: Barbarijke. Maar die mannen hebben het een beetje zwaar soms, met Charen.
0: Hey, die mannen moeten... Maar ten eerste, had je aan het mooiste aan de minke, want jij bent voorzitter van de vrouw Hitkari Partij.
1: Dus mannen, respectvol altijd. Kali, je wordt wat te onthouden, je respect. En consent, John Lloyd Bolega, dat betekent dat er toestemming moet zijn. Ter oude, je bole na, to ook een matlab hij ga na. Ook een na matlab hij ga ha. Ze zegt toch nee?
0: Ja.
1: Dan moet je niet denken, toen maar oude baat het, dus... Toch een plichtbaar iets op je doen kan. Nee, zo werkt het niet bij je. Hoe purana zamana me is er aan hoi. I zamana me uchi jwa tu kariye. Dat tu jahal jayye. Munna?
0: Maar hoe moet Munna het vragen? Kaise poochi gapan orat jase.
1: Je moet gewoon een goede relatie hebben met elkaar.
0: Nee, maar,
1: je moet een normale...
0: maar op een moment hè, op een, als een moment daar is, Munna ke kaise jahe poochi ke orat jase. Hoe moet die vragen? Van, aaj.
1: Khali bolie, ik vind je lief, ik vind je leuk. Ik kok aan naar beneden, Lloyd.
0: Okay.
1: Je moet je ook zo gedragen.
0: Ja.
1: Je moet niet alleen maar zeggen, ik vind je leuk en lief. Nee, je moet elke dag lief zijn tegen je vrouw. Ook tegen je man overigens. Elke dag lief zijn, netjes zijn, correct zijn, een gentleman zijn. Dan gaat je vrouw of je man vanzelf van je houden.
0: Ja.
1: Dat is dan makkelijk, hè?
0: Ja. Maar
1: als je toen roodje aan het carrière, of één keer in de week bolie, maar ik vind je leuk en lief.
0: Ja.
1: Dan gaat die vrouw ook zeggen van, wacht even, je hebt 6 dagen lang lelijk tegen me gedaan.
0: Ja.
1: Vandaag heb je me nodig. Hè? En nu ga je lief doen tegen je. Donder op. Zo werkt dat ding.
0: Alleen als jij het nodig hebt, bla bla bla bla.
1: Ja. Zo werkt dat ding, Lloyd. Dus je moet niet één dag gaan. Je moet niet één dag lief doen. Je moet altijd lief doen tegen je partner.
0: Je draait er wel omheen. Maar mooi heeft kiezen wat je in toe leggen. Maar dan merk ik, zit je een poetje.
1: Adam, jij hebt je hier boleke zoon. हम तो के बहुत चाहिला
0: ये दराय तेरे वेतरों में ओके
1: और हम कौन मिला आपन हम आपन चाहत देखावे ओके
0: सो मुझे दस रहा है
1: मौज होएगा
0: ja maar dat is wel een gedekte term hoor echt serieus
1: hey Sonna, jij bent echt ordinair Ik ben ordinair hem te robben, die hem te netjes aan het midden.
0: Ja, jij moet inderdaad, als voorzitter van de vrouw hier, Kari Partij, moet je je wel een beetje hè, gedekt, een beetje genuanceerd.
1: In het leven kun je veel meer bereiken door een beetje tact te hebben,
0: ja.
1: Lloyd.
0: Ja.
1: In plaats van bot erin te gaan.
0: Ja, ja, je kan tact zijn, maar ja.
1: Je moet een beetje tactvol zijn.
0: Je kan ook tactvol zijn, maar als de ontvanger het niet begrijpt, dan kan niet hoor ik je bij je.
1: soms hoef je dingen niet te zeggen, Lloyd.
0: Oh, dat gaat vanzelf,
1: hè? Je partner moet dat voelen.
0: Ai, boy. Oké, okay,
1: zo. Amanda zei, love me. Dat jij met Chahega.
0: Dus je zegt gewoon tegen die vrouw, ik hou van jou.
1: Je moet gewoon liefde geven, punt uit.
0: Klaar, tik.
1: Klaar. Omdat ze niet Lloyd kebelken.
0: Hey, soms wil ik geen nieuwsberichten lezen, hè? Maar soms heb ik een beetje een dekhaja, hè? Dan denk ik van, hey, admin
1: ook een moeilijk kan. Maar toen serieus
0: vandaag hebben we niet van die serieuze berichten.
1: Maxi maak je foto van dekhila. Maxi maak je foto.
0: Maar toen kan je Maxi maak je dat
1: een lelijk foto, ja. De oranjes, die hebben vandaag een zomershoot gehad, toch?
0: Oh ja.
1: Eén keer in het jaar, althans in de zomer in elk geval.
0: Betaal ik daarvoor belasting? Betaal ik daarvoor belasting?
1: Maar toen pak je kon je pagnis bij hem, loke Maharani.
0: Netjes toch?
1: Ik heb een mooi kapra naar hem, zo chila.
0: Maar toch in
1: Belkeris. Ik ga shoppen met Maxima, hoor, want dit kan echt niet.
0: Ja, maar toch in Belkeris.
1: Dan ga je shop keren.
0: Toch in Belkeris.
1: Ey, bisal mooi hamar smaak bij Chaloid.
0: Ha.
1: Toch een kapra, toch een. Als jij jurk moet kopen, dan ben ik go. Nee, ik heb er ervaring mee om te shoppen.
0: Dus jij adviseert de vrouw van Koen Kaplatsch, dat je een kinnikje kon je
1: naar
0: je heen
1: pegen. Ik ben met vrouwen, meisjes opgegroeid. Hè? Mijn leven lang zit ik met vrouwen.
0: Ik moet zeggen, je mag van geluk spreken.
1: Zeker. Pahile Rahamar Mai Orhamar Bahin Logan. Dat was mijn leven.
0: En nu je kinderen?
1: Later mijn vrouw en mijn drie dochters.
0: Ja.
1: Dus, mijn leven lang zit ik tussen vrouwen
0: maar
1: en
0: weet
1: meisjes.
0: Maar weet je hoeveel voordeel
1: je... Je moet wel meedoen.
0: Janek, het naar voordeel toch om op heel
1: alleen
0: begrijpt
1: maar,
0: die,
1: maar,
0: jij
1: maar.
0: Begrijpt de vrouw veel beter dan welke man dan ook.
1: Hamse beter, Samjiga. Ik begrijp de vrouw soms beter dan de vrouw zelf, Lloyd.
0: Ook dat nog. Hè?
1: Mijn
0: ook
1: leven bestaat... Ik sta in het middelpunt van vrouwen. Laat ik symboliek.
0: Ik zou tegen alle jonge mannen willen zeggen van zoon, als je de vrouw wilt begrijpen, ga veel, veel meer om met de vrouwen. Praat veel met ze. Daar begrijp je de vrouw beter. En zo kom je ook beter. Zo kom je ook sneller aan een vrouw.
1: Ja, maar je moet niet alleen vrouwen begrijpen. Je moet ook mannen begrijpen.
0: Ja, maar dat is hoe Oratinke aan het toch?
1: Ja, maar dat is even belangrijk, Lloyd.
0: Ja, ja, ja.
1: Als die vrouwen zeggen van, Joen, Sunna, jullie moeten ons begrijpen.
0: Ja.
1: Hey, mannen moet je ook begrijpen, bhaiya. Mannen hebben hun eigen dingetjes ook.
0: Ja.
1: Aur aurat aur mannen mein, hum log batai chukli kai dai, phir batai sakil hum log ke kaap dai. Bahut farak hai ga, bahut jada. En daar kun je niks aan doen, hè? Dat is gewoon de aard.
0: Ja. Nee, klopt. Dus ja.
1: Frankie de Jong over de Kamlikila. Frankie de Jong doe ik helemaal niet.
0: We gaan het wel hebben over koffie, chai en oranje de komende tijd. Want WK op Suruhega.
1: Abem Lok Namua Kojila.
0: Oranje,
1: oranje vinden we afgezaagd.
0: Oh ja.
1: Dus we willen eigenlijk iets anders hebben. Los van oranje. Ha. Of wel een combinatie met oranje. Hoi, Sakega.
0: Oké, dus stuur een bericht.
1: Niet alleen oranje.
0: Mensen moeten een bericht sturen naar ons met de naam koffie, chai of iets met oranje. Zodat we ons een programma een naam kunnen geven.
1: Ja, Frankie de Jong dus en doe ik heel naar Kelisra Lloyd. Dus er was een beetje paniek hier in de tent in Nederland.
0: Oh ja.
1: Van, wacht even. Als dingen niet mee kan gaan, Depay straks.
0: Ha.
1: Als Frankie de Jong ook niet meegaat. Als Timber niet meegaat. Dat verliezen wel heel veel mensen plotseling die echt
0: We hebben toch genoeg kwaliteiten.
1: Ga je gaan, hè?
0: Ga toch.
1: अच्छा हमर तो बात ही वेल दैट वेल दैट वेल और विजय के भी ले ले कोई हम लोग तीन जने तैयार बाती हम इंतफल
0: 100% 100%
1: मैं फ्रेंकी फ्रेंकी सेग दैट ही गोन दिंग हैट ग्रीपिया दिस निक्स ऑन द हैंड
0: आयो
1: ढेर आदमी ने बोले सुन ना फ्रेंकी इज बंग हम ब्लेसेड तरह दो ही खेल रहा है बार्सिलोना के
0: सब के खुजली जब खुजली लगी
1: फ्रेंकी बोले ना फ्रेंकी बोले सुन ना हम डरात रही ना ब्लेसेड होवे खाती मार एक वास गोन सिक
0: Ja.
1: Hoe vind je die?
0: Ja, gelukkig is hij een mens.
1: Ego admi, hè? Ego admi, denk je toch kakaris bij je dan ja, jong, mikado.
0: Nee, ja. Nooit.
1: Denk je 1 miljoen euro op een maaike rekening met zijn nikarke gebruik, karis, Adam, ja.
0: Apen
1: Nederland
0: maaike.
1: Ke baat, hem bolila, Nederland ke baat, ja. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Dus zo'n nevalo.
0: Op een maaike paisa, Joris, karis, ja.
1: 1 miljoen.
0: 1 miljoen.
1: Moet hij terugbetalen.
0: Aan zijn moeder.
1: Aan de rechter nu.
0: Oh, ja.
1: Aan zijn moeder.
0: Oh, ja.
1: Dus hij zei, hij gaat geval, Hindustani mee biertje. De Hindustani mee vaak, hem ook dertje naar regel karila, papier pe, hagertje pe. Wij vinden dat ongepast. We vertrouwen elkaar.
0: We zetten niks in een testament, wat dan ook zeg jij.
1: Los daarvan, dat le toe hem met paisa le nikkele, als een vriend.
0: Ja.
1: Je bent een vriend van me. Dat zet ook niet op papier. Dan zeg je, hier heb je 10.000 euro, toch? Hamet deed je. Klaar. We hebben het niet op papier gezet, want we vertrouwen elkaar.
0: Ja.
1: Woord is woord, weet je. Dat soort dingen. Zo werken wij vaak buitenlanders. Ah. Hindustani.
0: Ja, ja.
1: Ik ga bakra vaak, hoe je dat jaar deed, ik ga kagetje bij Likiga.
0: Ja.
1: Ki ego schuldbekentenis, ki Lloyd, hamet deesba, hamet jij ga Lloyd ke terug.
0: Maar jij zegt, wij Hindustanen doen op basis van vertrouwen.
1: Maar omdat hem ook een cultuur mee is, hij gaat horen. Van waarom zou je dingen op papier moeten zetten? Want je vertrouwt elkaar door en door.
0: Maak die fout niet hoor mensen. Gewoon op papier. Jij familie heet, jij jontje heet.
1: Maar op kabel, dus ik op mijn babje het horen, boerja boerwa hoe
0: Maar koffie doen we hier.
1: Doen we koffie? Bale doen we hier. Doen we hier. Dan ga ik geconcentreerd praten nu. Nee, maar heer mijn bab. Je leeftijd ke hovega, dan dragen ze dingen over aan hun kinderen. Want je vertrouwt je kinderen toch?
0: Ja.
1: Orke ke vertrouw kan je ja.
0: Maar
1: uiteindelijk door paisa kauri John Ballard kan ke miliga.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ze vinden dat ook niet zo erg. Maar ka hovega, kabikabhi maibab na mooi oplet karega. Of ze zijn een beetje, kan je ze bolega. Dementeren niet, is niet het goede woord.
0: Laks.
1: Maar ze hebben zoiets van zo'n, los jullie het maar op.
0: Ja.
1: Je hebt een beetje wakker vertrouwen kunnen trabichari. En ook een beetje waar rekening was 1 miljoen euro nikal lees.
0: Kaka rispijs was
1: Arre, ego ghar kinis, ego aur ghar kinis, ego auto kinis, ego ikaris, ego ukaris.
0: Maar dan...
1: Dus ja, je moet wel een beetje uitkijken hoor, sonne valor. Isaid bhi, am janila, admi sunega, koffie en chai. Tor betwa, tor bitya, tor kaam, sab kuch karega, tante. Bahut accha hai, bahut mooi hai. Maar... कभी कभी चेक करवा लिए भी कोई से
0: कौन चीज चेक दूसर, कौन चीज चेक
1: ना कि सब कुछ मोई जा कि ना
0: okay.
1: कि तो रेकनिंग हुआ ना एकदम उझोर कर देवे तो सौंदर दातू जाने ही
0: सुना हम में ना बैल करिए आनंद के भी ना बैल करिए मां करो दूसर कोई से पूछ लिए नहीं मां सीरियस सीरियस सीरियस
1: ये मुझे वाला कर कहेगा
0: ये मुझे वाल ये मुझे वाल जोन आनंद बोले हैं
1: में चिजवा होवेगा भी बहुत ज्यादा
0: बकरा बोले हैं आनंद बकरा बोले हैं फतराव इज गुड Controleren is beter.
1: Ja, ja, een beetje wantrouwig moet je wel zijn. Maar ja, tegen je kinderen is wel lastig, Lloyd.
0: Nou, ik zou...
1: Val jij op dikke mensen? Dikke vrouwen? Je hebt een model, ken ik hier.
0: Nou ja, ik heb niet een kutje toe taken. Ik
1: heb een model, ken ik hier. Ik heb
0: een nep,
1: ik heb echte wali. Ik heb echte wali. Pachis baris, ken ik maar Ujane, ulage, Lloyd. Tor dubbel.
0: Het is ook een mens.
1: En
0: ook
1: bolega van Sunna, ik heb een model.
0: Ja, natuurlijk.
1: En je hoeft niet te voldoen aan dat slanke schoonheidsideaal.
0: Nee, vind ik niet hoor. Ik vind...
1: Hamu zoek garbati.
0: Sunna, ham...
1: Maar afrouw dekkie want je in zo er, hè?
0: Hamna discrimineer Kerila hoor, op dat gebied. Ik bedoel, of je nou een mager, oké, ze willen dun
1: Maar waar val je op, Lloyd? Ham Janil doen dat dus. Maar val je op... Val je op iemand, John Tose, doei dai or motaba, zou je daarop kunnen vallen? Kitumange toorgat, kitumange toseur paterwali, openlijk bol jaar i koffie en chai bij. Iemand toch ja,
0: jij laat me dinges nu zeggen. Wat ik begeef me nu op een heel, heel gevaarlijk punt.
1: Dat is precies de bedoeling, Lloyd. Dat is precies de bedoeling.
0: Iets wat je baar in mijn pier kan je wat jij.
1: Een kilootje meer of een kilootje minder?
0: Een kilootje minder. Oké. Zo'n wijsmanboter had je ook in Suriname.
1: Wijsman roomboter.
0: Ja, die ken je wel?
1: Wijsman, ja, zeker.
0: Hamna Janela, die mensen,
1: hey, ik heb wat aan mijn luisteraars.
0: Wijsman, gele bekboter.
1: Ik heb niks aan jou. Tot informatie ga ik dan beperkt, hij gaat zijn naam over.
0: Hey, wacht eens naar tandpasta, ik heb haar met druppels leren, toch? Zijn naam. Je hebt zijn naam met wit boy.
1: Wiki Dent?
0: Nee, ja niet. Wat?
1: Nee, Bolto?
0: Nee, kijk, zijn naam is Hega Witboy om je kleren te wassen.
1: Nee, Witboy is kleren wassen.
0: Ja, maar je had tandpasta Wit TV.
1: Nee, man.
0: Of deze meneer of mevrouw die maakt grap. Kan ook, hè?
1: Nee, Wit TV ken ik niet. Althans, zijt me hoera, Hega, man. Nee. Echt niet. Dat bedoel ik niet. Volgende keer. Dus mensen moeten die dingen naar ons doorsturen, tandpasta.
0: Maar had je tandpasta... je had geen Golgate in Suriname? Nee, je had Golgate in Suriname.
1: Ja, Golgate was er wel. Maar ik had gehoord, Charlotte.
0: Wit TV zegt jou niks.
1: Nee, Wit TV zegt mij niks.
0: Nou ja.
1: Hamtora, chique buurt, mijn had Jamrijan. Waarom ben jij met TV daar, Charlotte? Nee. Ik weet ook niet alles.
0: Rekees uit Den Haag zegt ook wijsman brandboter. Ik denk dat Boetjes...
1: Ik ken haar, ja. Allemaal kenners.
0: Onze oranje programma moet heten Oranje Uurtje, Oranje Kantine. Nou goed, we zien het wel. Castella?
1: Castella is wel een oud merk.
0: Is dat al een tandpasta?
1: Ja, dat is wel een oud merk. Denk
0: het Het klinkt als iets van...
1: Weet je, we moeten VJ een keer hier in de jury halen bij ons.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Oesap merk, want Janega, alle merken.
0: Daar heb je meer aan dan aan mij, hè?
1: Ook die geurtjes van Suriname kent hij, al die geurtjes.
0: Ook jouw geur?
1: Nou, maar geheime geur, hè?
0: Hé, abetel toen nou wat hele toorgeur wat kon je
1: heen? No, maar mijn geheime kabina wat aan mij.
0: Janneke, naar verzoek aan van kon geur hega aan een keer, John. Het na bizaal, hè? Jan toorgeur, wat had je toen?
1: Dus geur, hè, maar hem na betaalde
0: kooien. Toen jij het jahaan.
1: Matwala karde wega.
0: तू जहां जहां विराजमान हो जाए तो वहां पे आदमी आसपास में आके बैठ जाए भी
1: हमार ना खाली खैर मोई है हमार औरा भी मोई है लोई मसून हमें अब एक जाय के पड़ेगा
0: हम के जाय के पड़ी
1: दोस्तों के भी जाय के पड़ेगा तो हम लोग मन करी जा लोई इस बातचीत
0: अब वेट नेट गेसेलग आनंद मसून
1: बहुत गेसे बहुत ज्यादा गेसेलग हो जाए मैं दन हेलो ऑन सो फॉलोंदे अफ्रैक नहीं
0: एंड ik moet ook morgen hebben weer een nieuwe uitzending koffie chai middagshow. Eén laatste bericht waarvan ik zeg van hey Admilon ke Morika hega. Twee jonge kinderen zijn dinsdagavond alleen aangetroffen langs een afgelegen landweg in Portugal. Ook een maaibaap hoe heb je blinddoeker dra.
1: Het is toch wat, hè?
0: Wat? Inzaan ke muni me ka hoi aajkal. Hamna samjila.
1: Ai, boy. Kito pjekker raha, Lloyd. Kito... Een normaal iemand doet dit niet, toch? Dus dan moet er iets mis zijn in je hoofd.
0: Ja.
1: Of je bent onder invloed, of je bent gewoon gek.
0: Ja.
1: Een normaal iemand. Aap een larka gaat hij toe aap een jaan tayar baate de weke.
0: Ja.
1: Ek pal me, direct, bam.
0: Ja.
1: Ego mai bab kaise dui ladkan ke wahan pe blinduk karke ego buitenland mein kam toch niet dan is er toch iets niet goed in je hoofd.
0: Ik snap dat niet, maar in ieder geval aan een dank je wel voor
1: die mensen moet je helpen.
0: Get na mi kan helpen karakoyumlok.
1: Tu kan lie. Je hebt brede schouders, Lloyd. Jij kunt dat. Dankjewel. Mooie middag, Lloyd. Bye.
0: Ja, mooi reden. Oh, ja. Ja, de kaart is toen heer. Oef Jalas, koffie, chai, middagshow. Dankjewel voor het luisteren. Ja, vandaag hadden we natuurlijk over allerlei zaken. Maar ook over het warm pinksterweer. Zorgen rondom fatbikes, Harry Styles in Amsterdam. Ontsnapte King Ayu in Tilburg. dure voetbalkaartjes in Engeland en nieuws uit Indonesië. Dit was Ujala's Coffee Chai Middagshow. Mijn hoeloid, mijn habier, staat met die heen aan het Chandrika Singh. Geniet van je lunch, van de muziek en misschien straks ook eindelijk een beetje van de zon. Nou, sonwa awega. En Ujala Bhitor staat hier.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Het begint iets af te nemen qua vertragingen. Nog veel vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden natuurlijk. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo moet je rekening houden met extra reistijd. Tussen Deventer en Badmen staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A6, Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. De A7 van Horen naar Heerenveen, die is afgesloten op de Afsluitdijk. Ter hoogte van de Lorentsluis is namelijk een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Friesland rijdt voorlopig om via Almere en Emmeloord. Wel in de file terecht, net na Lelystad. Op de A7, maar dan van Groningen naar Heerenveen. Tussen industrieterrein Westpoort en Marum heb je een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen aur e bhai. Toh bhi sune hai toh? Ujala Radio.
3: Sunwalo, aap sun rahe hain Ujala Radio. Aur ye raha agla number.

You are Ujala Radio Headlines. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De drukte neemt af, maar op een paar plekken heb je nog veel vertraging. Er staan nog ruim 200 kilometer file. De A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En dat gaat nog een paar uur duren. Diezelfde A1, maar dan van Apeldoorn verder naar Hengelo, is de weg tussen Twello en Badmen volgelopen. Er staat 8 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Everdingen ook een half uur vertraging. En op de A7 van Hoorn naar Heerenveen is de afsluitdijk nog steeds dicht in de richting van Friesland vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. Door de file op de A2 bij Everdingen loopt het ook vast op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Everdingen heb je drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

म्यूजिक का सफर उजाला रेडियो पर जारी है।

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je bij Hoenderloo nog een kwartier vertraging. Je wordt er via de vluchtstrook langs een ongeluk geleid. Dan de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, een half uur extra tussen Twello en Badmen. Ook hier is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn daar dicht. De A7, van Horen naar Heerenveen moet ik zeggen, dus de afsluitdijk richting Friesland, is nog steeds afgesloten vanwege een ongeluk. Omrijden van Noord-Holland naar Friesland doe je via Almere en Emmeloord. De A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen bij de Haringvlietbrug, een uur vertraging. De brug is even afgesloten geweest voor het wegverkeer omdat de slagbomen waren aangereden. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

या और यही तक आप ब्रेक सुना है, je luistert naar de one and only Ojana Radio. Ja, ook op deze prachtige dag ben ik aan jouw zijde. Ja, met heerlijke Ghana, heerlijke vrolijke Ghana. Ghana om lekker enthousiast van te worden. Ja, het zorgt voor een glimlach op je gezicht. En een lach is toch wel een simpele manier om er mooier uit te zien, toch? Ja, geniet van de mooie momenten hier bij Ujala Radio. Orwobhi Amit J. Ramkeza. Ja, heb je wat je ook aan het doen bent? Ik zou zeggen, geniet lekker van deze dag. Samen met de mooiste nummers hier bij Ujala Radio. Ja, op de playlist uit de film Bevikre uit het jaar 2016. Naar Ghana kanam he Leboka Karobar.

झील के फील गुड गाना, जेबों में बिखरे हैं तारे, या इस फिल्म बेफिक्र है। Ja, de trailer ging destijds viraal en verbrak alle Hindi cinema records op het internet met 10 miljoen views op verschillende platformen binnen 24 uur. Ja, uit de film Befikre is deze song. Ja, ook een leuk weetje is dat Deepika Padukone de first choice was voor deze film. Maar ja, uiteindelijk heeft ze niet in deze film gespeeld. Waarom, dat weet ik niet. Maar de film werd er niet minder succesvol door. Ujala Radio, hey, sonu alo mehu Amit Jairam. En we genieten van de mooie klanken, de mooie nummers hier bij Ujala Radio. Ispar Shreya Ghoshal kia wasmeh.

भले नदी कभी बददुआ। Prachtig mooi, de stem van Shreya Ghoshal uit de film Kalank. Ja, uitgebracht in 2019. En het was na 21 jaar dat je Sanjay Dutt samen met Hoodie Dixit weer in één film kon zien. Ja, de laatste film was Mahanta uit het jaar 1996. Ja, en oorspronkelijk zou Sridevi de rol spelen van Madhuri Dixit. Ze had getekend voor deze rol en de shooting zou beginnen in april 2018. Maar helaas overleed Sridevi op 24 februari 2018. Ja, uiteindelijk zag je Sanjay Dutt samen met Madhuri Dixit in deze succesvolle film Kalank.

Ja, Manemanemera een remix Ghana. Ja, want het is niet het originele. Het is een nagezongen versie, maar klinkt ook mooi. Klinkt eventjes wat verfrissender. Ujala Radio, hey, Sunwalo Jahabioab, wat je ook aan het doen bent. Geniet van deze heerlijke, ontspannen dag. Geniet van de prachtige, mooie momenten samen met elkaar. En geniet op de achtergrond samen met je favoriete radio. Hier op Dunia Kamashur, Hindustani Hit Radio. Ik zie ik een mooi, mooi Ghana. Ik zie ik goed Zurit Ghana. Aurisbaar, de stem van Yesser Desai. Samen met Neha Kakker.

ये बिल्कुल खूबसूरत गाना, दिल को करार आया तुझ पे है प्यार आया। Het is de prachtige mooie stem van Yasser Dasai samen met Neha Kakker hier on the vocals. Ja, en ook een prachtig mooi nummer wat in 2020 is uitgebracht. En nog steeds kunnen we genieten van de prachtige mooie woorden die we terugvinden in dit mooi nummer. Het is een mooie dag vandaag. Het is een dag om gelukkig te zijn. Ja, en gelukkig maakt ons deze mooie nummers. Ja, eigenlijk is het leven toch best wel heel simpel, hè? Het is niet zo moeilijk om eventjes te lachen. En even dankbaar te zijn voor alle mooie momenten die we hebben.

Ja, je zult het misschien wel herkennen. Ik moest er vandaag aan denken dat ik tot de groep mensen behoor die zijn mobiel pakt om te kijken hoe laat het is. En vervolgens ga je alles checken van WhatsApp tot Facebook tot aan Instagram aan toe. En ja, intussen ben je een half uur verder en dan weet je nog steeds niet hoe laat het is. Ja, ik weet zeker dat veel mensen dit herkennen en dat zij denken van eigenlijk overkomt mij dat ook. Ja, weet dat jij niet de enige bent. Ja, dat zijn die dingen die we allemaal wel herkennen in het leven, maar waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. In ieder geval, weet dat jij niet de enige bent. Ujjala Radio, hij is Sunwalamehu Ami Jairam. Geniet lekker van de mooie momenten. Geniet van elkaar. Maak er een mooie dag van. Het is een dag vol positiviteit. Het is een dag waarbij je leeft met een glimlach op je gezicht. En die glimlach begint als je eventjes in de spiegel kijkt.

ik weet dat ik heel veel mensen blij kan maken met de stem van Yasser Desai. Dil mang raha hai maulat, tere saath dhadakne ki. Khoobsurat gaana, aur woh bhi aap sabhi ke liye.

Ja, prachtig mooi de stem van Yasser Desai, gebracht uit de film Ghost Organekanam Hetil Mangre Ha Hemolet Teresat Drukneki. Ja, prachtig, een mooi nummer. En zo genieten we van de mooie momenten hier vandaag bij Ujjala Radio. Dunya Kamashur Hindustani Hit Radio. Tujani Hitach, Dunya Kamashur Super Radio. Kamashur.

Ja, de stem van AJ Singh in deze heerlijke Punjabi flavor. Zo genieten we van de heerlijke Ghana, de heerlijke hits hier bij Ujala Radio. Dag in, dag uit. Elke dag kun je op ons rekenen. En zo ook vandaag. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ontspan lekker, geniet lekker. Tussen het werk door of tussen de schoonmaaktaken door. Of misschien ben je lekker aan het koken. Ja, dat kan natuurlijk ook. Veel mensen zijn ook onderweg, rijden in de auto. Artu Janehe toch. Amhardam Bolila. Twee handen aan het sturen, twee ogen op de weg. En ja, twee oren bij je favoriete radio.

ये हिलके फील गुड गाना, हाँ मैं गलत, गलत मेरी बातें, गलती सी है सुनिया बनी। प्रachtig मोये गाना, de stem van niemand minder dan Arijit Singh, samen met Shashwant Singh here on the vocals. Our movie का नाम है Love Aajkal. Ja, wat ik niet snap en wat ik wel vaker meemaak, is dat als ik bij iemand in de auto zit en ze gaan achteruit parkeren, ja, dan doen ze de muziek zachter. Alsof ze niks kunnen zien als de muziek harder is. Ja, ik maak het wel eens mee. Misschien herken je het ook. Tijdens het achteruit inparkeren doen mensen de muziek zachter. En dan lijkt het erop alsof ze niks zien als de muziek hard staat. Ja, sommige mensen die hebben een achteruitrijcamera, sommige mensen hebben sensoren. En dan willen ze misschien het gepiep horen. Maar ook mensen zonder camera en zonder parkeersensoren doen vaak het muziek een beetje zachtjes. Bijna helemaal stil. Want anders lijkt het alsof ze niks zien. Ja, dat zijn van die dingen die gebeuren en waar je misschien even niet stil bij staat. Maar ze zijn zeker wel opmerkelijk te noemen, toch? Hoe dan ook, we spangen ons niet. We genieten van de heerlijke Ghana hier bij Ujjala.

Ja, ook weer een Ghana die een glimlach op je gezicht tovert. Naast Majidil, yes, Majidil. Je mausam badele uit de film It's My Life. Ja, prachtige mooie nummers hier zo bij Ojala Radio. We genieten volop en we worden er vol enthousiast van. Het maakt ons dag helemaal compleet. Het maakt ons dag helemaal geweldig. En dan vraag je je af, heb ik nog meer nodig om gewoon gelukkig te zijn? Ja, ik zeg het altijd, geluk zit hem in de kleine dingetjes. Muziek brengt je geest tot rust. Dat gebeurt hier met de prachtige mooie nummers hier bij Ojala Radio. Geniet ervan en geniet tegelijkertijd van deze prachtige mooie dag.

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab ko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
4: Is your business klaar voor de volgende stap?
5: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutten nu 10 minuten vertraging. En de A7 van Horen naar Heerenveen, dus van Noord-Holland naar Friesland, daar is de afsluitdijk nog steeds afgesloten. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht heb je voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten vertraging. En de A7 van Noord-Holland naar Friesland is bij de Afsluitdijk nog steeds dicht door het ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moende Sanskar heet. Ujala Radio per vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: You are.
2: 10. Is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al 2 jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
4: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kerst ik te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp nummer her.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Oejana's Coffee Time Middagshow. Goedemiddag allemaal. Welkom bij You Are Oejana Radio. Alsjeblieft, waar is Petty Waar? Ik kan je sterk maken programma. Coffee Time Middagshow. Oejalaper.

willen hydrateren. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over opgevoerde fatbikes. Nou, ik heb er ook een beetje moeite mee hoor, met die fatbikes. Harry Styles. Harry Styles concert in Amsterdam onder vuur vanwege slecht zicht voor bezoekers. Nou, ham kan je bij arena ke aspaas merile itna tufan, itna dhelat mee. Ontsnapte Kinga Ju zorgt voor verbazing in Tilburgse woonwijk. Nou ja, ik weet niet wat een Kinga Ju is. Ik moet dat even opzoeken hoor. Maar misschien zei het bij Anand wie betijds. Kijk wat een Kinga Jou is of Kinga Ju is of whatever. Indonesische vulkaanuitbarsting kost 3 wandelaars het leven. Nou ja, als er een vulkaanuitbarsting is, waarom zou je daar in de buurt gaan wandelen? Engelse voetbalfans protesteren tegen extreem dure ticketprijzen. Zou ik ook doen. Wereldwijde discussie groeit over smartphone gebruik en mentale rust. Kan je hier wel hier? En eergisteren gaan we hier wel. Modi. Noemt relatie tussen India en Nederland sterker dan ooit. Goedemiddag Nederland, welkom bij een nieuwe editie van Ujala's Midday Coffee and Chai. Van warm pinksterweer tot ons ontsnapt.

En voor goede energie en good vibes moet je afgestemd zijn op Ujala Radio. Doe Johnny toch. Altijd gezellig. Bij you are.

Ja, ja, dit wordt wel een zomerhit hoor, Melissa. I'm drunk and outside. You are Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aanklippetje zometeen aan een Chandrikasin. Am hopen ke laki ego nawa versi van Jadu aigrega. Toen jij net toch hamlok jema takila. Kan hem iets zoeken. Hamgelijk jullie.

लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह मोये नंबर तो अब यू आर उजाला रेडियो. अभी आपने सुने हैं ja, ze kan geweldig zingen. Ujala Reeder, we hebben je naam gezien. En natuurlijk krijg je nieuws in 60 seconden. Ik hoor zo met jaren, maar dan praat ik daar met Anand zometeen erover. Want ik vind dat wel heel bijzonder wat er gaat gebeuren. Ha, kontje hega, abituzuni. Nieuws in 60 seconden op Ujala's koffie, chai, middagshow. En ja, koffie, chai en oranje. Komt eraan. Het Pinksterweekend zal volgens weerspecialisten een van de warmste ooit gemeten kunnen worden in Nederland. Na weken van fris en wisselvallig weer lijkt de zomer eindelijk voorzichtig dichterbij te komen. Dus toe te jaarkerpermikken. Ondertussen groeit de discussie rondom de opgevoerde fatbikes. Meer dan 80% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid op fietspaden. In Amsterdam klagen bezoekers van de Harry Styles shows over slecht zicht door het podiumontwerp. Op social media delen fans massaal hun frustraties. En in Tilburg schrokken bewoners even op toen een exotisch kingayu, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, kingayu, ontsnapte uit een dierentuin en opdook in een achtertuin. Het dier is inmiddels veilig teruggebracht. Hamdani kon Janwar Hega. Internationaal komt er een verdrietig nieuws uit Indonesië, waar drie wandelaars zijn omgekomen na een vulkaanuitbarsting. Ja, als er ergens gevaar is, toen Nadja, als er ergens gevaar is, kon en zo, of vulkaanuitbarsting, Nadja ook er kreeg mee. In Engeland groeit protest onder voetbalfans vanwege extreem dure kaartjes en abonnementen. Veel supporters zeggen dat voetbal onbetaalbaar wordt. En India en Nederland willen hun samenwerking verder uitbreiden. Premier Modi sprak afgelopen week, deze week, over een historisch sterke band tussen beide landen. Gisteren uitgebreid met Anand hierover gaat. Dit was het kort nieuws op Ujala's Coffee Chai Middagshow. En dan is het wachten natuurlijk op Anand. Idemia, keer wacht ik er weer mee uit. En dit is natuurlijk Shakira met Die Die. FIFA World Cup 2026 Kagana Hair. En Ujalaper. Ujalas. Koffie, chai en oranje. Kissen met jaar. Hamelijk Zeru Lani Wallehe. Dat gaan we presenteren op Ujala Radio.

Shakira, Kea Waas, Mea Abney en Hamas Sunihei. En dan gaan we nu luisteren naar een nummer uit de film Krishna Vatharam. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek, hoor. Ja, kabi-kabi. Maar kan ik ook een fout maken? Ki namaha mooi uitspreken, Karela. Ki na. Krishna Vatharam. Volgens mij is het Krishna Vatharam. Maar dan horen we zo meteen wel van Anand, hoor. Waar mooi ze zijn, ham. Tarakamtianila. Is film ka e film ok e gan waham tulke maila suname prem ki lila prem ki lila bada muere toh

0: प्रेम की लीला अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए और फिल्म का नाम है कृष्ण वातरम. Volgens mij spreek ik hem wel goed uit, maar dat hoor ik dan zometeen wel van Anand Kiham. Namo moise boli, ki namo moise boli, Krishna Vatram. Ujala Radio, jij zo'n wel. En ja, die man is al binnen hoor, maar ook het niet, jij zit hier. Ham aati jane ki konchi hega Tilburg met John Halchal Majaiba. Kon janwar hega Kinga Yu. Kinga Yu, lage hega ego, ja... Nou ja, lijkt wel op een rat hoor. Ik hoor rat gehad, hè. Ratachtig ding. Janor Hega. Dus ja, dan weet je dat. To visueel, bieker ze kijken, kon Janor Hega. Kan je ze de kaart weer. Dus het lijkt een beetje, ja. Maar ik hoor barka rat. Ik hoor barka wala. Dus ja, nou ja. Goed, dan weet je wat het, wat voor dier het is. Ujala Radio, je heet z'n valor. Ujala Radio, je z'n programma, zonder hij, koffie, chai en middagshow. Aapke was de PSK'er, Ujala Radio. Die man moet zich gaan installeren. Hi, goedemiddag, Anne.
1: Dichle to.
0: Kavel. Gatayama thoro kinga, you chalge.
1: Ego jinga.
0: Ego jinga. Ja, nou ja.
1: Ai. Dus hoe eet jij je brood, Lloyd?
0: Ik eet mijn brood. Brood.
1: Eet je met kaas? Eet je met pindakaas? Kun je brood doet dan kaai?
0: Na brood kan ik kaaien. Kaas, tosti benaila. Of pindakaas. Of kan hem heggen, makreel of wat dan ook. He? Dat.
1: Dat soort dingen. Dus goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Hanen. Goedemiddag.
1: Dit is wat mij behoort mooi gewoond. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond.
0: En nog een plaatje.
1: Zo'n naam met kontje. Hey, Fawaka.
0: Nog weer meerder. Veel behoofd niet hoor. Vroeg in de ochtend.
1: Nee, in Suriname zeg ook geen goedemorgen en geen goedemiddag.
0: Ja, maar hoe?
1: Geen goedenavond.
0: Is het wel? Van ja, het dan groet je elkaar?
1: Pahilena. Maar het is goed dat we die goede dingen overnemen.
0: Tuurlijk.
1: Je moet elkaar gewoon netjes groeten. Goedemiddag meneer. Wat voor broodje mag het zijn?
0: Ja.
1: Een broodje kaas, alsjeblieft.
0: Ja, precies. Nou...
1: Omo Chinese Jim Wan Breda Nakasho. Ken je dat liedje?
0: Nee, die ken ik niet.
1: Er is een liedje. Omo Chinese Jim Wan Breda Nakasho.
0: Kasho, oké. Nee, die ken ik helemaal niet. Maar tussen haar kent me Bartek toch? Han boy die kent me redelijk. Dus ja, han moest
1: het hier. Het is een soort kaseko, hè?
0: Oh ja. Omo Chinese Jim Wan Kasho.
1: Jim Wan Breda Nakasho.
0: Oh ja. Oké,
1: Ken ik niet.
0: Abem ook Ganatje al hier film Krishna Vatram. Is het Krishna Vatram? Moet je dat zo uitspreken? Krishna Vatram? Of hoe spreek je dat
1: Vatram,
0: uit?
1: Vatram, denk ik. Vatram, ja. Vatram, denk ik.
0: Ha.
1: Denk ik hoor.
0: Krishna Vatram. Oké, dus dan.
1: Ik zou zeggen Vatram.
0: Vatram, ja. Oké. Okay. En Prem Kilila Kaho.
1: Wachtie. Age bretwa. Tu bretwa ke frachwa vermeide krega. Ham dekila tu ham frachwa vermeide krega. Hey, dus weet je wat er bij mij is veranderd? Weet je waar bij mij? Dus jam chota reili. Ham dan niet konji khat rei cha. Chota reili tam sochila bret khat rei. Maar zijn naam met horror raha bahut luxe.
0: Nee, ja.
1: Tenminste, als je uit een...
0: Ja, die sada roti had je toch?
1: Nee, ja. Roti ke khat raha sabere.
0: Nou ja, ham dan niet.
1: School jai ke sam... Ham toke bataila.
0: Tu se har ked me baate. Tu or moise.
1: Na khali se har ked me. Ham sa naam ke admi baati.
0: Oh, tu sa naam ke. Okay.
1: Dus, ja, ham chota rahe li. Ham nahi nila pahile kaise raha cha. No, ham wel janil pahile kaise raha. Want hem zoon liep dat hij haar baap konchi khai ke jaat raha. School.
0: Oh ja?
1: Dat is dan 100 jaar terug nu, hè?
0: Ja.
1: Dus daar kan ik ook wel iets over vertellen.
0: Zeker.
1: Maar hem je chota reili, laten we zeggen 50 jaar terug, ke baat, ook aan een halve eeuw. Te hem me jaad ba ki hem log breed khat rahi sabere. Een stukje brood. Dus ja. een punt brood.
0: Ja.
1: Aur hamar mai chai banai ke rak devat raha.
0: Ja.
1: Dus je kan pijek bij cha, toen pijle apen cha. Het was gewoon in een harja gemaakt.
0: Pijle kan het wel jaren gaan koffie of iets naar jaren, dat kan niet chai.
1: Nou, koffie was ook koffie was een luxe product.
0: Ah.
1: Zijn naam. Dus
0: garib
1: taike samai mee, koffie of iets erop jaren.
0: Nee.
1: En de traditie was dan gewoon thee drinken. Dus hamar mai sabere cha hua banan dewe, ego, kaise bole, ego oman,
0: प्लेटी में
1: ये हेल्प ओक नीट एक्ट हेलो
0: यार हम सुनना
1: जब तू हरिया में प्लेटी में चलो यार
0: हरिया में
1: एगो प्लेटी में बना हो जाएगा चाय एगो हरिया में हरिया एगो हरिया में पानी गरमाई के अंपार ब्लाचेस दरेन तो अंपार तेई ब्लाचेस दरेन क्लार एंड दा गिंग दी तेई ब्लाचेस ऑफ द बोडम सक्के. Dus als je uitschonk, dan kwam het niet per se in je glas. Maar Chahua, ik daar binnen traag. Dus hij was soms al koud.
0: Ja.
1: Voordat je ging drinken. Maar dan ging niet nog een keer. Je ging het niet nog een keer opwarmen, hè?
0: Nah, natuurlijk
1: gewoon,
0: niet.
1: Jij zei, hij gaat ooit zijn pielen.
0: Mag niet rond hoor, en dat soort dingen.
1: Ja, het werd één keer gemaakt en that's it.
0: Ja.
1: Gasbi komt hier aan, toch?
0: Ha.
1: Gasbi mangara. Dus je deed dat één keer voor de hele dag in principe.
0: Maar ja.
1: Dus zo ging. Or kijk bij het chaloid. Kijk wat je manjatra eenmaal.
0: Toen natuurlijk ze harmeren. Dus jullie hadden daar gasbommen aan. Maar hij boeit ik erbij. Hij had maar niet meer water. Chulhape kabele. Die. Hij had roti gehad. Dus die sada roti hoor. En met thee. En jij? Ja,
1: toen behoed verwendt. Toen behoed verwendt.
0: Toen luxe gaat er. Breed, puntje en ze harmen.
1: Nou ja, als je ochtends vroeg naar de werk moet. School moet. Ze bidden. Ham nai niet, kan je gewoon mijn roti benauwd raken.
0: Nou ja, ham nai niet pehle benauwd. Ja, in de jaren 70.
1: Toch een mooi nani. Het nou mooi nani hebben we naar hem. Toen hebben we roti banaike de wat raar. Nee, maar nani woonde dan misschien dichtbij bij jou. Dan had je een voordeel. Hè?
0: Ik woonde bij mijn nani.
1: Nikle toch nani ke liefde toe pijle. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. In elk geval, je kreeg dan een broodje.
0: Ja.
1: Een puntbroodje. Ik het naar mijn bikatra, maar het was niet al te duur.
0: Yeah.
1: Dan at je een puntbroodje met een beetje boter erop gesmeerd.
0: Ai.
1: Kaast horror ha, ja. Dat was voor de rijkere mensen.
0: Dus je
1: had
0: gewoon puntbroodje
1: dus
0: met
1: armere
0: boter.
1: Mensen,
0: yeah.
1: De armere mensen hadden alleen boter.
0: Ja. Yeah.
1: Zo ben ik ook opgegroeid, hoor. Het
0: was lekker, hoor.
1: En Hamjani la dusser parwaar ke, or dusser gezinnen me wel laha saman ke kush toespijs.
0: Ja.
1: Met name pindakaas of kaas. Maar hem lukken naar haar. Dus hem lukken botro lagaai ke. Hem botro wak in de mond bhoel geli bati.
0: Ik weet niet welke botro zijn naam meer haat.
1: Koen botro raha, ja.
0: Mensen, stuur jullie hem bij die gehoor.
1: Ik kan echt niet met jou praten.
0: Nee, maar zo na.
1: Doe ik tjeju, ik kot tjeju. Want ze laat jane zijn naam.
0: Hem boi tiki londa bati doze. Hem kan jane usen tjeju. Toen
1: botro ket tjeju na jane.
0: Hem botro kon botro raha. Mensen, als jullie weten welke botro Suriname was in de jaren 60, 70 of zo. Dat er niet even appker de hem lukken.
1: Hem lukken, hem lukken, hem lukken.
0: 020-363. 0808. Kon merk raha botroa hem lukken. Ze beloten hier, belouter hier, wat dan ook. Botroa.
1: Dus ook hier botroa ga ik het ook halen. Dus wij hebben dat lang gedaan. Ik heb dat lang gedaan. Nederland met bij elkaar. Maar weet je dat ik de laatste, zeg maar, 10 jaar. Misschien wel langer hoor. 15, 20 jaar. Lust ik dat soort dingen niet, hè?
0: Dan wat lust jij dan?
1: Dan die kaas en pindakaas, hè?
0: Dan wat dan? Broodje, sardine?
1: Hamme chai een terkari erop, Lloyd.
0: Een terkari erop?
1: Moet. Ik moet. Sardine is prima. Een eitje mag. Weet je?
0: Maar wat voor terkari wil je?
1: Kousemand mag erop. Kousemand mag erop.
0: Oké.
1: Ik go aruibhi mag maar rakken. Dus rakam terkari. Hem sab khaise kila. Maar mijn brood moet wel terkari hebben. Vind ik wel lekker.
0: Jij bent raar.
1: Hem bigger gali, na? Bigger gai, baba. Bigger gai, mai.
0: Oh ja, heette het toevallig gele bek? Gele bek,
1: gele bek was er, inderdaad. Gele bek.
0: Yeah.
1: En ik doe je orba, Charlotte. Dus blijf die berichten sturen. Blijf die berichten sturen.
0: Gele bek. Oké. Maar ja, zo naar mensen.
1: Maar ik wil roomboter. Ik wil roomboter, Bhiracha.
0: Roomboter.
1: Dus abbe dikje koi pathaiga.
0: Acha, roomboter, gele bekboter. Iemand stuurt mij een bericht van, kon eeuw zeggen mij, uit welke eeuw kom ik? Koffie was voor mijn geboorte al bekend in Suriname. Koffieplantages in Suriname. Hebben we koffieplantages
1: in
0: Suriname?
1: Nee, ho. Die persoon is nu heel lang terug in de tijd gegaan.
0: Ja.
1: Die is nu 75 jaar tot 100 jaar terug in de tijd gegaan.
0: Koffieplantages
1: hadden we... Usamaype wel lagen koffieplantages, inderdaad.
0: Ja?
1: Want mijn aja was pandit, maar daarnaast was hij koffieboer.
0: Oh, ja?
1: Dus het is wel waar.
0: Echt waar?
1: Dus wat die persoon schrijft klopt wel.
0: Okay.
1: Alleen later zijn al die plantages vergaan. Sap toetat ke don hoige. Or koffie na produceur hoge trassen name. Incidenteel zaait.
0: Yeah.
1: Hoige tanima ni kushra hoige. Maar geen koffie. Cacao, bonen hadden we wel.
0: Ja.
1: Dus cacao werd nog af en toe gemaakt.
0: Ja.
1: Tikia, cacao.
0: Ja, die ken ik.
1: Oké, Jurai.

0: Kofia je to kofia.
1: Ak by na mange tu ja, si ti krdele.
0: Ja ja ja direkt to ab jo tu klah kare hum na matlab ke jo an klah kare. Mahat sunna.
1: Hey man, mense die klagen, mensen die klagen zijn echt weerde hoor. Leuk. Mensen die negatief in het leven staan. Sabchi, je bent slecht. Hey.
0: Maar Joro, tu stop kar die klagen kreke, dan kus garbar hega.
1: Munna je stop ho jai tab.
0: Munna je stop kar die klagen kreke, dan is een probleem in je relatie. Dus
1: Munna ke tu... Sunie.
0: Ha, bol.
1: Sunie.
0: Ha, sunau.
1: Oké, Sunie.
0: Zo misselijk die slur van jou weer. Hè? Hey, maar die gele bekboter, wat? Zijn naam is hem benauwd. Gele bekboter, zijn naam is
1: benauwd.
0: Ego fabriek, pad van Wanika, staat hier geschreven.
1: Ego fabriek, bira, inderdaad. Denk, ik kon een chalangan mee, bij die informatie had.
0: Maar ja, hier staat koffieplantages voornamelijk gelegen in het district Kommerwijnen. Tegenwoordig zijn de meeste niet meer actief in de productie, maar fungeren ze als... Historisch erfgoed, natuurpark,
1: museum. Arie hem toch een
0: Peperpot en Frederiksdorp mee, wagaire.
1: Toch hem zat batijtje klina.
0: Toen zat hij zijn batijtje klina.
1: Bina ChatGPT hem batijla uit het hoofd. ChatGPT ze sap koi batij ze kei kuch. Or hem uit het hoofd toch een batijla.
0: Oh ja, Marigold Romboter.
1: Marigold, denk let toch. Ham zou je trainen. Hey, ik ken Marie dat niet beschuit, ik ken maar dat, het is Marie Gold.
0: Marie Gold, waarom? Nou, dankjewel.
1: Het is Marie, maar toen moest ik aan Marie Koekjes denken. Maar inderdaad, Marie Gold.
0: Ja, Marie Gold, ja, dat was het.
1: Maar er waren nog een paar merken hoor. Ik had ook merken gehad. Trouwens, zijn naam is Hamlo Golgi, teruggebruiker het Reloid. Hoe doet ze zijn naam gehad? Dus, abe dik je kooi partij gaat goed.
0: Oké, maar ja, ham suna, ham peer boyti ke baad hoorde, ham boyti merati, ham maati, ham de toise.
1: Toch het tandpasta naar haar.
0: Tandpasta naar haar, tanden borstel naar haar.
1: Je hebt toch van die. Dat kan je zo wat
0: redden. Tuur toch jamun ke, peron ke, kabel, tigron ke, tour ke, dan geen dami tanden poetsen. Ja.
1: Juist. Ja. Oor purana zamana ke chichra werkelijk.
0: Nee, maar ik heb dat wel gedaan. Pijn heb ik gedaan.
1: Weet je hoe dat heet? Weet je hoe dat heet?
0: Datoei of zoiets?
1: Datoei volgens mij.
0: Ah, datoei.
1: Volgens mij heet het datoei.
0: Datoei. Maar dan vraag ik me af, was dat wel goed voor je tandvlees en zo?
1: En geen datoer. Geen datoer.
0: Naar, hè?
1: Oké, pilieten geil.
0: Ja, dan word je heet.
1: Dan
0: word je heet.
1: Dan kun je de hele avond dansen.
0: Ja.
1: Lloyd kan trouwens dansen zonder datoer, hoor.
0: Ja, ik kan dansen zonder dat ik dronken ben, hoor. Dus,
1: jij hebt geen datoer nodig.
0: Ja, met datoer na nodig. Hega.
1: Nee, zijn naam is Dari datoer rahat.
0: Ja, ik heb dat hier ook. Maar
1: voor de mensen die denken, wat is datoer? Datoer is een plant.
0: Ja.
1: Die overal in het wild groeit in Suriname.
0: Ja.
1: En als je dat drinkt dus, ik weet niet hoe je het precies moet bereiden. Dan kun je gaan hallucineren, dan kun je high worden, dan kun je...
0: Ja.
1: Het is een soort drugs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zo is het. Datoer. Datoer. Nota me baden, nota me sapkoi nachi. Raadbaar nachi sapkoi. Datoer pipi.
0: Nou, ik hoop niet dat we mensen op ideeën brengen, maar in ieder geval... Datoer wana kulonk pi of kaje of wat dan ook.
1: Het staat niet op de drugslijst van Nederland.
0: Oei. Nou.
1: Denk je dat ook? Gaat in de markt.
0: Nou, ik weet het niet hoor, Arend. Ik weet het niet. Ham de klikhoontje, je kon ook je tuin met de klik in. Ik hoef fruit gehad.
1: Zijn korte plantjes.
0: Ja, maar Samal keer zijn wel. Dus ga dat alsjeblieft niet gebruiken. Het is echt
1: Hamlokke naam naar liggen. Je mag niet ook.
0: Datoer.
1: Hamlokke naam naar liggen.
0: Ja, oké. Okay, nou, van... wat? Waar waren we ook? Datoei, na? Datoei. Datoei zijn wel datoer.
1: Datoer.
0: Datoei zijn datoer.
1: Verschil wel minimaal, maar barca verschil. In gebruik.
0: Ham mij laat tussen kujjan hè, is.
1: Maar kunnen baat hem ook naar Madrid met jij Lloyd?
0: Ham, tu breed je baat met jou. Tu breed.
1: Oh ja, mensen die zeuren, mensen die zeuren.
0: Oh, mensen. Maar dat heb ik gisteren ook al uitgelegd.
1: Vermoeiend hè?
0: Nee,
1: vermoeiend hè?
0: Ja.
1: Maar mensen die overacten ook.
0: Echt serieus.
1: Vermoeiend hè?
0: Behoud vermoeiend hè? Ja. Ham tak jij laat.
1: Drama queen one.
0: Het is erg. Het is energie slurpend.
1: Hey, dus dames, ham tulung ke kanti bati, maar thora kanti drama.
0: Ha.
1: Alsjeblieft.
0: Oké.
1: Okay. Hamlok drama se thak jai. Ja. Dek munna thak jai, ekdam drama se.
0: Dus kanti drama queen khelie.
1: Thora se kanti drama. Jontho ke bol ek ba pyar se bol diye, thik hai.
0: Ja.
1: Drama hoeft er niet bij.
0: Nee.

0: Vooral op weer wat ik garam hoewega. Dit kan naar lekker weer, hè, Lloyd?
1: Ja, dus, heerlijk, hè? Dus niet overreacting, hè? Niet dramatisch.
0: Maar hoe gaat dat nou overdrijven, Kerje?
1: Alrighty.
0: Hamlok heb gewoon wat chagriga, bloedtemperatuur wat chagriga. Dus dat guswa op nakwe me rehega, Lloyd. Nakwe pe. Nakpe. Na nakme, nakpe. Nakpe rehega, Hamlok.
1: Nakwe pe rehega. Okay.
0: Dus we moeten elkaar niet boos maken nu. Relax zijn. Jablek zomer, laten we dit afspreken. Zo nemen we met elkaar.
1: Jablek
0: zomer in Nederland met gussa na kariye.
1: Ja.
0: To hun ke hart maar dei, or jeker upar gussa kariye.
1: Oho ke maar deiga.
0: Hart maar dei, unna ke bichara ke.
1: Prem ke lila me raho.
0: Prem purvak.
1: Prem purvak. प्रेम पूर्वक से रहो
0: घर वालों के तरफ से निवेदन है
1: कि तुम प्रेम पूर्वक से रहो
0: कि जो भाई बहन अभी नहीं भोजन किया हो आप जाकर प्रेम पूर्वक देख ले तो लास्ट कांसी है ना खाइए तो मैकडॉनल्ड जाइए
1: Werknemers moeten vanaf 2027 inzicht krijgen in salaris van collega's.
0: Zo, aan de ene kant begrijp ik het wel dat ze dit willen doen.
1: Ha.
0: Aan de andere kant...
1: Ik vind het vrijpostig.
0: Precies. Je zult maar meer verdienen dan collega's van jou. Bijvoorbeeld door situatie. Hè.
1: Ha.
0: Dat ding is wel weer reden voor jou.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dan sta je bij de koffieautomaat en dan komen er een paar van die
1: van,
0: jongen... Tu president kelega bedrijf wa ke. Or to salaris wa hem de kila to hamar dubbel salaris ba. Waar heb je dit aan verdiend, meneer Lloyd? Dus daar heb je
1: dus dat.
0: Nee, ik heb mijn twijfels een beetje, Lloyd.
1: Ja.
0: Ik begrijp wel waarom ze het doen. Omdat vrouwen minder verdienen in Nederland, structureel.
1: Aha.
0: En dat mag niet. Maar ik vraag me af of dit de juiste route is.
1: En
0: zij hebben al gekozen voor deze route, dus ze gaan het doen.
1: Ja, er komt een wetsvoorstel, hè? Wetsvoorstel komt er.
0: Ja, dus ze gaan het wel doen. Dus dat is wel niet meer tegen te houden, denk ik. Maar ik weet het niet, hoor, Lloyd. Heel veel jugu-jaga, hoor. Want je moet je hele salarishuis moet je opnieuw gaan inrichten, hè?
1: Hey. Suna,
0: en alle bedrijven gaan problemen hebben.
1: Ik,
0: want
1: ben
0: je moet
1: ik ben er niet mee eens, moet ik zeggen. Heeft het eens, maar met dit ga ik niet akkoord.
0: Nou, doe ontslag, Lily, klaar. Want jouw salaris... Als jouw directe collega jouw salaris weten, Lloyd, heb jij een probleem.
1: Dan heb ik echt een groot probleem, ja, inderdaad. Meneer Trump en meneer Netanyahu, die hebben ruzie, heb ik gehoord.
0: Hij zei bolen, Lloyd. Het zijn dikke matties, hè.
1: Theatraal,
0: hè.
1: Is op acteer gekregen.
0: Nou, is op dat niet, manier. Ze gooien dat in de pers van Gusame Bati. Ik wou kort zoen lezen. Weet je... Het is allemaal een beetje show, hè? Je moet het niet geloven.
1: Nou ja,
0: het zijn dikke matties en een abittelijk. Otna barka dos na bhailba doei Israël om Amerika mee. Dus ja, we gaan het allemaal zien.
1: Het is een spel, zeg je. Het is een spel.
0: En hem tak jij la oorleg wat over heb
1: jij. Maar zo, ik hoor het. Ik lees het net. Het komt net binnen, hoor. Ik kasi salke admi, 81-jarige man, dode... Zijn vrouw na 45 jaar huwelijk, Janneke Eikhatin. Omdat ze geen seks meer wilde.
0: Ay, mi gado.
1: Anit na hega.
0: Paglepan.
1: Oké, nou ja, dan gaan we heel snel doorheen.
0: Waarom denk je dan, hè?
1: Ach ja.
0: Ga een andere vrouw nemen. Ga scheiden van elkaar.
1: Neem een pop. Bestel een pop.
0: China frozen hoor jou.
1: China zeg ik pop mangale, al toen Johnny man kreeg het popjes zat.
0: Nee, maar dit zijn van die hele slechte redenen. Trouwens, je vrouw, hè, de vrouw met wie je getrouwd bent,
1: ja.
0: Er is nu weer een heleboel heisa.
1: Atja?
0: Als zij dat niet wil met jou.
1: Je moet consent vragen.
0: Je moet consent ook aan je eigen vrouw hebben.
1: Ja, natuurlijk. Toen jabber je
0: als zij dat niet wil, jouw naam hangen hega. Dat toekebate wel.
1: Ja.
0: Kareke. Dus mannen, moena, zo niet mooi zeggen.
1: Maar voor de man en de vrouw geldt het ook. Hè? Ik bedoel, die vrouw kan ook
0: ja,
1: vragen. Hè,
0: maar die vrouw joh, die hoeft alleen vinger op te steken. Dan.
1: Challenge.
0: Challenge, Barbarijke. Maar die mannen hebben het een beetje zwaar soms met Sharon.
1: Hey, die mannen moeten... Ten eerste, ga je aan het mooiste aan de meenken, want jij bent voorzitter van de vrouwenhitkari-partij.
0: Dus mannen, vrouwen, respectvol zijn. Respectvol altijd. Kali, je wordt wat te onthouden, je respect. En consent, John Lloyd Bolega, dat betekent dat er toestemming moet zijn. Ter aurat je bole na, to ook een matlab hij ga na. Ook een na matlab hij ga ha. Ze zegt toch nee?
1: Ja.
0: Dan moet je niet denken, toe maar aurat baten. Dus, toch een plichtbaar iets op je doen kan. Nee, zo werkt het niet, bhaiya. Hoe purana zamana mein aise raha hoi, i zamana mein uchi jwa tu kariye, dat u jahal jaiye, munna.
1: Maar hoe moet munna het vragen? Kaise poochi ga pa un aurat jaise?
0: Je moet gewoon een goede relatie hebben met elkaar.
1: Nee, maar op een moment op een, als een moment daar is, munna ke kaise jahe poochi ke aurat jaise? Hoe moet die vragen? Van, hey, aaj.
0: Khali bolie, ik vind je lief, ik vind je leuk. Ik kook aan naar beneden, Lloyd. Je moet je ook zo gedragen.
1: Ja.
0: Je moet niet alleen maar zeggen, ik vind je leuk en lief. Nee, je moet elke dag lief zijn tegen je vrouw. Ook tegen je man overigens. Elke dag lief zijn, netjes zijn, correct zijn, een gentleman zijn. Dan gaat je vrouw of je man vanzelf van je houden. Ja. Kijk dan naar makkelijker, ja.
1: Ja. Maar
0: als je toen rood aan het carrière, of één keer in de week bol je, maar ik vind je leuk en lief.
1: Ja.
0: Dan gaat die vrouw ook zeggen van, wacht even, je hebt 6 dagen lang lelijk tegen me gedaan.
1: Ja.
0: Vandaag heb je me nodig. Hè? En nu ga je lief doen tegen je. Donder op. Zo werkt dat, denk ik.
1: Alleen als jij het nodig hebt, bla bla bla bla.
0: Ja. Zo werkt dat, ding, Lloyd. Dus je moet niet één dag gaan. Je moet niet één dag lief doen. Je moet altijd lief doen tegen je partner.
1: Je draait er wel omheen. Maar mooi heeft kiezen wat je in toe bollega. Maar dan merk ik, zet je een poetje keer.
0: Adam, ik zei, bole ik, son, hem toch bahut chahila.
1: Je draait er weer om. Oké.
0: Okay, en we hem apen, hem apen chahat dekhawe.
1: Oké, zo moet hij dat Dekla, vragen.
0: Mooi hoge?
1: Ja, maar dat is wel een gedekte term hoor, echt serieus.
0: Hey, son, nou, jij bent echt ordinair. Ik ben een ordinair hem toch wat hier en toch netjes aan het doen.
1: Ja, jij moet inderdaad, als voorzitter van de vrouwenhitkari-partij moet je wel een beetje gedekt, een beetje genuanceerd.
0: In het leven kun je veel meer bereiken door een beetje tact te hebben,
1: ja.
0: Lloyd.
1: Ja.
0: In plaats van bot erin te gaan.
1: Ja, je kan tact zijn, maar ja.
0: Je moet een beetje tactvol zijn.
1: Kan ook tactvol zijn, maar als de ontvanger het niet begrijpt, dan niet hoorpoortje bij elkaar. Ja.
0: soms hoef je dingen niet te zeggen, Lloyd.
1: Oh, dat gaat vanzelf,
0: je
1: hè?
0: Partner moet dat voelen.
1: Ai, boy. Oké,
0: okay, Amanda zei, love me. Dat ja met chahega.
1: Dus je zegt gewoon tegen die vrouw, ik hou van jou.
0: Je moet gewoon liefde geven, punt uit.
1: Klaar, kijk.
0: Klaar.
1: Soms wil ik geen nieuwsberichten lezen, hè? Maar soms heb ik een beetje een dekhaja, hè? Dan denk ik van, hey, admin
0: ook een moeilijk kan. Maar toen serieus rijden.
1: Vandaag hebben we niet van die serieuze berichten.
0: Maxi maak een foto.
1: Maar toen kan je Maxi maken daar.
0: Lelijk foto, ja. Nou ja, die oranjes, die hebben vandaag een zomershoot gehad, toch?
1: Oh ja.
0: Eén keer in het jaar, althans in de zomer in elk geval.
1: Betaal ik daarvoor belasting?
0: Maar toen takie kon je pas niet bij hem lukken, Maharani.
1: Netjes toch?
0: Ik heb een mooi kapra naar hem, zo chila.
1: Ik ga shoppen
0: met Maxima, hoor, want dit kan echt niet.
1: Ja, maar toch naar Belkeris.
0: Hij zal ook shop keren.
1: Toch naar Belkeris.
0: Hé, bisal mooi hamar smaak bij Chaloid. Toch kapra, als jij jurk moet kopen, dan ben ik go. Nee, ik heb er ervaring mee om te shoppen.
1: Dus jij adviseert de vrouw van Koon Kaplatje, dat je een knikker, kontje naar je heen
0: pegen. Ik ben met vrouwen, meisjes opgegroeid. Hè? Mijn leven lang zit ik met vrouwen.
1: Ik moet zeggen, je mag van geluk spreken.
0: Zeker. Pahile Rahamar Mai or Hamar Bahin Logan. Dat was mijn leven.
1: En nu je kinderen?
0: Later mijn vrouw en mijn drie dochters.
1: Ja.
0: Dus, mijn leven lang zit ik tussen vrouwen
1: maar
0: en
1: weet
0: meisjes.
1: Maar weet
0: dus
1: je hoeveel voordeel
0: je... Je moet wel meedoen.
1: Janne, ik heb naar voordeel toekje om hem. Jij begrijpt de vrouw veel beter dan welke man dan ook.
0: हमसे बेहतर के समझेगा
1: कोई
0: Ik begrijp de vrouw soms beter dan de vrouw zelf, Lloyd.
1: Ook dat nog. Hè?
0: Mijn
1: ook
0: leven
1: dat
0: bestaat... Ik sta in het middelpunt van vrouwen. Laat ik symboliek.
1: Ik zou tegen alle jonge mannen en mannen willen zeggen van... Zoon, als je de vrouw wilt begrijpen... ga veel, veel meer om met de vrouwen. Praat veel met ze. Daar begrijp je de vrouw beter. En zo kom je ook beter. Zo kom je ook sneller aan een vrouw.
0: Ja, maar je moet niet alleen vrouwen begrijpen. Je moet ook mannen begrijpen.
1: Ja, maar dat is hoe Oratim kijkt aan, hè, toch?
0: Ja, maar dat is even belangrijk, Lloyd.
1: Ja.
0: Als die vrouwen zeggen van... Joen, Sunna, jullie moeten ons begrijpen.
1: Ja.
0: Hé, hey, mannen moet je ook begrijpen. Ja, mannen hebben hun eigen dingetjes ook.
1: Ja.
0: Maar ouderen en mannen... We hebben het ook gezegd. We hebben het ook gezegd. We hebben het ook gezegd. En daar kun je niks aan doen, hè. Dat is gewoon de aard.
1: Ja. Nee, klopt.
0: Dus ja. Frankie de Jong over de Kamlikila her. Frankie de Jong doe ik heel nachtig.
1: We gaan het wel hebben over koffie, chai en oranje de komende tijd. Want WK op Suruhega.
0: Abem lok namoa kojila.
1: Abem lok kojila.
0: Oranje vinden we afgezaagd.
1: Oh ja.
0: Dus we willen eigenlijk iets anders hebben. Los van oranje. Ha. Of wel een combinatie met oranje. Hoi, Sakega.
1: Oké, dus sturen
0: maar niet alleen. Niet alleen oranje.
1: Mensen moeten een bericht sturen naar ons met de naam koffie, chai of iets met oranje. Zodat we ons programma een naam kunnen geven.
0: Frankie de Jong dus en doe ik heel naar Israël uit. Dus er was een beetje paniek hier in de tent in Nederland. Natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Wacht even. Als dingen niet mee kan gaan, Depay straks.
1: Ha.
0: Als Frankie de Jong ook niet meegaat. Als Timber niet meegaat. Dan verliezen wel heel veel mensen plotseling die echt
1: We hebben toch genoeg kwaliteit.
0: Ga je gaan, hè?
1: Ga toch.
0: Acha, hammer toe bati wel. Dat wel. Or wie jij kan binnen lekker. Ham nog 10 jaar net jaar bati om in te vallen.
1: 100%.
0: Maar Frankie zegt dat hij gewoon dingen had, een griepje. Dus niks aan de hand.
1: Ah, joh.
0: De heer dat mien bolesunna. Frankie is bang om geblesseerd te raken. Doe ik heel raar, Barcelona ke?
1: Sab ke khujli, jab khujli lagi
0: ga. Frankie bole sunna, ham darat rahi, na geblesseerd hove khati, maar ik was gewoon ziek.
1: Ja.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, gelukkig is hij een mens.
0: Ego admi, hè? Ego admi, denk je toch, kaak karis bij je dan, ja, jong, mi kado.
1: Nee, ja. Nooit.
0: Denk je 1 miljoen euro op een maaike?
1: Ha.
0: Rekening met zijn nikar ke gebruik karis, adam, ja. Nederland ke baat hum bolila Nederland ke baat bhaiya dus sunne walo
1: apan mai ke paisa chori se kari saya
0: 1 miljoen moet hij terugbetalen
1: aan zijn moeder
0: aan de rechter nu
1: aan zijn moeder.
0: dus als hij ga geval Hindustani mein bhi acha dekh Hindustani mein faak hum log dher chit na rekhal karila papier pe kagaj pe. Wij vinden dat ongepast. We vertrouwen elkaar.
1: We zetten niks in een testament, wat dan ook zeg jij.
0: Los daarvan, dat le toe met paisa le nikale, als een vriend.
1: Ja.
0: Je bent een vriend van me. Dat zet het niet op papier. Dan zeg je, hier heb je 10.000 euro, toch? Ga met toe dit hier. Klaar. We hebben het niet op papier gezet, want we vertrouwen elkaar.
1: Ja.
0: Woord is woord, weet je. Dat soort dingen. Zo werken wij vaak, buitenlanders. Hindustani.
1: Ja, ja.
0: Ik op bakra vaak... Als je 10.000 deega, dan ego kagaj pe likhega ki ego schuld bekentenis ki Lloyd hamme deesba hamme chahega Lloyd ke terug
1: doen. Jij zegt wij Hindustanen doen op basis van vertrouwen.
0: Maar omdat hem ook een cultuur mee is, hij gaat horen zeggen. Van waarom zou je dingen op papier moeten zetten? Want je vertrouwt elkaar door en door.
1: Maak die fout niet hoor mensen. Gewoon op papier. Jij familie heet, jij jontje heega.
0: Maar ab ka bhal, dus ego mai baap je thora buriya burwa hovega.
1: Maar koffie doen hier, ha.
0: Don't you get coffee? Bale, don't you get. Dan ga ik geconcentreerd praten nu. Nee, maar dheer maaibab, je leeftijd ke hovega, dan dragen ze dingen over aan hun kinderen. Want je vertrouwt je kinderen toch?
1: Ja.
0: Oor kijk je vertrouwen kan je, ja.
1: Ohito.
0: En uiteindelijk door paisa kauri, John Ballard, kan je mee liga.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ze vinden dat ook niet zo erg. Maar ka hovega, kabhi maaibab na mooi oplet karega, of ze zijn een beetje... dementeren is niet het goede woord.
1: Laks.
0: Maar ze hebben zoiets van zo'n... Okay. Ha, los jullie het maar op.
1: Ja.
0: Je hebt een beetje vertrouwen, het rabichari. En ook een beetje rekening was. €1 miljoen निकाल ले।
1: क्या करीस पैसों से?
0: अरे एगो घर किनीस, एगो और घर किनीस, एगो ऑटो किनीस, एगो ई करीस, एगो ऊ करीस। दुशिया ये मुझे वाला बेचो अर्थ कहीं को और सुनने वालों ई साइड भी हम जाने ला अन्नी सुनेगा कॉफी एंड चाय। तोर बेटवा तोर बिटिया तोर काम सब कुछ करेगा तांत बहुत अच्छा है बहुत मोई है मन कभी कभी चेक करवा लिए भी कोई से
1: कौन चीज
0: दूसरा ना कि सब कुछ मोई जा कि ना
1: okay.
0: कि तोरे इकनेंगुआ ना एकदम उझोर कर देवे तो सौंदर दातु जानेगा।
1: सुना हम में ना बैलकरी आनंद के बिना बैलकरी मत करो दूसरे कोई से पूछ लिए नहीं मैं सीरियस सीरियस सीरियस
0: ये मुझ वेल
1: जोन आनंद बोले
0: हैं में चिजवा होवेगा
1: भी
0: बहुत ज्यादा
1: बकरा बोले है क्या आनंद बकरा बोले है फतराव इस खुद कंट्रोलेर इस बेहतर
0: Ja, ja, een beetje wantrouwig moet je wel zijn. Maar ja, tegen je kinderen is wel lastig, hoor, Lloyd.
1: Nou, ik zou...
0: Val jij op dikke mensen? Dikke vrouwen? Heet dik om model, kan dik hila.
1: Nou ja, ham neri kochi tu taak hega.
0: Ego model ham dik hila, bichari.
1: Ego nep wala hega, kai? Artificial wala hega?
0: Na, ego echte wali. 25 baris ke hega, ma ujane, u lage hega, Lloyd. Tor dubbel.
1: Acha, maar het is ook een mens.
0: Or u bolega van sunna, ham u model ego bati?
1: Ja, natuurlijk.
0: En je hoeft niet te voldoen aan dat slanke schoonheidsideaal.
1: Nee, vind ik niet hoor. Ik vind...
0: Hij moet zoeken garbati.
1: Sunna, ham...
0: Maar een vrouw dekje want je in zo'n...
1: Hamna discrimineer ik erin hoor op dat gebied. Ik bedoel, of je nou een mager... Oké, ze willen dun
0: Maar waar val je op, Lloyd? Ham Janil doen dat dus. Maar val je op... val je op iemand... John Tose Duidai or Motaba? Zou je daarop kunnen vallen? कि तू मांगे तोर घर कि तू मांगे तो से और पातर वाली ओपन लग बोल यार ई कॉफी एंड चाय बा एमन तो के बाबा बोल
1: यार लात में डिंगस नु सेगे व्हाट ik begeef me nu op een heel heel gevaarlijk punt
0: precies de bedoeling Lloyd dat is precies de bedoeling
1: iets iets wat ik bare me hamlo phir kabhi pe kya koi
0: een kilo se meer of een kilo se minder aise to hamne bol
1: een kilo se minder Oké. Okay. Zo'n wijsman boter had je ook in Suriname.
0: Wijsman roomboter.
1: Ja, die ken je wel?
0: Wijsman, ja, zeker.
1: Hamna Janela.
0: Die mensen, hey, ik heb wat aan mijn luisteraars.
1: Wijsman, gele bekboter.
0: Ik heb niks aan jou. Tot informatie, ja, ik dan... beperkt hij gaat zijn naam hey, over.
1: Hey, wacht eens, na, tandpasta ke bare me dulpoes leren, toch? Zijn naam.
0: Ha.
1: Je hebt zijn naam met wit boy.
0: Wikident?
1: Nee, ja niet. Wat?
0: Nee, Bolto?
1: Nee, kijk, zijn naam heet Witboy om je kleren te wassen.
0: Nee, Witboy is kleren wassen.
1: Ja, maar je had tandpasta Wit TV.
0: Nee, man.
1: Of deze meneer of mevrouw die maakt een grap. Kan ook, hè?
0: Nee. Wit TV ken ik niet. Althans, zei het nog hoe raar hoe je man dan... Nee. Echt niet. Dat bedoel ik niet. Volgende keer. Dus mensen moeten die... dingen naar ons doorsturen, tandpasta.
1: Maar had je tandpasta... je had geen Golgate in Suriname? Je had Golgate in Suriname?
0: Ja, Golgate was er wel. Maar ik had ook al raad, Charlotte.
1: Wit TV zegt jou niks.
0: Nee, Wit TV zegt mij niks.
1: Nou ja.
0: Maar ja, hamtora chique buurt, men had er jammer gedaan. Waar hebben we jou met TV daar aan, Charlotte? Nee. Sunna, ik weet ook niet alles.
1: Rekees uit Den Haag zegt ook wijsman brandboter. Ik denk dat Boetjes...
0: Ik zeg kenner, ja. Allemaal kenners.
1: Ik denk dat Boetjes onze oranje programma moet heten Oranje Uurtje, Oranje Kantine. Nou goed, we zien het wel. Castella?
0: Ay, Castella is wel een oud merk.
1: Is dat al een tandpasta?
0: Ja, dat is wel een oud merk. Ik denk
1: het, Het klinkt als
0: hey,
1: iets van...
0: Moria, mooi. Weet je, we moeten Vijay een keer hier in de jury halen bij ons.
1: Hoe wat aan het doen?
0: Hoe sap merk kon Janega? Alle merk aan Sabi.
1: Daar heb je meer aan dan aan mij, hè?
0: Ook die geurtjes van Suriname kent hij. Al die geurtjes.
1: Ook jouw geur?
0: Nou, maar geheime geur, hè?
1: Abed, tel ik toen nou wat hele toorgeur wat kon je
0: heen? No. Maar mijn geheim kabina wat aan meer.
1: Janneke, naar verzoek eilen van... Kon geur heen aan een keer, John? Het na bizaal, hè? Jan toorgeur, waar je toe
0: jahe... Hoe liefdes geur, maar hem na betabe.
1: Toe jahe jahe...
0: Om matwala karde weega.
1: तो जहां जहां विराजमान हो जाए तो वहां पे आसपास में आके बैठ जाए भी
0: Maar na kan die geur mooi hè, maar aura bi mooi hè, leuk. Maar zo, hamme ab echt jaik je pariga.
1: Hamu ke jaik je pari.
0: Dus toch heb je jaik pariga. Dus ham lok man kan ija leuk. Is dat baatjit?
1: Het werd net gezellig aan het masoen.
0: Bouwt gezellig. Bouwt jada gezellig hoor jij, maar dan halen we onze volgende afspraak niet.
1: En ik moet ook, morgen hebben we weer een nieuwe uitzending Koffie Chai middagshow. Eén laatste bericht waarvan ik zeg van, hé, ad milonke morika hega. Twee jonge kinderen zijn dinsdagavond alleen aangetroffen langs een afgelegen landweg in Portugal. Ook een maaibaap, hoe heb je blinddoeker eraan?
0: Het is toch wat, hè?
1: Wat? In zijn keer moet je met elkaar horen, Aaskal. Ham naast hem, Jila.
0: Ai, boy. Kito pjekker raha, loid. Kito. Een normaal iemand doet dit niet, toch? Nah. Dus dan moet er iets mis zijn in je hoofd.
1: Ja.
0: Of je bent onder invloed, of je bent gewoon gek.
1: Ja.
0: Een normaal iemand, op een lurka gaat hij toe op een jaan tajar wat hij deed weken.
1: Ja.
0: Ik pal me, direct bam.
1: Ja.
0: Ego maaibaap, kaisse doe je lurken ke wapen, blinddoek kerke, ego buitenland met. Kan toch niet, dan is er toch iets niet goed in je hoofd.
1: Ik snap dat niet. Maar in ieder geval, aan een dank
0: je
1: wel voor.
0: Die mensen moet je helpen.
1: Kijk, na het mieke helpen, ik kan hem ook.
0: Toe kan leren. Je hebt brede schouders, Lloyd. Jij kunt dat aan. Jij kunt dat. Dankjewel. Mooie middag, Lloyd. Bye-bye.
1: Ja, mooi zeggen. Oh, ja. Ja, de kaap is toen heen. Oef, Jalas. Koffie, chai, middagshow. Dankjewel voor het luisteren. Ja. Vandaag hadden we natuurlijk over allerlei zaken. Maar ook over het warm pinksterweer zorgen rondom fatbikes, Harry Styles in Amsterdam. Ontsnapte King Ayu in Tilburg. Dure voetbalkaartjes in Engeland en nieuws uit Indonesië. Dit was Ujala's Koffie Chai Middagshow. Mijn hoeloid Mahabir staat met die heer Anna Chandrika Singh. Geniet van je lunch, van de muziek en misschien straks ook eindelijk een beetje van de zon. Nou, sonwa awega. En Ujala Vitor staat hier.

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल

0: ये है बुलबुला।
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं।

You are. Ujala Radio Headlines. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hey, सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder